0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.
4: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een

0: bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg je wel een nieuw prijs van een bed? Bij Sleeper Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperverbis.com.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
2: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeperverbis.com.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
4: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

1978, Goldie en Making Up Again. En hoe dat is gebeurd, kunnen wij beginnen. 6 minuten over 6. Goedemorgen Gelderland, het is dinsdagochtend.

0: Het is vanmorgen nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar al snel zal de bewolking gaan toenemen. Vanmiddag valt er dan weer af en toe wat regen. Bij matige zuidenwind wordt het vandaag 16 graden max. Morgen nog een buitje en daarna knapt het op, want vanaf donderdag krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. En de temperatuur loopt richting het Pinksterweekend op naar 20 graden of zelfs meer. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Sommige mensen hebben aan een half woord genoeg om te weten wat de ander gaat zeggen. En die luisteraars, die zoek ik. Luisteraars die met een paar seconden intro al weten welke plaat ik wil gaan draaien. Ben jij nou zo eentje? Blijf dan even luisteren, want ik heb zo meteen een spelletje. Een goed begin is het halve werk en dat is net iets voor jou. Maar eerst een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de dinsdagochtendkrant op de voorpagina hebben gezet. Het AD kopt steeds meer gemeenten verlagen de snelheid naar 30 kilometer per uur. Maar automobilisten trekken zich te weinig van aan. Alleen een bordje helpt niet. Pas met drempels of klinkers gaan mensen langzamer rijden. De Gelderlander opent met de puinhoop bij Vitesse. De buitenlandse eigenaren hebben de clubleiding ontslagen, maar Vitesse zegt, dat mag niet, want jullie hebben je aandelen al verkocht. Alleen moet de voetbalbond die deal nog goedkeuren. En zolang dat niet rond is, vindt iedereen dat hij de baas is. Intussen worden ook de mensen bedreigd door boze supporters. Kort gezegd, niemand weet wie er aan het stuur zit en iedereen is boos op iedereen. Trouw schrijft dat na 13 maanden zich toch twee strafrechtadvocaten hebben gemeld om de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi te verdedigen in hoger beroep. Het gerechtshof was zichtbaar verbaasd. Op 12 juni wordt pas duidelijk of ze de zaak echt oppakken als ze alle dossiers doorgespit hebben. Stel je voor, je woont al jaren naast een kerktoren. Je kent elke bim, je kent elke bam en dan wordt het ineens stil. In Voorschoten is de klok van de dorpskerk zachter gezet, omdat het geluid 's nachts boven de norm uitkwam. Alleen 's nachts stiller bleek technisch niet te kunnen, dus klinkt de klok nu de hele dag gedempt. De wethouder vindt het zonde, maar ja, anders volgen de boetes. De buurvrouw die vindt het maar niks. De buurvrouw is boos.
1: Ja, ik ben heel boos. Want elke nacht dan word ik wakker en dan vind ik het heel gezellig als de klok slaat en ik hoor hoe laat het is. Die klok die slaat hier ook al 200 of meer jaren. Altijd, elke nacht, elke dag.
0: Ze mist het. De Telegraaf opent met meldpunt Veilig Thuis. Dat zou binnen 5 dagen moeten uitzoeken of een kind veilig is, maar dat lukt lang niet altijd. Door de grote hoeveelheid meldingen raken ernstige zaken ondergesneeuwd. Het Nederlands Dagblad ziet groeiend verzet tegen AI onder jongeren wereldwijd. Op een universiteit in Florida bijvoorbeeld werd een spreekster uitgejouwd die kunstmatige intelligentie prees. Maar 18% van de jongeren daar is hoopvol over AI. En wie binnenkort door Centraal Frankrijk rijdt, moet oppassen voor dronken dieren op de weg. Want in Bourgondië doen herten en reeën zich deze tijd te goed aan gefermenteerde vruchten. De plaatselijke overheid waarschuwt met een spotje: als Bambi te veel aperitiefjes op heeft, dan kun je beter maar even niet de weg op gaan. Dronken Bambi, die wil je niet op de bumper. Fijne vakantie alvast daar in Frankrijk.

0: Een klein ochtendgebedje met Aretha Franklin. I Say a Little Prayer. En daarvoor Window of Hope van Olita Adams. Dus dat is een mooi begin zo. Een goed begin.
1: Een goed begin? Is het halve werk?
0: Een goed begin is het halve werk. Sommige luisteraars hebben genoeg aan een paar seconden van een plaat om te weten over welke plaat het gaat. En die luisteraars zoek ik nu. Want ik heb een plaat die ik graag wil draaien. En dat mag ik alleen doen als die wordt geraden op basis van het intro. Het intro klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: That's it. Meer niet. Maar misschien is het al voldoende. Daar hoop ik eigenlijk wel op. frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: En dan wil ik dus van jou de titel en de artiest. En dan mag je mailen naar frank@gld.nl of een appje naar de studio. En nou, denk daar eens 20 minuten over na. Dat lijkt mij voldoende. frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dat was. Dit, deze toetertjes, deze zoete toeters, zijn van Bruno Mars en Risk It All. Ook mooi.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5. Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Voor ieder moment

0: de perfecte leesbril.
1: Mijnleesbril.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Tweede Pinksterdag geopend.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Doornspijk, Elburg is dat 5 graden op dit moment. In Tiel, Drumpt, daar is het 7,5 graad. Vanochtend is het nog droog met af en toe een waterig zonnetje. Al snel raakt het bewolkt met vanmiddag af en toe regen. Het wordt maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen met ook een enkele bui. Een minimum van 8 graden vannacht. De chaos is terug bij Vitesse in Arnhem, waar de 4 buitenlandse eigenaren de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Directeur Joost Wit betwist de rechtsgeldigheid van dit besluit, wat de onrust binnen de club alleen maar verder vergroot. En de A30 richting Barneveld is nu wekenlang dicht in noordelijke richting. Dus vanaf de A12 bij Ede naar de A1 bij Barneveld. Dat is vanwege een grootschalig onderhoud. Het asfalt, de vangrails en de viaducten worden aangepakt. Omrijden doe je tot en met eind juli linksom via de A27, rechtsom via de A50. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, nou dat is dus in elk geval die melding van de A30. De A30 in Barneveld, die dus dicht zit. En op de A2 is het wegdek slecht vanochtend. Richting Utrecht, tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Zorgt dat voor 10 minuten extra reistijd en de rechte rijstrook is dicht.
5: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
8: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
1: Goedemorgen Gelderland.

0: Peter Gabriel en Salisbury Hill op Radio Gelderland. 7:07. Goedemorgen. We hadden bijzonder bezoek gisteren in de provincie. Een wereldberoemde man. Beroemd door de Amerikaanse tv. Maar hij was gewoon even in Zevenaar gisteren. Ik heb het over Dr. Pol. De Nederlandse dierenarts. Die trekt miljoenen kijkers met zijn programma's over zijn dierenkliniek. Hij kwam langs in Zevenaar voor een meet and greet. En ze hadden zelfs de rode loper voor hem uitgerold.
1: Rijen dik staan de fans de nog immer populaire Dr. Pol op te wachten.
2: Wel, hallo iedereen. Hoe gaat het hier? Mooi zo.
3: Ja, fantastisch. Leuk. Legendarisch. Ja. Ik kreeg vanochtend een appje van een vriendin van mij. Ja, hij is een Zevenaar. Ik zei, Zevenaar?
4: Ik heb zoveel afleveringen met hem gekeken. Ik vind hem gewoon geweldig. Lekker nuchtere man.
5: Vindt u het ook een knappe man, nog?
6: Voor zijn leeftijd, ja zeker, maar ja.
1: Zelf geniet hij er ook zichtbaar van. Ook om even terug te zijn in zijn vaderland. Bijvoorbeeld voor...
7: Lekker bekjes.
8: Ja. Ja, dat is toch een hele eer, of niet dan? Zo'n meneer toch wel op leeftijd is die. Ja, dat hij hier nog staat en alles doet, geweldig.
1: 240 afleveringen maakte de tv-dierendokter. Uitgezonden in maar liefst 26 landen. En ook al is hij 83, stilzitten zit er voorlopig nog niet in.
7: We gaan gewoon doorgaan.
5: Wat zou ik u nou nog moeten vragen?
7: Hoe lang bent u al dierenarts? 55 jaar.
5: Veel plezier.
7: Dank u wel.
0: 55 jaar dierenarts. En op zijn 83ste nog even charmant. Dr. Pol dus gisteren in Zevenaar. Als je bij ons op de sociale media kijkt, op Instagram bijvoorbeeld, zie je hoe dat bezoek verliep. En ik moest wel lachen. Lekker bekjes, daar komt hij dan voor terug, hè?

0: De Lumineers en Ho Hey op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik laat een intro horen van een plaat iedere ochtend die ik graag wil draaien. En dan hoop ik dat er voldoende mensen zijn die aan die eerste paar seconden van een plaat genoeg hebben om hem ook te herkennen.
1: Een goed begin.
0: Dirk en Frits die hadden hem sowieso goed vanochtend. En gelukkig kwam er ook een appje vanuit de melkstal vanochtend.
2: Goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen.
2: Dat zijn de Dire Straits met Walk of Life. Een goedemorgen van Henry Kloosboer uit de melkstal in Voorst. Met mijn uitzending.
0: Dankjewel. En het is goed hoor. Het zijn de Dire Straits. En dus is hij hier helemaal. The Walk of Life maakt een goed begin van deze dinsdagochtend.

0: Onze cassette is vol, de stemmen zijn dus geteld. Dit Pinksterweekend hoor je de 80's Vierdaags op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Miles Smith en Now Horan en Drive Safe en daarvoor de Dire Straits en The Walk of Life. In een goed begin is het halve werk. Het is bijna 7:50. Je luistert naar Radio Gelderland.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Goedemorgen. En hoe is het buiten? Nou, het is buiten eigenlijk heel erg mooi. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Die zon die opkomt in een soort, ja, een beetje nevel, dunne mist of zo. Wat hangt er? Het is bijzonder fraai en eigenlijk lekker zacht.
2: Klopt, inderdaad. Ja. Alhoewel we het ook nog wel te maken hebben gehad met wat lage temperaturen hier en daar. 3 à 4 graden hebben we 2 uur geleden nog genoteerd. Dus dat is nog wel frisjes. Inmiddels is de temperatuur opgelopen naar 1 graad of 6. En zoals u zegt, het ziet er nu heerlijk uit. Het zonnetje is mooi aan het opkomen. We hebben wat sluierbewolking hier en daar ook een klein beetje nevel. Dus het zorgt echt voor een mooi plaatje. Maar er gaat wel verandering in komen. Want in de loop van de ochtend gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En vanmiddag volgt dan vanuit het westen ook wat regen. Dus helemaal droog gaat het zeker niet blijven vandaag. De temperatuur gaat oplopen naar 1 graad of 16 als het even droog is. Maar tijdens de periode met regen is het 13 à 14 graden. Dus echt nog wel aan de frisse kant. En er staat ook wel een stevige wind uit het zuidwesten.
0: Ja. Okay. En hoe gaat zich dat weer deze week ontwikkelen? Want ik weet dat er natuurlijk komend weekend, hebben we het Pinksterweekend. Ja. Dan staat er toch wel een behoorlijke zomerse verwachting op het spel.
2: Zeker, ja, nou ja, er staat echt wel. Ik denk dat we te maken krijgen met de warmste dagen van het jaar tot nu toe. Maar we moeten nog wel eventjes van die wisselvalligheid af. Maar dat gaat ook wel snel gebeuren. Dus vandaag nog wel een wisselvallige dag. En ook morgen moeten we nog wel rekening houden met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. Daarbij wordt het 1 graad of 16, lokaal misschien 17 graden. Nog net iets frisser dan gebruikelijk. En vanaf donderdag, ja, dan gaat het eigenlijk allemaal gebeuren. Dan gaat de wind draaien naar het zuiden tot het zuidoosten. En dan wordt er geleidelijk warmere en drogere lucht aangevoerd. Donderdag wordt het al ruim 20 graden in de provincie. En vanaf vrijdag gaan we gewoon een reeks dagen in met zomerse temperaturen in heel de provincie van ruim 25 graden.
0: 25 ja. graden?
2: Ja, dat begint op vrijdag eigenlijk al. En in het weekend, dus vanaf zaterdag, het lange Pinksterweekend, dan gaan we daar zelfs ruim overheen. Dus ik denk dat het zaterdag, zondag en maandag zo'n 26 tot lokaal misschien wel 29 graden gaan meten. Dus dat zijn wel echt wel hoge temperaturen natuurlijk. De hoogste temperaturen van het jaar tot nu toe. En ja, misschien als het wat langer aanhoudt, dat we ook 1 keer zelfs die tropische 30 graden een keer gaan bereiken. Daarvoor is het nu echt nog wat onzeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar dat het warm wordt en gewoon zon overgroten, dat is inmiddels echt wel een beetje een zekerheid aan het worden.
0: Ja. Oké. Berend, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Ja, laten we doen.
0: Straks na 7 uur ook onze Gelderse ouderen op de fiets. Ze rijden te hard, soms zonder helm. Ze zijn minder alert. En dus ook in de cijfers kaart terug te vinden. Ouderen zijn vaak betrokken bij fietsongelukken. Maar ja, ik denk dan ook weer, het is juist ook gezond om te blijven fietsen op oudere leeftijd. Gelukkig zijn er de Nationale Doortrapdagen. Ik ga je er zo meer over vertellen. Vandaag bijvoorbeeld in Harderwijk een fietsje fit dag met een nieuw fietsrondje. En elders in de provincie deze dagen nog veel meer wat er wordt georganiseerd voor ouderen en het veilig op de fiets te kunnen blijven doortrappen. Maar eerst de dijk en hun bloedende hart.

wat toepasselijk. Bloedend hart van de dijk, omdat het in het nieuws is, hè, het hart. De Hartstichting maakt zich grote zorgen over het grote aantal Nederlanders dat er met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt. Ze hebben 13.000 Nederlanders hun cholesterol laten meten en maar liefst 70% had een te hoog cholesterol. Zullen we nog maar een hartplaatje doen dan? This Old Heart of Mine van de Eilie Brothers, nu op Radio Gelderland.

0: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
7: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
6: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
8: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
6: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie. De files staan onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 minuten. En 10 minuutjes richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. Het wegdek is daar in slechte toestand tussen Knoopendel en Everdingen. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dat zorgt ook voor 6 minuten. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal 7 minuten extra reistijd. En wees alert op de A30, hè, want die zit dus dicht in noordelijke richting van Ede naar Barneveld. De verwachte eindtijd, ja, die is apart. Dat is eind juli. Dat gaat dus echt nog weken duren. Met andere woorden, rij je normaal over de A30 naar het noorden, dan zul je dus nu om moeten rijden linksom via de A27 of rechtsom via de A50. Ik ga dat niet de komende weken ieder uur noemen, maar nou ja, dit is de eerste dag, dus ik meld het toch even. De A50, Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein, 11 minuten. En tussen Zevenaar en Doetinchem op het spoor op dit moment geen treinen vanwege een seinstoring.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Social Deal Dieren.
13: Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Sister and the Way to Your Heart. Zo'n lekkere 80s track is dat, uit 1988. Ik heb nu al zin in het Pinksterweekend, hè. Vrijdag tot en met maandag, 4 dagen lang, alleen maar het beste uit de jaren 80. Maar eerst even de dag van vandaag. En die begint vanochtend nog droog, met af en toe een waterig zonnetje. Al snel neemt de bewolking toe deze dinsdag. En dan valt er vanmiddag weer af en toe wat regen. Matige zuidenwind, 16 graden. Morgen kan er nog een bui vallen, daarna knapt het op. Vanaf donderdag krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. Temperatuur loopt richting het Pinksterweekend op naar 20 graden en daarna zelfs hoger. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Hier bij Radio Gelderland hebben wij goed contact met de platenpolitie. Iedere ochtend worden we tussen 7 en 8 gevraagd om mee te denken over een plaatdelict. Een procesverbaal van een muzikale aangifte. Iets wat niet helemaal in de haak is. Ik hoop dat je meedoet zometeen. Eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de dinsdagochtendkranten op de voorpagina hebben gezet deze 19e mei. Het AD kopt: steeds meer gemeenten verlagen de snelheid naar 30, maar automobilisten trekken zich er weinig van aan. Alleen een bordje neerzetten helpt niet. Pas met een drempel of een klinkertje gaan mensen echt langzaam rijden. De Gelderlander opent vanochtend met Vitesse. Want iedere keer als je denkt dat het daar allemaal wat rustiger is geworden bij die club, dan komt er weer een verrassende nieuwe wending. Sportcollega Richard van der Made probeert ons uit te leggen wat er nu weer speelt.
1: Vitesse heeft te maken met 4 buitenlandse investeerders. Die hebben 75% van de aandelen in handen. Maar er is ook een Arnhemse partij, 5 ondernemers. En de bedoeling is dat zij Vitesse gaan overnemen. Beide partijen, de buitenlanders dus en de 5 uit Arnhem, hebben ook een deal gemaakt vorig jaar van 2,6 miljoen euro. En dat is ook graag wat de KNVB ziet, dat deze club in handen komt van de 5 Arnhemmers. Nu hebben de 4 buitenlandse investeerders gezegd van: wij ontslaan de directie en we ontslaan ook de raad van commissarissen. Maar, zegt Vitesse, dat kan helemaal niet. Dat is niet rechtsgeldig. Want elk besluit moet worden goedgekeurd door de 5 beoogde Arnhemmers die dus de club in handen willen krijgen. En dat is in dit geval niet gebeurd. Kortom, zij zeggen het is niet rechtsgeldig, maar feit is wel dat er een bom onder Vitesse is gezet met deze actie.
0: Juist. Het Financieel Dagblad gaat over geld lenen. En dat wordt duurder. De rente op leningen aan overheden is in Europa, Japan en in Engeland op het hoogste punt in minstens 15 jaar. Dat merken niet alleen de landen, maar ook gewone mensen, want de hypotheekrentes stijgen mee. De Telegraaf schrijft over kindermishandeling. Meldpunt Veilig Thuis zou na een melding binnen 5 dagen moeten uitzoeken of een kind veilig is, maar dat lukt lang niet altijd. Advocaten slaan nu alarm, want door die grote hoeveelheid meldingen raken ernstige zaken ondergesneeuwd. En iedereen kent het geluid, elke eerste maandag van de maand om 12 uur, het luchtalarm. Nou, dat verdwijnt in 2028 definitief. Want het netwerk van sirenes is verouderd en er is ook geen geld voor vervanging. Voortaan moeten we het doen dus met NL Alert op de telefoon. En dat bereikt volgens het kabinet ruim 90% van ons allemaal. Maar ja, dat maandelijks loeiende geluid, dat was ook een beetje van ons allemaal.
2: Ik vind het niet zo erg. Ik vind het een behoorlijk veel lawaai, dat alarm.
3: Ik vind het een slecht idee, omdat niet iedereen heeft de mobiel bij zich.
4: Precies, ja. En ik vind het ook een beetje nostalgie.
5: Ik vind alles prima. Of het nou een luchtalarm is of een NL Alert.
0: Grappig, hè? Ik vind het nostalgie, zegt die vrouw. Dat is nostalgie.

0: The Kings, een dedicated follower of fashion. 7:15. Goedemorgen. Ze rijden te hard, soms zonder helm, en ze zijn minder alert. Ik heb het over ouderen op de fiets. Ze zijn vaak betrokken bij fietsongelukken. Maar het is ook, het is ook weer gezond om te blijven fietsen op oudere leeftijd. Dus dat is een beetje de moeilijkheid. En daarom zijn er nu deze week de nationale doortrapdagen.
1: Voor de veiligheid, daar doen we het voor.
2: Voor de veiligheid. En Koos, uw helm hangt hier aan het stuur.
3: Ja, in de paraatheid gebracht.
2: Ja. En hoe bereid je je dan verder voor op zo'n tocht?
3: Nou, kleding, goede kleding aan.
2: Ja. Heb je ook iets in je onderbroek gedaan?
3: Nee, nog niet.
2: Nee. Dat moet toch een zeem zijn, Gonnie?
1: Nee, daar hebben we geen last van. Maar vijf fietsen zonder zeem. Die gebruiken voor de ramen.
2: Kijk, Gonnie is nog van de oude stempel. Gonnie, we mogen zeggen dat u 76 jaar bent, hè?
1: Ja, dat mag.
2: En uw man is 75.
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
2: Allebei nog helemaal alive en kicking met een elektrische fiets.
3: Ja, helemaal goed.
2: Ja. Zeg, jullie horen dus wel tot de doelgroep, hè? Er gebeuren veel ongelukken met oudere mensen.
1: Ja, klopt. Maar ik houd altijd rekening mee in de bochten. Altijd even terugschakelen, afremmen. En dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
2: Dat klinkt heel goed. Jullie hebben ook een cursus gedaan, hè?
3: Een cursus, een valpreventiecursus.
2: En dan leer je vallen?
3: Nee, hoe dat je niet moet vallen.
2: Ja.
3: Dus, om te voorkomen om te vallen.
2: En dat heeft gewerkt?
3: Dat heeft gewerkt, ja. Helemaal goed.
2: Ja, ik zie jullie ook zonder kleerscheuren nog steeds. Zeg, en die kekke fietsen van jullie, je hebt net een nieuw, hè, Gonnie?
1: Ja, dat klopt.
2: Hoe hard gaat
1: het? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, rond de 20 kilometer.
2: Gonnie gaat 26, kan 26 met haar 76 en Koos.
3: Deze gaat 25, dan na 25 ondersteunt je niet meer.
2: Ah, dan moet je het zelf doen. Maar goed, ook nog steeds 25. Dat zijn toch best pittige snelheden, hè? Ik ga even naar Britt Holtz Hendriksen, de trainer en de coach hier. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, Britt, nou, je hoort het. Koos en Gonnie, die kunnen 25 kilometer per uur met de fiets. Wat vind je daarvan?
4: Ja, dat is vrij hard, moet ik zeggen. Ja. En ik ben blij te horen dat Gonnie zegt, ik rem een beetje af in de bochten en ik kijk goed om me heen. Want wij geven altijd aan, joh, geniet ook lekker van de omgeving. En als je 17 of 18 kilometer per uur fietst, ja, dan is het eigenlijk net even wat meer te behappen. Helemaal voor een noodstop als je die moet maken. En dat vinden wij wel belangrijk.
2: Ja, is dat niet een beetje betuttelend ook? Want je ziet aan Koos, die staat al helemaal in de startblokken. Die heeft zin om te gaan.
3: Ja, gaan met die banaan.
4: Ja, Koos heeft er zin in, hè. Maar hij mag ook straks als eerste starten. Dus die liggen sowieso wel voorop.
2: Dus
4: dat gaat helemaal goed komen.
2: Maar in snelheid, is dat het grootste probleem?
4: Ja, vaak wel. Want dan is de controle weg. En controle is veiligheid. Als je die hebt, dan kun je ook makkelijker anticiperen op de situatie.
2: En ik heb gezien op de route dat er dan ook een ijsboerderij is, waar je dan onmiddellijk al die calorieën die je eraf gefietst hebt er snel weer aan kan eten.
3: Ja, maar dat is toch belangrijk.
2: En dan kan je daarna weer door met, weer gaan met die banaan.
0: Weer gaan met die banaan. Wil je nou zelf ook een dagje mee? Vandaag dus in Harderwijk een fietsje fit dag. Met een nieuw fietsrondje dat daar geopend wordt. Morgen kun je in Elburg terecht voor een e-bike dag. In Putten mag je een driewielfiets uitproberen en in Wiel doen ze het met een fietsbingo. Donderdag is er in Westervoort een opfriscursus verkeersregels. En zaterdag kun je in Twello mee op fietstocht of in Ede de nieuwe Zevenmolentocht ontdekken. Dus allemaal gratis, allemaal voor iedereen die gewoon lekker wil blijven fietsen. Alle info staat op doortrappen.nl.

0: opgeven van je wapens. 7 minuten voor 7:30 is het. Zullen we eens even een nieuw plaatlik erbij pakken?
1: Plaatdelict.
0: Kakelvers dossier op deze dinsdagochtend.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik zal het procesverbaal voorlezen. Iets is gebeurd wat niet helemaal door de beugel kan, muzikaal dan. En daarmee maak je kans op een leuk prijsje. Als je het weet te herkennen, als gouden tipgever krijg je een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar. Als je het antwoord weet op deze plaat delict. Vandaag een tip die zowel binnenkwam van Ellen als van Roswitha. Dank daarvoor. Het is een zaak rond een jong meisje dat opgroeit in een rondtrekkend gezelschap van zigeuners, landlopers en dieven. En ze al op jonge leeftijd wordt ze geconfronteerd met de harde realiteit van het bestaan. Volgens de aangifte leeft ze in armoede, waarbij haar moeder geld verdient met optredens voor publiek. En in het relaas wordt duidelijk dat de betrokken op 16-jarige leeftijd zwanger raakt na contact met een oudere man. De situatie wordt omschreven als ongelijkwaardig, waarbij de jonge leeftijd en kwetsbare positie van dit meisje een belangrijke rol spelen. Opvallend is, dat wordt aangegeven, dat haar vader mogelijk gewelddadig zou hebben ingegrepen als hij op de hoogte was geweest van wat daar precies is gebeurd. De zaak wordt onderzocht als een geval van misbruik binnen een kwetsbare omgeving, gecombineerd met sociale uitsluiting en vooroordelen. Dus misbruik van een minderjarige, een ongelijkwaardige relatie. We zoeken een recidivist, een Amerikaanse zangeres die we eerder hebben gehad in deze rubriek. Eentje met een lange, lange, lange carrière, bekend om verhalende songs, maatschappelijke thema's en sterke beeldende vertellingen. Deze plaat, begin jaren 70. Wie zoek ik? Dus welke artiest met welke plaat? Je mag het doorgeven via frank@gld.nl of door een appje te sturen naar de studio. De appnummer is 06-22-22-1342. Of even de app gebruiken van Omroep Gelderland. Dit is Charlie Putt samen met Michael McDonald en Kenny Loggins.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl. Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
6: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
7: 19:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. In Teug is het 5,3, in Beest 6,8. Het is vanochtend nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar snel raakt het bewolkt. Met vanmiddag ook af en toe regen. Het wordt maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui. Minimum van 8 graden. De laatste eendenslachterij van Nederland, Thomas van Duktoe in Ermelo, moet ik zeggen. Die moet van de provincie fors afschalen, want de natuurvergunning is ingetrokken.

0: Doet het bedrijf dat niet, dan hangt het een dwangsom van 10.000 euro per dag boven het hoofd. En in Tiel is vanochtend een auto over de kop geslagen na een politieachtervolging, waarna de bestuurder te voet wist te ontkomen, ondanks een zoektocht met helikopter en speurhond. De beelden en ander Gelders nieuws bekijk je en lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie deze dinsdagochtend. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn en Kootwijk 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10 minuten. Het wegdek is ook slecht tussen Waardenburg en Everdingen. Dat kost daar 24 minuten en de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen een kwartier. En op de A15 ook een kwartier tussen Arkel en Hardingsveld, Giessendam richting Rotterdam. De A30 noem ik vandaag even in het bijzonder, maar dat gaat een hele tijd duren tot eind juli. Die is dicht in noordelijke richting, dus tussen Ede en Barneveld. Wil je toch die kant op, dan ga je linksom over de A27 of rechtsom over de A50. Op de A50 staat Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 11 minuten. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef 10 minuten extra reistijd. Op het spoor nog altijd een seinstoring, waardoor er geen treinen rijden tussen Zevenaar en Doetinchem.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

Chic en I Want Your Love op Radio Gelderland, 7:07. Ja, we kunnen natuurlijk deze ochtendshow niet even om het muzikale nieuws heen ook. Van Dennis Locorrière, de zanger en medeoprichter van de band Dr. Hook. Hij is overleden. Nieuws van gisteravond. Hij werd 76. Amerikaanse band Dr. Hook scoorde in de jaren 70 en 80 ook in Nederland grote hits. Sylvia's Mother, u hoorde hem volgens mij als je heel vroeg wakker was. Ook tussen 5 en 6 al op Radio Gelderland. Sharing the Night Together. When You're in Love with a Beautiful Woman of Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Hij is overleden aan de gevolgen van een nierziekte, richtte Dr. Hook zelf op in 1969 en bleef ook na het uiteenvallen van de band actief als soloartiest. Over zijn rol in de groep bleef hij altijd bescheiden. Hij zei, de liedjes, dat zijn de sterren. Ik ben alleen maar de man die ze zingt. Nou ja, dat deed hij dan wel ontzettend prettig, zoals deze.

0: Dr. Hook en A Little Bit More. Dennis Lokeriadis, de zanger en medeoprichter. Hij is niet meer onder ons, maar A Little Bit More, dat soort liedjes, die blijven altijd bij ons. Een hemelse held, zouden we dan vorige week hebben gezegd, hè, met Hemelvaartsdag.
1: Plaat delict.
0: Hij mag daar absoluut niet in ontbreken volgend jaar met Hemelvaart. Maar eerst iets anders. Het plaat delict van vandaag. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader kunnen pakken. We hadden te maken met een tip. Ik kreeg een appje van Ellen die zegt van, oh, heb ik eindelijk vanochtend tijd om mee te doen met het plaat delict? Is het de plaat die ik zelf heb getipt? Ja, en dan mag je niet meedoen. Maar we zijn wel blij met je aangifte. En er is gelukkig goed gereageerd. Het was het verhaal van een 16-jarig meisje dat opgroeit in een reizend circusgezelschap. Het nummer behandelt thema's zoals de tienerzwangerschap van haar, de armoede, seksisme en sociale vooroordelen. En vooral de zware levensstijl van deze reizigers. Het meisje beschrijft haar leven. Ik ben geboren in de wagen van een reizende show. Hoe haar moeder danste voor het geld. En het nummer gaat over de overlevingsstrijd, de seksualiteit en de cyclus van armoede. Er wordt gezongen over een relatie met een oudere man. Papa zou hem hebben neergeschoten als hij wist wat hij had gedaan. Dat duidt op de rauwe realiteit, hè, van het leven op de weg. Dit betekende in 1971 de grote comeback voor deze zangeres. Maar welke zangeres zoeken wij en hoe heet dat nummer van haar? Paul die had dat goed. Arjen ook, Jack ook. En Jannie. Jannie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was je aan het doen vanochtend toen dit voorbij kwam?
2: Ja, ik zit aan tafel achter de laptop een spelletje te doen en mijn ontbijt weg te werken. Ik ben laat vanochtend.
0: Je bent laat vanochtend? Nou, ik vind het niet erg, want ik vind het leuk dat je daardoor mee kunt doen.
2: Ik zit normaal om 6 uur al aan de koffie.
0: Oké. Nou, eet smakelijker met je ontbijt dan in elk geval.
2: Dankjewel.
0: En ben jij ook een mooi zonnetje vanochtend?
2: Ja, het zonnetje schijnt hier. Dus ik ga ervan uit dat het een lekkere dag wordt.
0: Ja, nou, helaas komen er wel wat buien aan. Maar het voelde vanochtend nog erg lekker toen ik hier naartoe fietste. Dus misschien voordat die bui er echt is, even ervan genieten zou ik je, als ik jou was.
2: Zeker wel. Okay.
0: Hey, wie hoorde je?
2: Ik hoorde Cher.
0: Ja.
2: Dat was mee de oplossing van het delict is Cher.
0: Ja, met welk nummer?
2: Tramps and Thieves.
0: Ja, Gypsies, Tramps and Thieves. Je hoort jezelf terug op de radio op dit moment volgens mij, waardoor je misschien een beetje...
2: Ja, ik zal hem even uitzetten. Ik zit ernaast.
0: Ja. Dan ga je op jezelf zitten wachten. Dat is grappig, hè?
2: Ja, het is geen gehoor. Ik vind mijn eigen stem een verschrikking. Ja.
0: Volgens mij vindt iedereen dat. Als je je eigen stem terughoort op een opname of op de radio, dan is dat zo raar. Ik ben er inmiddels met de nodige jaren wel aan gewend. Maar echt, ja, je gaat er nooit aan wennen, hoor.
2: Nee, het is niet echt vrolijk om te horen, vind ik.
0: Nou ja, neem van mij aan, er is niks mis met jouw stem. En ook niks mis met je scherpte vanochtend. Want Gypsies, Tramps and Thieves van Cher is helemaal goed. Dus je mag de radio weer aan gaan zetten en lekker door ontbijten, want ik ga hem speciaal voor jou draaien.
2: Oké, dankjewel. En dan wens ik je een hele fijne dag verder.
0: Nou, van harte hetzelfde, Jannie. Dankjewel, hè.
2: Oké, fijne dag verder. Dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Hoi, hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Zij gaat weer verder met haar dag en het ontbijt en de spelletjes. Cher, Gypsies, Tramps and Thieves.

0: Volgens mij is dat Cher met Gypsies, Tramps and Thieves. Als ik ze allemaal in de goede volgorde heb, tenminste. Nou, we zien het wel. Fijne dag. Ja. Doei.
1: Het is Gypsy, Thieves and Tramps. Of nee, andersom. Yeah. Van Cher. Thieves, Tramps en Gypsies. Goedemorgen.
2: Volgorde blijft moeilijk.
1: Van Cher dus, hè? Ja.
2: Nee, dat is duidelijk. Dat is goed in elk geval. Dank voor het meedenken allemaal. Gypsies, Tramps en Thieves. Dat is de juiste volgorde. Jannie had hem helemaal goed. Heb jij nou ook een goede tip voor een plaatdelict? Dan kun je die doorgeven op gld.nl. Frank@gld.nl, dat is mijn mailadres. Of een appje.
3: Zaak gesloten.
2: En anders kun je ook altijd nog de plaatselijke politie bellen. Zij zijn 10 keer in Gelredorm, al 3 keer geweest, nog 7 te gaan.

0: En als ze dan dus straks klaar zijn, dan hebben ze 10 keer het Gelredome gevuld. Dan zitten ze op 400.000 bezoekers voor een concertreeks. Dat is echt niet normaal, hè? Gewoon 10 keer 40.000. Halverwege was dit, dat zijn ze nog niet, want ze moeten echt nog 7 keer die show gaan doen. Het is 10 voor 8 geworden, tijd voor het weer. Dat krijgen we van Berend van Straat. Berend, jij zit klaar, hè?
1: Zeker, altijd. Ja,
0: normaal check ik dat wel van me, was ik even vergeten. Maar ik kan op jou bouwen vanochtend. Ik krijg een appje binnen van Ton uit Uchtli die zegt... Wordt het echt zo warm aanstaand weekend? Ik heb alvast gezegd ja, maar laten we eerst maar even vandaag pakken.
1: Ja, vandaag wordt het nog niet zo warm. Nee. Vandaag temperatuur op dit moment ruim 9 graden inmiddels. En het gaat echt nog wel wat warmer worden dan dat. Maar op de meeste plekken wordt het vanmiddag zo'n 15 of 16 graden. Dus dat is net nog iets frisser dan de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dat is namelijk zo'n 18 à 19 graden. Op dit moment is het nog droog, maar we zien de bewolking vanuit het westen alweer toenemen. En vanmiddag volgen daar meerdere buien. Dus het was echt wel een wisselvallige middag, ook vanavond en vannacht. Moeten we nog rekening houden met de periode van regen. Wordt wel een zachte nacht met minima die boven de 10 graden blijven.
0: Oké. Okay. Ja, dat merkte ik vanochtend eigenlijk ook al. Dat het wel een stukje zachter was toen ik hier naartoe fietste.
1: Klopt. Alhoewel het afgelopen nacht nog wel echt wel meer is afgekoeld dan de komende nacht, hoor.
0: Okay. Maar wordt nog zachter dus.
1: Ja, het wordt echt nog een stuk zachter.
0: Ja. Ja, sterker nog, het gaat echt opwarmen de komende dagen.
1: Ja, zeker. Dus we gaan echt naar een periode met gewoon toch wel zomers weertype. Morgen wel nog een wisselvallige dag met temperaturen opgelopen naar een graad of 17. En wederom meerdere buien. Lokaal zeker in de middag ook kans op een klap onweer daarbij. Stevige wind ook uit het zuidwesten. Maar vanaf donderdag, dan zien we dat de wind gaat draaien naar het zuidoosten. En dan wordt het allemaal een beetje in zijn werk ingezet. Want donderdag is het al overal droog, zien we de zon geregeld. En loopt de temperatuur alweer op naar boven de 20 graden. Maar de dagen daarna... En in het lange Pinksterweekend, ja, dan kunnen we gewoon dagelijks zomerse temperaturen van ruim 25 graden gaan verwachten in Gelderland. Dus dat wordt echt een periode die voor veel mensen gewoon wel echt heerlijk gaat zijn. Want het is ook nog eens dagelijks zonovergoten. Zaterdag, ik denk dat dat de warmste dag wordt, met lokaal misschien zelfs wel 28 graden in de provincie.
0: Ongelooflijk, joh. En wat voor zonkracht verwacht je daarbij?
1: Zonkracht 5 tot zonkracht 6. Dus dat is ook. Zonkracht 6 hebben we nog niet gehaald dit jaar. Dus als je niet insmeert, kan je dan al binnen een kwartier verbranden. Afhankelijk van je houttype natuurlijk. Dus dat is ook echt wel een hoge zonkracht. Zeker. Ja.
0: Nou, in elk geval, dus zorgen dat je het Pinksterweekend, als je ergens naartoe gaat, de zonnebrand niet vergeet. En weet dat je plannen kunt gaan maken. Want dat wordt echt een zonovergoten, warm Pinksterweekend. Dat lijkt nu nog ver weg, maar daar gaan we langzaam naartoe werken. En over een uurtje geven we gewoon weer een update met Berend.
1: Dat gaan we doen.
0: Bij deze, afgesproken. Straks na 8 uur praten wij hier op Radio Gelderland over een van de heftigste strafzaken van dit moment. De dodelijke schietpartij in Pannerden. Daarbij is in 6 minuten tijd 3 locaties kwamen daar onder vuur te liggen in onze mooie provincie. 3 verdachten staan deze week voor de rechter. 1 van hen zou zelfs vanuit zijn cel nog een crimineel netwerk hebben aangestuurd. Collega Sylvia Willems volgt deze zaak vanuit de rechtbank in Arnhem deze week. En schuift voordat ze die kant op gaat nog even bij ons aan in de studio. Het Songfestival, dat hebben we afgelopen week gehad. Dat bracht mij bij deze. Uit 1987. Gente di Mare. Dit is Umberto Tozzi. Samen met Raf. I might be

0: Pinkster weekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinkster weekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
7: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
6: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
8: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
6: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie, dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Katrien, dankjewel. Verkeersinformatie. De A2, daar is het wegdek slecht vanochtend. De rechterrijstrook is dicht richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen zorgt dat voor een half uur extra reistijd en een file van 16 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal een kwartier. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 18 minuten. De A28, ook daar is de rechte rijstrook dicht. Er ligt modder op het wegdek tussen Wezep en Zwolle. 5 minuten extra reistijd over 5 kilometer file. De A30, die noem ik vanochtend even nadrukkelijk. Want dat blijft de komende tijd zo. Die is dicht in noordelijke richting, nog tot eind juli. Dus van Ede naar Barneveld wil je toch die kant op de rij. Dus linksom via de A27 of rechtsom via de A50. En dan kom je uiteindelijk weer op de A1. Op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen een half uur vertraging over 7 kilometer.
10: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Voordat ik hier manager...

0: soep. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Let's Stick Together. Brian Ferry en Let's Stick Together. 8:08. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend 19 mei. Het is vanochtend nog droog. Eigenlijk best lekker buiten. Een waterig zonnetje. Maar de bewolking gaat toenemen. En dan valt er vanmiddag weer af en toe wat regen. Matige zuidenwind maakt het maximaal 16 graden. Morgen ook nog een buitje. Maar daarna knapt het op. Hè? Want vanaf donderdag gaan we een reeks droge en vrij zonnige dagen krijgen. Wat zeg ik? De temperatuur loopt richting het Pinksterweekend op naar 20 graden en 25. Tropische temperaturen zijn misschien zelfs nog wel mogelijk op de lange termijn. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de Arnhemse rechtbank deze week een zaak waar ze 4 dagen voor hebben ingeruimd. Gisteren zijn ze begonnen. Een raadslachtig en uiterst gewelddadige ochtend. Vorig jaar november. Ik weet nog dat wij... vorig jaar februari moet ik zeggen. Ik weet nog dat wij hier op de redactie kwamen en die eerste berichten lazen van de hulpdiensten. Wat is hier gebeurd, hè? Ik heb het er zo over met collega Sylvia Willems. Maar eerst een greep uit het andere Gelderse nieuws en dat wat de dinsdagochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. Het AD kopt steeds meer gemeenten verlagen de snelheid naar 30. Maar automobilisten trekken zich er weinig van aan. Alleen een bordje helpt niet. Pas met drempels of met klinkers gaan mensen langzamer rijden. De Gelderlander opent met de puinhoop bij Vitesse. De buitenlandse eigenaren hebben de clubleiding ontslagen, maar Vitesse zegt dat mag niet, want jullie hebben je aandelen al verkocht. Alleen moet de voetbalbond die deal nog goedkeuren. En zolang dat niet rond is, vindt iedereen eigenlijk dat hij de baas is. Intussen worden er ook mensen nog bedreigd door boze supporters. Kort gezegd, niemand weet wie er aan het stuur zit en iedereen is boos op iedereen. Gezellig. Goed nieuws voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Er ligt namelijk een nieuw cao-akkoord. De lonen gaan in 2 jaar met ruim 6% omhoog. En opvallend, schoonmakers krijgen straks een reiskostenvergoeding voor alle kilometers woon-werkverkeer. Want veel van hen leggen nu geld toe om het op hun werk überhaupt te kunnen komen. Stel je voor, je woont al jaren naast een kerktoren. En je kent iedere bim, je kent iedere bam en dan wordt het opeens stil. In Voorschoten is de klok van de dorpskerk namelijk zachter gezet. Het geluid zou 's nachts boven de norm uitkomen, maar de klok alleen 's nachts stiller zetten bleek technisch niet te kunnen, dus de klok klinkt nu de hele dag ook gedempt. De wethouder vindt het zonde, maar ja, anders volgen de boetes. En deze buurvrouw vindt het maar niks, ze is boos.
1: Ja, ik ben heel boos. Want elke nacht dan word ik wakker en dan vind ik het heel gezellig als de klok slaat en ik hoor hoe laat het is. Die klok die slaat hier ook al 200 of meer jaren. Altijd, elke nacht, elke dag.
0: Telegraaf opent met meldpunt Veilig Thuis. Dat zou binnen 5 dagen moeten uitzoeken of een kind veilig is, maar dat lukt lang niet altijd. Door de grote hoeveelheid meldingen raken ernstige zaken ondergesneeuwd. Het Nederlands Dagblad ziet groeiend verzet tegen AI onder jongeren wereldwijd. Op een universiteit in Florida bijvoorbeeld werd een spreekster uitgejouwd die kunstmatige intelligentie aan het aanprijzen was. Maar 18% van de jongeren daar is hoopvol over AI. En wie binnenkort door Centraal Frankrijk rijdt, moet oppassen voor dronken dieren op de weg. In Bourgondië doen de herten en de reeën zich in deze tijd te goed aan vruchten, maar die zijn aan het fermenteren. Dus de plaatselijke overheid waarschuwt nu met een spotje: als Bambi te veel apparatiefjes op heeft, kun je misschien beter eventjes niet de weg op gaan. Dronken Bambi op je bumper. Dat wil je niet. Zometeen Gérard Lenormand en zijn ballade de Jean Giraud. Maar eerst Nick Kershaw. Dit is Wouldn't It Be Good. 11:08. Ik zeg een hele goedemorgen.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, goed buurman.
1: Aan je toe.

0: Maar liefst 4 dagen heeft de rechtbank in Arnhem deze week uitgetrokken voor een dodelijke schietpartij in Pannerden in Zevenaar. Het is een bijzonder heftige zaak. Sylvia Willems volgt die voor ons. Gisteren dus begonnen, Sylvia, maar dit is wel een gewelddadige nacht geweest, hè, toen.
1: Nou, dat kan je wel zeggen. We hebben het dan over 14 februari 2025.
0: Ja.
1: En bij die nacht is de 22-jarige Moesen uit Arnhem uiteindelijk overleden. En het was echt een heftige nacht, want in 6 minuten tijd is niet alleen het slachtoffer doodgeschoten in een auto in Pannerden. Er is in die 6 minuten ook op een woning aan de Wijlburglaan in Zevenaar geschoten. En daar is ook een explosief naar datzelfde huis gegooid. En er is geschoten in Pannerden op het huis van de familie van het dodelijk slachtoffer. Ja, en dat allemaal in 6 minuten tijd met een automatisch vuurwapen, een AK-47.
0: Ik kan me de ochtend nog herinneren dat wij de ochtend zo hier begonnen en al die berichten van verschillende plekken ons hier bereikt. Dat echt, wat is daar gebeurd, joh? Ja. De volgende ochtend zijn toen daar dus 3 verdachten voor aangehouden. Wat weten we van deze?
1: Nou, wat we weten is dat de jongste verdachte, die tijdens alle gebeurtenissen nog minderjarig was, inmiddels is hij net vorige week 19 jaar geworden. Die jongste verdachte is gisteren al voor de rechter geweest. Maar omdat hij dus minderjarig was, was dat achter gesloten deuren.
0: Ja.
1: En ja, veel weten we dus eigenlijk verder niet over hem. En de tweede verdachte is de inmiddels 23-jarige Sam uit Doetinchem. Nou, die ontkent vanaf het begin dat hij aanwezig is geweest bij alles die nacht. Maar ja, zijn telefoon heeft die nacht verschillende keren contact gemaakt met de auto die tijdens deze fatale nacht op alle 3 de misdaadplekken is gesignaleerd.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dat maakt het wel heel erg verdacht natuurlijk. Zijn advocaat heeft telkens geprobeerd om hem uit die voorlopige hechtenis te krijgen. Dat is niet gelukt. Hij zit nog vast. En de derde verdachte die ook vast zit is de inmiddels 28-jarige Mustafa uit Duiven.
0: Mm-hmm.
1: En deze man die verscheen tot nu toe alleen bij de eerste proforma-zitting. En gaf toen al aan het spreken over te laten aan zijn advocaat. Dus of hij inmiddels iets verklaard heeft, is niet bekend.
0: Maar wat wel bijzonder is, wat we weten, is dat die derde verdachte in zijn cel weer is aangehouden.
1: Ja, ongelooflijk, ja. Ja, dat is op zijn zachtst gezegd ook wel weer bijzonder natuurlijk. Want deze Mustafa die wordt gezien als spin in het web binnen een crimineel netwerk.
0: Mm-hmm.
1: En vanuit zijn cel was hij dus nog steeds bezig om opdrachten te geven aan zijn loopjongens, die dan weer contact hielden met ondernemers.
0: Dat ging gewoon door.
1: Ja, het ging gewoon door. Dat heeft de politie laten weten. Nou ja, en dat past dan wel weer in het verhaal dat deze hele gewelddadige nacht en dodelijke schietpartij ja alles te maken hebben met drugshandel.
0: Okay. Nou, deze week uitgebreid dus de inhoudelijke behandeling van deze zaak. 4 dagen gisteren begonnen, achter gesloten deuren. En vandaag en morgen gaat hij dus door.
1: Ja, vandaag en morgen dus de 2 andere verdachten. En donderdag nog een reservedag, mocht het allemaal nog wat langer gaan duren.
0: Ja, hou dus alvast gelijk rekening mee. Nou, jij bent erbij, dus jij hebt dat ook in je agenda gezet. Die extra donderdag, mocht dat nodig zijn. En alles wat daar gebeurt, is online terug te lezen bij ons op de site. En in de mobiele app. Sylvia, dank je wel voor het bijpraten. De zaak dus, de dodelijke schietpartij in Pannerden van 14 februari vorig jaar. Volg je bij ons, bij Omroep.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
1: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
4: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
5: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
7: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Nijbroek is het 5,4 en in Dreumel, West-Maasewaal 7,3. Het is vanochtend nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar al snel raakt het bewolkt met vanmiddag af en toe wat regen. Het wordt maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui met een minimum van 8 graden. Een voorjaarsschoonmaker in Nunspeet leverde geen schone tuinset op, maar een Spaanse stierspin onder de hoes. Het dier is inmiddels opgehaald en krijgt een plek bij Soortgenoten in Amsterdam. Maar het was wel even schrikken. En de burgemeester Ton Heerts is in gesprek gegaan met omwonenden in de Apeldoornse wijk De Maat. Na weken van onrust rond de komst van een spoednoodopvang. Terwijl Apeldoorn extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen rondom de protesten. De politie heeft een man uit Leerdam opgepakt op verdenking van opruiing via sociale media rondom de anti-AZC-protesten. En bij die protesten zelf zijn tot nu toe in totaal 73 mensen aangehouden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB, de laatste stand van zaken. De A2 heeft slecht wegdek, rechte rijstrook is dicht richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Everdingen 18 kilometer file en meer dan een half uur vertraging. 20 minuten door een ongeluk

0: De andere kant op, richting Den Bosch, tussen Culemborg en Knopendel. Daar zijn 3 rijstroken dicht. De A12, Arnhem-Utrecht, tussen Oosterbeek en Veenendaal, 1 kwartier. Een 30 minuten op de A28, Amersfoort-Zwolle, tussen Harden en Zwolle-Zuid. Dat komt door modder op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. De A30 is dicht in noordelijke richting, dus van Ede naar Barneveld. Dat duurt toch wekenlang, tot eind juli. Omrijden linksom A27, rechtsom A50, dat is het devies. En op de A50, Os Arnhem, tussen Ewijk en Heteren, 20 minuten door een kapotte auto. Dat komt door een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. En op de A50 ook 20 minuten, maar dan richting Zwolle, tussen Heerden en Knopend Hattemerbroek, 7 kilometer. Op de N50 van Zwolle naar Emmeloord, tussen Hattemerbroek en Kampen, daar is een ongeluk gebeurd, dat gebeurt wel vaker, maar het zorgt nu voor 20 minuten.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: I only wanna be with you, Dusty Springfield, hoorde je nu op Radio Gelderland. En vanavond op TV Gelderland hoor je iets anders.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Ja, quotes waren dit uit ons onderzoeksprogramma In het Vizier van de Jager. Vanavond te zien op TV Gelderland. En dat is het verhaal van Angela, die in 2008 als 17-jarige meid in de jeugdgevangenis De Hunneberg belandt in Nijmegen. Dat is niet omdat ze een strafbaar delict heeft gepleegd, maar omdat ze niet thuis veilig kan wonen. Ze wordt net zo behandeld als de zware criminelen met wie ze zit opgesloten in De Hunneberg. En ze is niet de enige. Tussen het jaar 2000 en 2008 worden duizenden kinderen zonder straf in een jeugdgevangenis geplaatst. En al in 2000 worden daar kamervragen over gesteld, maar toch gingen de plaatsingen nog jarenlang door. Angela, die kampt nog altijd met de gevolgen van haar tijd in de jeugdgevangenis van toen. Ze zegt, ja, laatst rook ik gewoon een bepaalde geur. Ik begon gewoon te trillen over mijn hele lijf. Ik realiseerde me dat het de geur was van dezelfde zeep die ik moest gebruiken toen ik in De Hunneberg zat. Zo traumatisch kan het dan in je gedachten en in je hoofd zitten. Hoe kon dit jarenlang gebeuren? Die vraag staat vanavond centraal in het vizier van de jager. Kijk dat vooral iedere uur na het TV-nieuws vanavond. En wil je een tip of een verhaal met ons delen? De redactie van In het Vizier van de Jager komt graag met je in contact door het mailadres inhetvizier@gld.nl.

Lekker een stukje fietsen met Skik op Radio Gelderland. Maakt het bijna 9:15 op deze dinsdagochtend. Waarin we onder andere de Telegraaf zien openen met meldpunt Veilig Thuis. Dat moet binnen 5 dagen altijd uitzoeken of een kind veilig is. Dat lukt lang niet altijd. Waardoor dus zaken ernstig raken ondergesneeuwd. Kinderen niet uit huis worden geplaatst. En aan de andere kant hoor je dus het onderwerp van vanavond in het vizier van de jager, wat ik net vertelde. Wilma zegt er ook over van, ja, hoe kan dit? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat aan de ene kant kinderen te laat uit huis worden gezet en anderzijds kinderen zonder straf in een gevangenis worden geplaatst? Het is toch verschrikkelijk? Ja, dat is inderdaad wel heel erg dubbel, Wilma. Vanavond meer erover dus op TV Gelderland. Dan mooi nieuws. Frits Spits heeft een erepenning gekregen. Dat heeft hij gekregen van de Nederlandse Taalunie. Oud-radiomaker, collega van de Eter, ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse taal op radio en in de media. De Taalunie zegt, Frits Spits wist het Nederlands op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. Niet als schoolvak, maar als een taal om mee te spelen die mensen verbindt. Frits Spits, 78 jaar, stopte eind vorig jaar met de Taalstaat op NPO Radio 1. Afgelopen weekend werd hij ook al benoemd tot erelid van het Genootschap Onze Taal. Nou, dat vond ik een mooi bruggetje naar de nogal jonge taalrubriek op Radio Gelderland. Maar wij hebben dezelfde liefde voor de taal, wat dat betreft. Van woorden die we eigenlijk bijna niet meer gebruiken, maar waarvan we zeggen van ja, dat is eigenlijk zonde, want het zijn zulke mooie woorden in het Nederlands. Dus ik heb een zeer bescheiden woordenboekje opgepakt dit jaar. De Dikke van Dijk, dat staat vol met vergeten taalparels. En dan pak ik iedere dag een woord uit wat ik je meegeef. Zo voor het einde van het programma. Vandaag kies ik voor het woord vernuft. Vernuft. Ingezonden door Annie Haring. Die liep er al een weekje mee rond. Ze moest het echt even doorgeven aan mij. Haar tante gebruikte het woord vroeger als er weer iets nieuws was uitgevonden. Nou, daar is het goed voor te gebruiken. Het staat voor scherp verstand en vindingrijkheid. Het is de intelligentie die je gebruikt om een slimme oplossing te bedenken of iets ingewikkelds te maken. Het is een heel oud woord. Het heeft te maken met iets vernemen of begrijpen. Het gaat om dat je de wereld om je heen zo goed snapt dat je er iets slims mee kunt doen. Dus de tante van Annie keek naar de gloednieuwe wasmachine en riep, tjonge jonge, wat een vernuft. Of het bouwen van die vogelvoederbak, dat vereist toch wel wat technisch vernuft. Of met een flinke dosis creatief vernuft loste zij het computerprobleem op. De architect liet ons vernuft zien. Liet vernuft het ontwerp zien van een tiny house. Die manier bijvoorbeeld. Kijk maar hoe je hem vandaag gebruikt. Dat is mij allemaal even. Als je hem maar gebruikt, dat zou ik leuk vinden. Vernuft is het woord van de dag. En dit is Matt de Hoepel. En al de young dudes.

0: Mas de Hoepel en al die young dudes op Radio Gelderland. En daarvoor dus uit Dikke van Dijk het woordje vernuft. Annemiek die reageert er nog op, die zegt: Frank, door jou Dikke van Dijk voel ik mij mega oud. Er staan woorden in die ik nog dagelijks gebruik. Dan moet ik wel stokoud zijn. En Betty zegt: ja, mooi woord, vernuft. Wij zeggen inderdaad thuis nog heel vaak: dat heb je vernuftig gedaan. En Betsy houdt ervan. Spelen met woorden. Nou, dat is wat we iedere ochtend graag nog even doen. Voordat we het stokje overgeven aan Rob Kleijns in Op de Koffie. En natuurlijk het weerbericht. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben natuurlijk Weerplaza. Iedere ochtend die voor ons de modellen in de gaten houdt.
1: Ja.
0: En je ziet vandaag weer een regenopkomst, hè, op de radar.
1: Klopt inderdaad, ja. Dat zien we op dit moment boven de Noordzee klaar liggen. Het is nu nog droog in Gelderland, maar de bewolking die krijgt de komende uren overal wel de overhand. En vanmiddag, ja, dan gaan die buien over de provincie trekken. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat de meest matige tot af en toe in de open gebieden nog wel een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Dus vanmiddag is het echt tamelijk wisselvallig, ook vanavond. En vannacht trekken dan nog buien over de provincie. Wel wat minder buien dan vanmiddag. En de temperatuur die gaat wel wat inleveren. Maar het wordt echt wel een zachte nacht met minima die gewoon in de dubbele cijfers blijven liggen. Ik verwacht zo'n 11 of 12 graden.
0: Dat is niet echt koud. Ik bedoel vandaag 16, volgens mij morgen 18.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Morgen gaat de temperatuur wel wat verder oplopen met 17 of 18 graden. En nog wel wat flink wat buien. Zeker in de ochtend is dat het geval. In de middag wordt het vanuit het westen dan geleidelijk droog. En de dagen daarna, dan gaat de temperatuur echt flink in de klim. Want donderdag wordt het al ruim 20 graden in de provincie. En vanaf vrijdag wordt het gewoon zomers warm met ruim 25 graden. Dus dat wordt echt heerlijk weer voor het lange Pinksterweekend natuurlijk. Althans, je moet er natuurlijk wel van houden. Er zijn ook mensen die 25 graden alweer net te warm vinden.
0: Ja.
1: Maar zoals het er nou uitziet, echt wel gewoon volop zomers.
0: Ja, het is echt wind vanuit het zuiden dus. Wel die warme lucht deze kant op.
1: Ja, zuiden tot zuidoosten inderdaad. Een aflandige wind. Dus het wordt echt zomers warm van zaterdag tot en met maandag. Met ook nog eens volop zon. En ook volgende week ziet eruit dat het warme weertype zich waarschijnlijk gewoon stand gaat houden.
0: Ja, en als je dan zeg maar een beetje de pluim erbij pakt, zeg maar de lange termijn verwachting.
1: Ja.
0: Tussen welke temperaturen gaat het een beetje heen en weer schommelen dan?
1: Nou, ja, als we de pluim letterlijk nemen, is die onzekerheid is wel heel groot hoor, vanaf zondag eigenlijk al. Het gemiddelde schommelt eigenlijk gewoon rond de zomerse 25 graden.
0: Dus, zo, maar dat betekent dus dat je ook uitschieters hebt naar boven nog?
1: Ja, zeker. Er zijn uitschieters die dan gewoon naar de 30 graden gaan, maar er zijn ook uitschieters die nog naar 15 graden gaan. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op vanaf zondag. Maar als we het gemiddelde aanhouden, dan lijkt het zomerse windtype met 25 graden het meest aannemelijk.
0: Oké, nou, dan staat ons wat te wachten met de Pinksterdagen. Lekker jaren 80 muziek op Radio Gelderland en zomerse temperaturen. We houden dat met jou in de gaten. Sterker nog, over een uurtje meld jij je weer bij Rob, hè?
1: Ga ik zeker doen.
0: Okido. Hey, dankjewel. Een mooie dinsdag dan vandaag.
1: Ja, ook even.
0: Rob Kleijns, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie. Ja. Tussen 9 en 12 hier op Radio Gelderland.
2: Ja.
0: Je hebt fijne muziek meegenomen.
2: Zeker.
0: Ik zag al dat je het filter had klaargezet en afgemeten kopjes voor heel Gelderland. Vers gezette koffie.
2: Heerlijk.
0: En wat schenk je erbij?
2: Een lekker babbeltje, lekker praatje. Over fietsen bijvoorbeeld. De Nationale Doortrapdagen die zijn begonnen. Een groot thema daarin is veilig op de fiets. Dus mijn vraag is, voel jij je nog veilig op je fiets? Want het is wel druk. Op de kleine weg, zal ik maar zeggen. Hè? Dus
0: ja.
2: Tegenwoordig bakfietsen, fatbikes ook nog. Dat gaat veel sneller dan de ouderwetse conventionele fiets. Ja, wie heeft die nog? Zo'n oud aftrapbakje.
0: Nou, ik vind dat wel helder die dat nog hebben. Als ik het heb over mijn omgeving hier in Arnhem met die heuvels.
2: Ja.
0: Als je dat gewoon nog oldschool op je benen kracht doet. Nijmegen ook, ja.
2: Dus, ja. Ja, eigenlijk vreemd als je dan niet elektrisch ondersteund bent, toch? Ja.
0: Jij nog een ouderwetse, toch?
2: Ja, ik heb een ouderwetse en ja, mijn vrouw heeft een ondersteunde. En die is nu van mij vaak.
0: Oh, die pak jij dan weer?
2: Ja. Ja. Het is moeilijk zitten, maar...
0: En heb je dat dan een helm?
2: Nou, ik vind het eigenlijk, dat moet je sowieso zelf uitmaken. Maar voor het eerst dat ik vorige week, toen kwam ik een beetje in het gedrang met vetpakken. Toen dacht ik, ik kan me voorstellen dat ik over een aantal jaar een helmpje toch opzet.
0: Over een aantal jaar?
2: Ja.
0: Want als je nu valt, dan kun je het toch prima hebben?
2: Ja, nou ja, ik vind vrijheid van het wind door je haar ook lekker.
0: Ja.
2: Snap je? En ik vind ook, je moet zelf die beslissing maken van, voel ik me dus veilig? En heb ik dat helmpje nodig? Ik ben opgegroeid op een normale fiets en niemand had een helm. Maar de snelheden waarmee je nu rijdt en de val die je kunt maken, ja, die is natuurlijk altijd al vervelend geweest. Maar ja, dan is er iets voor Helm te zeggen.
0: Ja. Ja. Ik ben er inmiddels aan begonnen aan de Helm. Ja. Ja. Ja. Ik bleef er ook heel lang weg van, maar ja.
2: Ja, ik ben een beetje allergisch voor helmdwang of zo.
0: Ja, ja, helmdwang. Dat is ook nog eens een keer een onderwerp.
2: Dat is een mooi woord. Hè?
0: Voel jij helmdwang? Oké, rob@gld.nl of een appje dus. Voel jij je veilig op de fiets? Is dat de vraag? Eigenlijk een beetje.
2: Dat is de vraag eigenlijk.
0: Dat is de vraag.
2: Voel jij je lekker op de fiets?
0: Voel jij je lekker op de fiets? Kom maar door. De nationale doortrapdagen deze week. Het groene gras van George Ezra is mijn laatste. Maak er een mooie dinsdag van. Toedeloe.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
11: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
10: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
12: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
10: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
11: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
10: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Katrien, dankjewel. En dan de files. Het is druk op de Gelderse wegen. Files vanaf 20 minuten. Word je niet genoemd, dan ben je dus binnen 19 minuten in ieder geval weer uit de file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Komt door slecht wegdek. Rechte rijstrook is daar dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn daar dicht. Je kunt omrijden via Gorkum, A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Hart en Zwolle-Zuid. 9 kilometer met 35 minuten vertraging. Komt door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken dicht nog. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heer en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer en ook daar een half uur vertraging.
14: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar...

over 9, dat is het ook een lekkere morgen. En we zitten in de midden in de week die ons brengt naar een tropisch weekend. Geloof je me niet, maar het gaat gebeuren. Zeggen ze van het weer. Eerst maar eens lekker de dinsdag beleven. Met Diana Ross en de Supremes onder andere. Reflections.

0: Hollow Notes hier op Radio Gelderland. Met I Can't Go For That. En daarmee wordt het 10 voor half 10.
1: De plaat bij de dag.
0: Daar is dan tijd voor. En ja, die is vandaag voor Dr. Hoek. Want nogal wat mensen klommen toch nog even in de app. Na de bekendmaking van het overlijden van Dennis Le Corriere. Een van de zangers en ook medeoprichter van Dr. Hook and the Medicine Show. 76 jaar is hij mogen worden. Hij kampte met een nierziekte en is daaraan uiteindelijk overleden. Ja, de andere zanger, die met het ooglapje, die was eerder al overleden. Dus nu is Dr. Hook toch wel voorbij. En dat beseft ook Sylvia. En die zegt, ik vond dat ze zulke mooie muziek maakte in de tijd. Ik werd helemaal week als ik die stem al hoorde. En ook de band hoorde, want het is een echte sound volgens mij. Volgens mij ook wel, ja, de Dr. Hook sound. En voor Sylvia kwam die het best uit in Sharing the Night Together. Prachtig verhaaltje in het plaatje, zegt Sylvia.

volwassen, zegt Sylvia. Over sharing the night together. Ja, dat is het ook eigenlijk wel, hè. Mooi verhaal in dat plaatje. Dennis Le Corriere, hij is niet meer. 76 jaar geworden. Maar de muziek die ga je nog geregeld horen, hoor. Want inderdaad, gewoon heerlijk. Deze trouwens ook. Shape of My Heart. Een wat kleinere, maar mooie hit van Sting.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Hotel Rock. Daar zag ik laatst een natuurdocumentaire over krokodillen in een meer. Die zitten allemaal onder water. En dan pakken ze zo'n reetje wat komt drinken. Maar als dat mislukt, dan krijg je wel een mooi ballet. Zou dat Crocodile Rock zijn die dan bedoelt? Elton John. 2:30 geworden inmiddels. Wij kijken even naar GLD en het nieuws uit Gelderland op gld.nl. En een mooi sfeerverhaal daar over Dr. Pol, die in onze provincie was. Hij was in Zevenaar. Ja, wie hem niet kent, het is een dierenarts. Hij is wereldberoemd. Hij heeft televisieprogramma's gemaakt, jarenlang in Amerika. En die zijn nog wel te zien, ook in de herhaling. Hij was nu voor meet and greet, ontmoet en groet, in Zevenaar. 83 jaar is Jan Pol inmiddels. Drent van geboorte, maar groot geworden in Amerika. En ook zeer populair met zijn programma's. En de mensen die in Zevenaar waren, ja, die waren ook blij met hem. Het is de man die is op televisie. Hij neemt gewoon de tijd, geeft antwoorden op vragen. En dan heb je dus gewoon een leuke middag met als onderwerp dier. En verder natuurlijk het NEC-nieuws. Want die zitten nu in die voorronde van de Champions League. Ja, gaat dat lukken? Dan wordt er een enorme hoop geld gepakt. Mislukt het, wordt er nog een behoorlijke hoop geld gepakt in de Europa League. Kortom, eigenlijk het sprookje van NEC dat een aantal jaar geleden nog zeer verrassend de Eredivisie binnenkwam, maar nu dus derde wordt en ja, toch kans maakt op een doorstart. En als je het dan van voetbal moet hebben, dan kun je verder lezen op gld.nl dat bij Vitesse de onrust weer is uitgebroken. Hoe dat allemaal zit, nou, dat is een heel lang verhaal, maar het staat goed beschreven op gld.nl. Lees het op je gemak. En meer wat daar is te lezen over het nieuws uit Gelderland. Heb jij trouwens tips over dingen die gebeuren bij jou in de buurt? App even, dan kunnen wij mee aan de slag. 06-22-22-13-42. Die zijn de PG's. Jive Talking.

Tien over half tien hier op Radio Gelderland en op de koffie. En John Mayer, ja, die komt zelfs niet naar Nederland de komende tijd. Maar we hebben een geweldig alternatief in de gitaarmannen van Ed Struilaert. Dat is een hele, hele, hele goede entertainer en gitarist. En die is ook fan van alles wat de gitaar vasthoudt. Kan die zelf ook perfect. En Gitaarmannen 3, dat gaat over John Mayer en zijn liefde voor John Mayer. En Gitaarmannen 4, dat gaat door op John Mayer. En ja, kijk even op edstruilaert.nl. En dan zie je dat hij onder andere in Wageningen komt in oktober. Zeker de moeite waard als je van John Mayer houdt en goede gitaarmuziek. Dan ben je gewoon thuis. Je kunt Ed Struilaert gewoon thuis bestellen ook, hè? Ja. Voor euro 500 heb je echt een perfecte avond. Wij gaan naar het weer. Met Simon en Garfunkel.

0: Lamar and the second time around. Het is 11:11. We gaan naar Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
1: Goedemorgen, daar zijn we.
0: We gaan werken naar een tropisch weekend, hè, zo ongeveer.
1: Tropisch. Zomer zeker. Ja. Tropisch, het zou zomaar kunnen, inderdaad. Maar dat het warm gaat worden, dat is inmiddels wel een zekerheidje. Vandaag is dat nog niet het geval, want het is een wisselvallige dag. Temperaturen op dit moment tussen de 13 en de 14 graden. En veel warmer dan dat gaat het ook niet meer worden. Uiteindelijk wordt het zo'n 15 of 16 graden. De bewolking die zien we nu al toenemen. En vanmiddag moeten we rekening houden met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. Het wordt echt een wisselvallige middag. Ook vanavond en vannacht hier en daar nog een buitje mogelijk. En de temperatuur die valt hoog uit vannacht. Met een minima die uitkomen tot in de dubbele cijfers. Voor kouder een graad of 11, dat wordt het vannacht niet.
0: Nee, ja. Is dat normaal voor de tijd van het jaar? Want we zitten toch al over half mei heen, hè?
1: Nou ja, we zitten nu nog net iets onder de gebruikelijke waarde overdag. Met temperaturen dus rond 15, 16 graden. Halverwege mei, eind mei is 18, 19 graden gebruikelijk in Gelderland. Dus daar zitten we nog net iets onder. Op morgen valt de temperatuur ietsje hoger uit op woensdag. Met 17, lokaal misschien 18 graden in de loop van de middag. In de ochtend nog meerdere buien die over de provincie trekken. Kunnen best stevige exemplaren zijn. En vanaf donderdag, en dan gaat het allemaal gebeuren. Dan krijgen we te maken met temperaturen die een stuk hoger gaan uitvallen dan de gebruikelijke waarde. En neerslag staat dan ook niet meer op het programma. Het is vooral de zon die het weerbeeld gaat bepalen. Donderdag wordt het 21 graden. En vanaf vrijdag wordt het zomers warm met ruim 25 graden in heel Gelderland.
0: Ik zeg goedemorgen, Berend.
1: Ja, toch?
0: Ja.

kapitein. Deel 2 staat er dan achter, maar nou, dat zal. 6:10 geworden. Na 10 willen we het eens hebben over de doortrapdagen die deze week gestart zijn. Over fietsen in het algemeen, maar vooral ook een groot thema. Veiligheid op de fiets. Voel jij je veilig? Op de fiets. Op jouw fiets. En zo niet, wat doe je eraan? Je kunt alvast mailen of appen. Rob@gld.nl of even de app.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
9: Het is feest bij Wentestegels en Vloering Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Ralf Klaassen heeft het Senio 50PLUS matras voor optimale nachtrust.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Lieselot, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen 9 kilometer met 20 minuten vertraging door een zeer slecht wegdek. Rechte rijstrook is daarom ook dicht. Blijf op de A2, maar dan Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knoopend Deil 7 kilometer, 3 kwartier de vertraging. Komt door een spoedreparatie, daar zijn 2 rijstroken dicht. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met 35 minuten vertraging. Daardoor opruimwerkzaamheden en ook 2 rijstroken dicht. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoop het Hattemerbroek 7 kilometer, een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden op de A28.
16: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
17: Vivaldi XL in Zevenaar.
18: Tweede Pinksterdag geopend.
19: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: De musical tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
27: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
28: Op de koffie.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

beetje als grap uitgebracht. Duff, Kodo, over de hatende wereld, lang, lang geleden. Maar ja, die kun je blijven draaien, denk ik, tot 2312, ergens. Blijft interessant om te volgen hoe dat eigenlijk gaat. Wanneer iets een hit wordt en wanneer niet. Want je kunt dat met AI helemaal uitrekenen, maar dan toch klopt het vaak niet. Ja. Ergens zit er toch iets in ons dat wij verrast willen worden. Op een niveau dat wij zelf niet kennen. Dat is ook wel mooi, hè? Maar we willen ons ook veilig voelen. En daar gaan we het nu eens over hebben, over veilig voelen op de fiets. De nationale doortrapdagen, die zijn namelijk begonnen. Aandacht voor alles wat met fiets te maken heeft. En groot thema daarin is veilig zijn op de fiets. En dat is moeilijker tegenwoordig geworden. Want dat fietspad is eigenlijk niet breder geworden. Maar er zijn wel heel veel meer fietsen bijgekomen die allerlei snelheden hebben. Ik noem de fatbike, die 30, 40, 50 misschien wel haalt. Grote bakfietsen die trap ondersteunend zijn, of niet. Maar die wel breed zijn en die dus ook hun ruimte pakken. En dan nog de gewone ouderwetse, conventionele fiets. Zonder iets of wat. Met daarop een mens dat gewoon tussen 12 en 15 kilometer fietst. En dan heb je nog al die ondersteunde fietsen. Vrijheid, blijheid, maar voel je je veilig op de fiets? Laat me weten. Via 0800 345 0345. Of heb jij je maatregelen genomen? Heb je bijvoorbeeld zijwieltjes, helm, dikke bril voor tegen zon en tegen wind? Kan allemaal, hè? Er is een enorme industrie in Nederland achter de fiets. En dan zijn we dus ook allemaal consumenten wat dat betreft. Voel jij je veilig op de fiets? 0800-345-0345 of mail even rob@gld.nl. En de app kan natuurlijk altijd 06-345-0345.

0: Walk, don't look back. Maar wij gaan het hebben over de fiets. En wel om je heen kijken. Tenminste, als je een beetje veilig wil voelen. De doortrapdagen zijn begonnen. Over alles wat met fietsen te maken heeft. Maar een groot onderwerp daarin ook. Veiligheid. En je veilig op de fiets voelen. Hoe doe je dat? Nou ja, Rinske zegt, ik vier de vrijheid op de fiets. Geen helm en dan ook maar niet elektrisch. Ik gewoon lekker fietsen. Dat is beter voor de gezondheid ook. 0800-345-0345. Willy, goedemorgen. Willy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik fiets al jaren op de elektrische fiets. Omdat ik een beetje een beperking heb. Maar ik moet je zeggen dat het aantal brommers en dergelijke, wat ook over de Rijnbrug gaat, de Jon-Frosbrug dan. Ja. En ook om andere dingen, die rijden zo onbenullig hard. Ik was laatst aan het inhalen en ik kijk altijd eerst even, ik heb een spiegeltje op de fiets. Ja. Even links achter me of er niks aankomt. Ik denk, nou, dat kan het. Maar dat wilde op dat kleine stukje, nou, ik denk dat het 40, 45 centimeter was, daar wilde er nog een brommer voorbij. Nou, hij tikte me aan bij mijn spiegeltje. Ik kon nog net mijn evenwicht bewaren.
0: Ja, ja.
1: En weg was die, want dan rijden ze zo snel dat je denkt van ja, ik kan het nummer ook niet opgeven. Nee, dus het heeft geen nut om naar de politie te gaan. Maar dat is met meerdere zaken in het verkeer, hoor. Mensen weten tegenwoordig ook helemaal niet meer wat er is bedoeld met de haaientanden op de weg.
0: En voorrang en zo. Rechts,
1: precies,
0: links. Ja.
1: Precies.
0: Nee. Maar, en hoe lang zit je al op de fiets?
1: Oh, al vanaf dat ik een jaar of 4, 5 was.
0: Ja, en hoe lang fiets je dan al nu? Want dan heb je veel zien voorbij komen. Hè?
1: Nou, ik word dit jaar 78. Ja. Dus ik heb al heel wat rijervaring. En ik ben niet zo kriskras. En ook echt die fatbikes, dat is echt een krim.
0: Ja.
1: Die jongelui die rijden soms met losse handen. Telefoontje in de hand en dan de bocht om. En dan zit ik daarachter. Dan denk ik, oh, weet je wel.
0: Ja, en met z'n zessen op de fatbike kan ook, hè, zo ongeveer. Dus dan zit er een heel orkest op.
1: Ja, maar diegenen die er dan achterop zitten, dan raken de voeten bijna de grond. Nou, je denkt, nou, het is gewoon wachten op een ongeluk.
0: Ja.
1: Echt waar.
0: Ja. Maar en je voelt je toch nog wel veilig?
1: Ik heb al jaren een helm.
0: Ja, ja.
1: Ik vrijwillig aangeschaft.
0: Ja.
1: Het is niet dat lekker op je hoofd zit als je een knotje hebt.
0: Je houdt jezelf dan weer bezig, hè? Helmpje af, even haren goed en dan weer naar binnen. Ik vind het wel knap dat je gewoon blijft fietsen, hoor, toch?
1: Ja. Ja, maar dat is de bedoeling, want anders word ik zo stijf als dat.
0: Rust, roest. Ja,
1: het
0: zijn allemaal van die spreekwoorden, maar ze zijn niet voor niks waar.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik denk wel eens van, is het dan ook niet handig als brommers die zo verschrikkelijk hard rijden, dat die ook maar gewoon op de weg rijden, net als auto's.
0: Ja, dan krijg je daar weer.
1: Het
0: is zo ontiegelijk druk op het weggetje dat we hebben.
1: Ja, en de wegen die zijn zo smal.
0: Daarom.
1: Er kan niks bijgemaakt worden op een brug, hè?
0: Nee. Nou, Willy, blijf fietsen en duim omhoog, gewoon lekker. En blijven bewegen. Ja, Willy zegt het, ik blijf gewoon fietsen, want anders dan verroest ik helemaal zo ongeveer. Dat zegt Henk ook. Die zegt, maakt me niet uit wat ik doe, maar ik fiets iedere dag een beetje. Ik heb geen trapondersteuning, ik heb geen helm. Maar ik voel me wel gewoon veilig. Ik woon in een klein dorp. Ik doe mijn boodschapjes op de fiets met een fietstas aan de zijkant. Die is wel heel nieuw. Die kan ik heel makkelijk afhalen. Ja, dat is mijn genot eigenlijk iedere dag. En daar hou ik me ook lekker soepel mee. Ik voel me nu nog veilig, zegt Henny. Maar het wordt wel uitkijken, hoor. Hans zegt ook, ik voel me nog wel veilig op de fiets. Ik ben afgelopen week in Zeeland geweest. Heerlijk gefietst, e-bike en een helm op. En een zonnebril voor tegen de wind. Juist, zonnebril voor tegen de wind. Dat kan natuurlijk ook. Hans, ik heb het op het sturen aan de linkerkant een spiegel. Dan kun je zien wat er achter je aankomt. Ja, ik ben ook fietsenmaker, hè, dus dan moet je wel het goede voorbeeld geven. Nee, zegt Max, ik ben niet blij op de fiets. Vooral wielrenners die nog snel moeten inhalen met tegenliggende fietsers. Ah, ik vind dat geen fijn volk. Gijs, die zegt, ik voel me niet minder veilig als in de auto of welk ander vervoermiddel dan ook. Ik voel de vrijheid en ik rijd zonder helm. Zegt Gerry, ja, de jeugd is ook goed in rechts inhalen, hè, op smalle wegen. Vooral als ze dan zitten als een kudde te telefoneren. Vroeger, toen ik fietste, en nu met mijn scootmobiel, ik ga gewoon even rustig aanrijden En dan ga ik mijn dingen doen. Maar voor de rest, nee. Hup. Een helm op de fiets, zeker op een elektrische fiets, zeker doen. Maar nog belangrijker, zegt Theo, blijf op de hoogte van de verkeersregels. Die zijn er, toch? En handel daarna. Ja, en wil je een opfriscursus? Dan kan dat bij Veilig Verkeer Nederland. Je kunt al via vvn.nl, zegt Theo, /test je kennis. Eens kijken waar je staat. Nou, veiligheid op de fiets. Hoe veilig voel jij je? Zo met die fiets. Je kunt nog appen of mailen. En tips mag ook. Marieke zegt bijvoorbeeld, rij gewoon rustig. Pas je tempo aan wat je aan kunt ook. Heb ik ook gedaan.

Vincent dan Sim Fender. En Olivia Dean is de andere kant. Een mooi verhaal in het plaatje. Hoor. En een mooie clip zit erbij. En over veiligheid gesproken. Ja, op de fiets. Ja. Jan die zegt, ik heb toch een helm op gedaan. Want ik ben toch een beetje angstiger geworden naarmate de leeftijd vordert. Ik ben 66 inmiddels en de helm die doet mij veilig voelen. Ja, zegt Rob, ik hoor een hoop klagende fietsers. Maar die mensen vergeten dat er inmiddels in Nederland 18 miljoen mensen wonen. Hè? Dus ook op de autowegen wordt het gewoon erg druk. Veel drukker, ja. Ja, dat is ook waar. We zijn natuurlijk met veel meer mensen. Hoi Rob, ik rijd dagelijks met de auto heen en weer naar mijn werk. Maar het zijn niet alleen de jongeren, hoor, die door rood rijden of denken dat ze voorrang hebben. Ik zie ook heel veel ouderen die denken dat ze met de e-bike even nog snel kunnen oversteken. En dan moet ik weer flink op de rem trappen. Groeten van Jos. Ja, we hebben maar een beetje weg. We zijn met steeds meer bewoners op die weg. En steeds meer andere apparaten waarmee we op die weg rijden. En dat scheelt nog alles wel, een paar kilometer in de bebouwde kom. Oeh. Wij gaan zometeen eens spelen. Om weer heerlijke prijzen. In ons koffiespel. Maar eerst Alphaville. Pick in Japan.

0: daar hoort erbij, hè, die gong. Dat is een beetje Japans of zo. Oosters. Big in Japan van Alpha Wiel. Het is 7:45.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Het spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen in totaal. Als je er doorheen komt met je eerste goede antwoord, dan mag je ook vraag 2 en 3 spelen. Die eerste vraag die kun je op je gemak even nazoeken. 2 platen tijd voor zometeen. En hij houdt ons bij de dag vandaag. We gaan terug naar 2018. Dat is 8 jaar geleden. Toen trouwde de Amerikaanse actrice Meghan Markle met een prins. Met welke prins trouwde Meghan Markle? Op deze dag in 2018. En dat was het begin van heel veel strubbelingen in dat Britse koningshuis. En inmiddels zijn de twee uit het huis gestapt. Nou, dat kan dat niet helemaal natuurlijk, maar wel de privileges zijn teruggedraaid en afgenomen. Meghan dus, prinses Meghan. Met wie trouwde ze? Met welke prins? Toen nog het wit paard. Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen rob@gld.nl. 8 jaar zijn ze vandaag getrouwd. Meghan en haar prins. Welke prins? 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Via app of mail. En met een goed antwoord maak je kans om te gaan spelen. En je hebt in ieder geval al 1 prijs. Here's the Sandy Coast.

0: Zo, Olivier, sluit me in je armen. Het is 11:16.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, we gaan spelen. Het spelletje voor bij de koffie. En de eerste vraag die wij stelden vandaag hoort bij de dag vandaag, maar dan in 2018. Toen een huwelijk van Meghan Markle met een prins, haar prins, op het witte paard. Pakt allemaal wat anders uit, maar ze zijn nog wel verliefd, tenminste. Zo ziet het eruit als ik de foto's zie en alle royalty-programma's moet geloven. Jan, met welke prins trouwde Meghan?
2: Met Harry.
0: Met Harry?
2: Ja.
0: Ja, prins Harry, zo heet hij gewoon.
2: Ja.
0: Ja, de nummer 2 van Engeland. Ja. Maar hou jij dat een beetje bij, altijd royal nieuws?
2: Nee.
0: Het kwam er heel snel uit.
2: Er komt van alles voorbij. Dus je pakt wel wat mee.
0: Ja, nou ja, hier kun je het bijna niet omheen. Het is een wereldspeler wat dat betreft. Dus die houden ons ook wel een beetje bezig.
2: Ja,
0: wat we ermee moeten weet ik ook niet. Als je er rustig over nadenkt. Maar toch, hè. Je bent van de straat af. Toch, Jan?
2: Ja,
0: we gaan naar vraag 2. Die brengt ons bij de muziek. In 1979 stond deze band in grote delen van Europa in de top 3. In Nederland op nummer 1. I Want You to Want Me heet het plaatje. Wat is de naam van de band?
2: Geen flauw idee.
0: Nee, zo heet het niet. Cheap Trick.
2: Daar
0: was ik al bang voor. Vraag 3, dat is een schattingsvraag. We hebben het vandaag over fietsen en veiligheid over fietsen, maar ook de fietspaden. Hoeveel kilometer fietspad heeft de provincie Gelderland zelf in beheer? Is dat meer of minder dan 1000 kilometer?
2: Nou, minder denk ik.
0: Minder?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, alweer mis.
0: Ja, 1400 kilometer. De provincie Gelderland is de grootste beheerder, als we het hebben over provincies in Nederland, van fietspaden. Ja, wij zijn een echte fietsprovincie. Dus wat dat betreft, doen we het goed. Ben jij ook een fietser?
2: Nou, ik fiets al wat, maar niet echt een fanatieke.
0: Nee, helmpje op?
2: Nee.
0: Nee, gewoon bewuste keuze ook?
2: Ja, bewust, ja.
0: Daarom. Wat gaat de dag brengen vandaag voor Jan?
2: Weinig.
0: Gewoon lekker zitten?
2: Nee. Gaan we vanmiddag een poosje bowlen en dan is het tegen beurt.
0: Nou, lekker. Ja, je mag nog één ding beslissen. Gaan we Cheap Trick draaien of niet? I Want You to Want Me.
2: Dat is het prima.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, nou, dan ga je hem ook een keer horen, denk ik.
2: Ja,
0: daarom. Dus dan heb je dat ook weer meegemaakt.
2: Dat is het.
0: Hier zijn ze. Jan, dankjewel.
3: I want you to want me.

Dat weet ik zeker, want hij stond 12 weken in het voorjaar en de zomer van 1979 bovenaan de hitlijsten. In heel Europa en zeker ook in Nederland. Echt stevige rock toen. Ja, dat draaide wel allemaal lekker door elkaar. Cheap Trick. I want you to want me.

0: John and Vangelis. Somehow I'll find my way home.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Geeft ruimte.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
10: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
12: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lieselot, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens, 2 kilometer. 15 minuten vertraging door de politiecontrole daar. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. 6 kilometer, 25 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerden en knooppunt Hattemerbroek. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. Ook daar wordt opgeruimd.
7: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
15: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
16: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

The Eagles and the Lying Eyes. Zo'n lekkere lome plaat. Past wel een beetje bij dit weer, hè? Je voelt dat er iets anders aankomt, maar we moeten hier nog even doorheen. Ja. En soms moet je er ook gewoon even doorheen. Ja, Sabine die appt, ik kom niet op gang, al 2 dagen niet. Ja, kun je wel eens hebben, hè? Dat je allemaal dingen wilt doen, lijstjes maakt, maar het gebeurt.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Simon Webby, ook die zat in een boyband, hè? Blue was dat. En toen begon hij vanzelf. En dat gaat ook eigenlijk best redelijk goed. Coming Around Again, een van zijn hits. Ja, als we het hebben over een andere boyband afsplijter. Harry Styles, ja, die houdt Amsterdam een beetje gevangen, hè? Met zijn 10 concerten. Niemand had verwacht dat Ajax in de play-offs zou komen. Dus die moeten nu uitwijken naar Volendam. Daar mogen de fans van Groningen niet bij zijn. Nou, wij krijgen hier al geluiden van fans van Groningen die zeggen van, dat voor onzin, wij willen daar ook bij zijn. Ja, zo zie je maar weer. Muziek, sport, het is alles is politiek, hè. Hier is John Sebastian.

0: Radio Gelderland op de koffie. En je hoeft verder even niks meer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Laat het licht nog even aan in haar hoofd, zingt Snelle. 11:30 voor de had vanochtend over veiligheid op de fiets. Ja, ook in Apeldoorn is best onveilig, zegt Karin. Ik rijd veel mensen rond als chauffeuse, doodeng. Ik fiets veel, doodeng. Geef mensen nou verplicht gewoon theorie, iedere 5 jaar. Misschien wordt het dan wel weer veiliger. En we kregen ook bericht van Vero, dat is een bedrijf wat opstart. En start-up. En die zeggen, nou, die helm, daar zien wij wel brood in. Wij gaan die helm gewoon ontwikkelen voor een nieuwe generatie. Dus die gaat niet de twijfel hebben dat ze een helm op moeten, ja of nee. Die gaan hem gewoon willen dragen. Want wat wij gaan doen, is een stijlvolle helm ontwikkelen. Kijk, ja, misschien zo, hè. Dat je graag een helm op wil. Dat je er goed uitziet met die helm. Inmiddels Sugarloaf en Jerry Corbetta begonnen aan Don't Call Us... We'll call you.

Ray Charles, You Set My Heart on Fire. Daarvoor een mooie van Amy Winehouse. Love is a losing game. Ah, opmerkelijke vondst. Ja, te lezen daarover op gld.nl. Want ja, we halen onze spullen tegenwoordig overal vandaan. Overal in de wereld. Tuincentra doen dat ook. En in Nunspeek hebben we Jessica en Jorik. En die hebben daar een tuin naast het tuincentrum. En wat ontdekten ze toen ze een beetje bezig waren met hoge druk reinigen? Een enorme grote spin. Bijna een hand groot. Echt zo'n ding waarvan je denkt, nou, die hoort hier toch eigenlijk niet thuis. Hoe is die hier gekomen? Ze hebben hem op een gegeven moment in een emmer met een dekseltje zo eronder geschoven, bagaatjes erin gemaakt en toen maar eens gaan kijken. Wat is het nou voor spin eigenlijk? Nou, na veel omzwervingen blijkt het een Spaanse stierspin te zijn. Ze hebben de dierenambulance gebeld en die zei, nou, het is een schuwe spin. Hij kruipt liever weg voor mensen dan dat hij gaat bijten. Hij heeft inmiddels een opvangadres in Amsterdam. En daar zijn meer Spaanse stierspinnen in het verblijf. Dus ja, waarschijnlijk komen ze dus met de olijfbomen mee. Die worden geïmporteerd. En dan af en toe ontsnapt er eentje. Hij wordt enger gemaakt en groter gemaakt dan hij eigenlijk is, zegt Jessica. Maar het was wel bijzonder om dat te zien. En word je gebeten door zo'n grote Spaanse stierspin? Dan doet dat pijn. Maar het is niet echt heel gevaarlijk, nee. Wil je een fotootje zien? gld.nl. Het is echt al een apparaat. Als je bang bent voor spinnen, dan moet je niet kijken. Want dit kan dus ook in Nederland nu, hè? Hier zijn de Cats.

0: Alicia Keys en The Underdog. Het is 9:09 geworden. Zometeen Irene te Voorde met tot 3.
1: Hoe zeg je dat? Dat zeg je leuk. Irene te Voorde. Maakt niet uit. Ja, ik heb er zin in. Ik ga weer 3 uur lang lekkere plaatjes draaien. En ook leuke dingen vertellen. En laten vertellen. Ik heb voor vandaag echt heel grappig. Ik sprak hem gisteren. Peter Klaver is dierenarts. En dat is echt een bijzondere. Want als er ergens een dier in de wereld is waarvan ze daar ter plekke denken, wat moeten we ermee? Uh-huh. Dan bellen ze Peter. Huh? Zo heeft hij onder meer in Afrika kiezen getrokken bij leeuwen. En werd hij gebeld om kamelen te castreren in Egypte. Oh. En dan vliegt hij in. Dit weekend had hij dienst. En hij vertelde mij gisteren wat hij dan zoal tegenkomt. En er was een servalkat. Ja? Ja. Die had schuimrubber gegeten. Ah. Moest hij iets mee. Hij had een emu dit weekend met een ontstoken oog.
0: Is het in Gelderland of is dat
1: weer... Nee, ze komen uit het hele land komen ze bij hem. En hij had een baardagaam met diarree.
0: Nou...
1: En hij zei, zal ik daar zo'n leuk verhaal over vertellen?
0: Ja, prima. Ik heb minder spannende weekenden. Ja. Toch?
1: Ja, dus dat is hartstikke leuk. Die is sowieso te gast straks in Tot 3.
0: Nou.
1: En het gaat over de bedevaart. Daar ga ik het ook over.
0: Oh, ja.
1: In Renkum.
0: Hm? Ja. Ja, vroeger was dat gewoon een beetje dat bij het leven hoorde, hè? Maar nu...
1: Ja? Ja. Nou, maar in Renkum is het druk vandaag.
0: Oké. Okay. Ja. Mooi. Wij gaan eruit. De ochtend dan. Met Matt Bianco. More Than I Can Bear. En samen met Mem Bioke zeg ik een hele mooie middag. Met Tot 3 en Irene te Voorde.

0: Radio Hotel Deals Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De buren tegen?
8: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
7: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
8: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
7: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
8: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
7: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel, Lieselot.
17: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfotuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. en kijk op gardner.nl.
16: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
16: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
19: True Lease met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Radio Gelderland. De best. Vanochtend hadden we het erover aan onze vergadertafel hier. Wat zullen we toch doen met de start van de vele avondvierdaagse binnenkort? En toen dacht ik, ach ja, de avondvierdaagse. Wat heb ik daar zelf goede herinneringen aan. Ik vond dat echt zo leuk. Wij deden dat met school en bij mijn kinderen was dat ook zo. Met je hele klas zingend de kilometers weglopen. Als oudste groepers liep je er zelfs 4 keer 10, best veel. Maar zo leuk, die vermoeidheid, die voelde je helemaal niet. En ik moest denken aan wat ik zelf als kind meenam op zo'n avond. Misschien herken je het. Een doorgesneden sinaasappel met daarop een pepermuntje. Dat werd dan ingepakt in een zakdoek. En daar kon je dan de hele route aan likken. Als ik er nu aan denk, brrr, kleverig, die zakdoek ook. Helemaal niet lekker. Maar ja, ik had dat elke avond bij me. En mijn kinderen namen er ook elke avond één mee. En ze waren niet de enige. Het blijkt wel zo'n soort traditie. Naast natuurlijk het pakje drinken en een liga. Dat zat dan allemaal in zo'n heuptasje. Grappig, hè, hoe dat werkt. Je hoort zo'n woord, avondvierdaagse. En dan gaat een register open aan herinneringen. Vooral dus aan die doorgesneden sinaasappel met dat pepermuntje erop. En ik ben zo benieuwd of dat nog steeds gebeurt.

0: NCC, Intel 3 en Dreadlock Holiday. Nog heel even terugkomend op die vierdaagse, waar ik zulke leuke herinneringen aan heb met doorgesneden sinaasappels. Rob, jij had er helemaal niks mee, hè?
1: Nee, een beetje,
0: raar Irene ding.
1: Een verhaaltje is het eigenlijk, Irene.
0: Ja, precies. Nou ja.
1: Met je hele avond aan een zakdoek lopen likken.
0: Ja, nou, ik zou het dus nu ook heel erg vies vinden. Maar ik wilde nog even toevoegen dat als mensen willen weten waar nou de avondvierdaagse en wanneer er avondvierdaagse worden gelopen, er is een website waar dat op wordt bijgehouden. Dat is avondvierdaagse.nl. Nou, zo simpel kan het wezen. En dan de vier schrijf je dan als een cijfer. Dus avondvierdaagse.nl. Rob, het nieuws van vandaag. Wat ben je tegengekomen?
1: Ja, we beginnen met Apeldoorn. Er was gisteravond een inloopavond rond de komst van die zogenoemde spoednoodopvang voor asielzoekers. En daarbij konden inwoners in gesprek met de gemeente, het COA en ook de politie. En ook waren de burgemeester Ton Heerts en wethouders aanwezig om vragen te beantwoorden. Nou, veel vragen van die bewoners gingen over veiligheid in en rond de wijk. Er was ook kritiek op de manier waarop bewoners zijn geïnformeerd. Ondanks de gesprekken hebben meerdere bewoners toch weer aangekondigd dat ze willen blijven protesteren tegen de opvang. De burgemeester zegt erover dat demonstreren een grondrecht is en dat hij het wil faciliteren zolang het maar vreedzaam blijft daar in Apeldoorn op die rotonde daar. Duizenden kinderen zijn zonder dat ze iets hadden misdaan opgesloten in jeugdgevangenissen in Nederland. Dat gebeurde tussen 2000 en 2008 omdat er geen plek voor ze was in de jeugdzorg. Een programma in het Vizier van de Jager op TV Gelderland is er vanavond aandacht voor dit onderwerp, dat ook wel het vergeten schandaal wordt genoemd, met onder meer een slachtoffer en ook deze jeugdrechtadvocaat.
2: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
3: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Ja, je zou denken bijna dat is iets van heel lang geleden. Maar dat is dus helemaal niet zo lang geleden.
1: Ik ken het verhaal ook niet. Het vergeten schandaal wordt het dus genoemd vanavond op TV Gelderland. In Lobith viert Schuttersgilde Eendracht maakt macht. Deze dagen het Schuttersfeest met veel dorpstrots, de kermis en natuurlijk het vogelschieten. Vandaag is de laatste van vier feestdagen waarop er volop op de vogel is geschoten. Deze dorpsbewoner vertelt waar het daarbij op aankomt.
4: Timing, geluk en misschien niet al te veel drinken. Dus die combinatie, dat helpt.
1: Ja, belangrijke combinatie. Vandaag staat er in Lobith nog het bal op het programma en ook de huldiging van het Koningspark.
0: Ja, ja, ja. Mijn schoonzoon is ooit schutterskoning geworden in Voorst. Mm-hmm. Dat is wat hoor. Dan ben je echt de held van het dorp. En moet je heel veel bier schenken trouwens.
1: Volgens mij heb je dat verteld. Hij had nog nooit eerder geschoten, toch?
0: Nee. Hij woonde er net en dacht voor de lol, ik ga eens meedoen aan dat schuttersfeest. Ja. En toen,
1: misschien had de rest iets meer gedronken.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het was hartstikke leuk, ja. Dat was het.
1: Dat was het.
0: Oké.

0: Danny Vera, die kennen we natuurlijk. En Marlon Pichel, ik weet eigenlijk helemaal niet of je het zo uitspreekt, maar dat maak ik er maar van. Hij komt uit Rotterdam en het is een opkomend soul-rock en soul-artiest. Nou, deze heren hebben de krachten gebundeld en zongen Try Again. Rob, jij kwam op jouw zoektocht naar nieuws nog andere dingen tegen.
1: Ja, Weerbureau Weer Online meldt dat er weer een bijzonder weerfenomeen aan zit te komen. De periode met lichte nachtwolken breekt weer aan. Dat is een periode die loopt van grofweg eind mei tot begin augustus. En het levert afhankelijk van het weertype soms spectaculaire beelden op, meldt dat Weerbureau. Wat zijn dat, die lichtende nachtwolken? Nou, dat zijn de hoogste wolken die we kennen. Die komen voor op een hoogte van ongeveer 85 kilometer. Dat is veel hoger dan de normale wolken. Gewone sluierwolken bijvoorbeeld, die zitten op een hoogte van 10 tot 12 kilometer. Onweersbuien komen nog soms tot 15 kilometer, maar deze zitten daar dus 85. Ver boven. Het zijn eigenlijk stofdeeltjes die uit de ruimte komen en daar kunnen dan zeer kleine ijskristallen op ontstaan. Als de temperatuur tenminste laag genoeg is, zo tussen de min 90 en min 145 graden, nou, dat is op die hoogte dan kennelijk zo. En in deze periode kan je ze zien als de zon erop schijnt. Ze geven dus niet zelf licht, hè, maar je ziet licht dat weerkaatst wordt op die ijskristallen. En dat kan je eigenlijk alleen zien als het donker begint te worden, maar de zon ze dus nog wel aanstraalt. Dus de eerste anderhalf uur na zonsondergang en ook een uur tot anderhalf uur voor zonsopkomst. En, dat is het leuke, het eind van de week wordt het mooi weer, hè? Weinig wolken. Dus de kans is groot dat ze dan te zien zijn. Ik heb ze zelf nog nooit gezien.
0: Nee, ik heb het ook nog nooit gezien. Nee, ik wist ook absoluut niet dat je 85 kilometer hoog nog een überhaupt iets hebt wat lijkt op een wolk. Maar in dit geval moet je dus echt je hoofd in je nek leggen en...
1: Ja, misschien dat je ze ook op de horizon kunt zien. Ja. Natuurlijk, het loopt rond.
0: Ik ga erop letten.
1: Maar ik ben benieuwd.
0: Ja. Lichtende nachtwolk. En dat kan dan tot eind augustus, zei je dat nou?
1: Ja, wat zei ik?
0: Ja, wat zei je?
1: Die al maar in mijn hoofd. Tot begin augustus. Okay. Eind mei tot begin augustus is de vaste periode.
0: Nou, zoeken naar die dingen.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Stevens en Lady Darmanville. 5:30 is het en je luistert naar Radio Gelderland tot 3. We gaan zo meteen naar Renkum, dat noemen ze ook wel eens, las ik ergens, het Loerders van boven de rivier. Het is een bekend bedevaartsoord en vandaag is er een zieke bedevaart, druk bezocht daar in de katholieke kerk.

0: Come and get your love. Renkum, daar gaan we heen. Ik zei het al, dat was in de tijd van de middeleeuwen al een bekend bedevaartsoord. Ze noemen het ook wel eens, las ik, het Loerders van boven de rivieren. En dat bedevaartsoord, dat is het nog steeds. In de kerk van onze lieve vrouw Maria van Renkum is er vandaag een ziekenbedevaart. En dat is al voor de 68ste keer. Vanuit alle windstreken komen ouderen en zieken dan naar de kerk. Gabrielle van der Linden is erbij als vrijwilliger om dat allemaal in goede banen te leiden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe loopt het daar?
1: Nou, het is fantastisch. Er zijn heel veel mensen. Rond de 100 hebben de eucharistieviering net meegemaakt. En het was zo prachtig om mee te maken, om te voelen.
0: Ja.
1: Heel intens.
0: Neem ons eens mee, zeg maar. Ja, we kunnen het niet zien, het is radio. Maar neem ons eens mee de kerk in. Wat moet ik me voorstellen?
1: Nou, de kerk is prachtig versierd. De kaarsen branden, heel veel bloemen. En heel veel mensen van overal vandaan. Ik heb mensen gesproken uit Meppel, Apeldoorn, Weert en natuurlijk Renkum. Maar heel veel mensen van over de Betuwe. Die vroeger als kind hier al kwamen met mama achter op de fiets met bloesemtakken. En nu al boven de 90 zijn. En hier dan nog steeds naar Renkum komen om Maria te ontmoeten.
0: Ja, het heet een ziekenbedevaart. Zijn het inderdaad ook allemaal mensen met een ziekte?
1: Nou, ja en nee. Er zijn mensen die ziek zijn, maar ook mensen die oud zijn. Maar ook jonge mensen die het toch aantrekt om hier even te komen en zich verbonden te voelen en de warmte en de liefde die de kerk gewoon uitstraalt.
0: Ja, want dat wilde ik eigenlijk ook vragen. Wat komen mensen daar halen? Waarom komen ze?
1: Waarom komen ze? Ze vinden er toch een soort verbondenheid, een troost. Er is een hele liefdevolle dienst. Er wordt mooi gezongen. Er wordt je de vrede gewenst. Saamhorigheid.
0: Ja,
1: liefde voelen.
0: Ja.
1: Het is intens, hoorde ik.
0: Ja, dat is mooi. Daar doe je het natuurlijk voor. Ik nam net het woord Loerders in de mond. Mensen in Loerders, die gaan daar ook wel naartoe om te hopen op genezing. Is dat bij jullie ook zo?
1: Ja, dat is bij ons ook zo. Maar ook wel troost in hun ziekte. En er zijn ook mensen die vaak naar Loerders zijn geweest en nu niet meer in de mogelijkheid zijn en die dan toch ook nog hierheen komen.
0: Ja,
1: ze vinden er troost.
0: Ja, dat is mooi. Ik wil het even hebben over het programma. Je noemde al de eucharistieviering, die is geweest. Maar vanmiddag staan er ook nog een aantal hele mooie dingen te gebeuren.
1: Ja, prachtig. Straks om 2:00 komen de kinderen van groep 5 van de katholieke basisschool De Keienberg. Die komen hier al jaren. En die hebben een Marieliedje ingestudeerd. En de mensen in de kerk kijken er enorm naar uit. Ze nemen bloemen mee en ze gaan tussen de mensen. En ja, daar kijken ze heel erg naar uit.
0: Ja,
1: en dat is natuurlijk heel erg, ja, het is prachtig.
0: Ja, zeker. Er is ook een processie, hè?
1: Ja, er is ook een processie. Normaal doen we dat om de kerk, maar omdat heel veel mensen in de rolstoel zijn, doen we dat in de kerk. En dan lopen we een paar rondjes met het Mariabeeld. En zo kan iedereen meegenieten.
0: Ja. Nou, doe jij dit al een aantal jaar, weet ik. Wat brengt het jou?
1: Wat brengt het mij? Ja, ik word er wel heel erg gelukkig van. Het ontroert me. Ik vind het mooi om de verhalen te horen van de mensen. En ik werk nu voor het 5e jaar hier als vrijwilliger mee met deze bedevaart. En ik vind het fantastisch.
0: Ja, ja,
1: waarschijnlijk het brengt mij wel een beetje geluk.
0: Ja, dat hoor ik in je stem ook. En bijzondere ontmoetingen zo nu en dan.
1: Ja, het ontroert me. Zo van 2 jaar geleden kwam ik 2 oudere dames tegen van de overkant van de Betuwe. En die vertelden dus, ja, ze waren al vriendinnetjes van vroeger. En toen kwamen ze met hun ouders. En nu kwamen ze nog steeds saampjes over de 80. En vorig jaar was een van de dames overleden en kwam de ander dus nog alleen. En gelukkig heb ik haar nog weer getroffen vandaag. En ze is er en ze was helemaal blij. Ze kent mij nog. En ja, dat vind ik dan zo dierbaar.
0: Ja, dat vergeet je natuurlijk niet, dat soort bijzondere ontmoetingen. Nou, ik wens je, Gabrielle, heel veel plezier nog vanmiddag.
1: En dankjewel.
0: Ben fijn samen daar met elkaar.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.

Roxy Music en Love is the Drug. Het is 10 minuten voor 1, maar ik heb nog geen weermens. Ik ga ze maar eens even bellen. Want we willen natuurlijk wel graag weten wat het weer vandaag doet en de komende dagen, hoe die temperatuur gaat stijgen. Gaan we zo horen. Na Dave Barry.

0: Nou, Dave Barry dus en This Strange Effect on Me. Jawel, we hebben ze te pakken hoor. Berend van Straten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Ja, daar zijn we, goedemiddag.
0: Ja, beter laat dan nooit, joh.
1: Precies, ja.
0: Neem ons eens mee naar het weer vanmiddag en de komende dagen.
1: Ja, het is een beetje wisselvallig nog vandaag. Op dit moment zien we wat bewolking overtrekken. In het zuiden van de provincie valt ook een spatje regen. Komende uur is het op de meeste plekken gewoon droog. Maar in de loop van de middag dan trekken we weer nieuwe buien over de provincie. Het is zeker niet zo dat het om echt stevige buien gaat. Maar je kan echt wel even nat worden als je naar buiten gaat. De temperatuur die gaat vanmiddag juist wat inleveren door die bewolking en die buien. Op dit moment is de graad op 15 à 16. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 14 of 13 graden de komende uren. Okay. Dus toch aan de frisse kant.
0: Ja, de jas moet nog zeker aan. Hoe is dat de komende dagen dan?
1: Ja, de komende dagen gaan we toch echt wel overschakelen op een heel ander weertype dan de afgelopen periode. Morgenochtend moeten we wel nog rekening met een tamelijk wisselvallig weertype met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. Kunnen best pittige exemplaren zijn met kans op onweer of wat hagel. In de loop van de middag, dan wordt het droger vanuit het westen. Gaat de zon wat vaker schijnen. En dan loopt de temperatuur nog op naar zo'n 17 of 18 graden. Uh-huh. Dat is een beetje een voorbode op wat ons de dagen daarna staat te wachten. Want dan gaat de wind naar het zuidoosten tot zuiden draaien. En dan komt er echt warmere lucht richting de provincie. En dat gaan we echt wel merken. Donderdag wordt het 21 of 22 graden in de provincie. En vanaf vrijdag gaan we een reeks dagen tegemoet met zonovergrote weertypen. In combinatie met gewoon zomerstemperaturen van 25 graden of hoger.
0: Een klein stukje zomer.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik had het vanochtend al over de buitenzwembaden. En dat die gouden tijden tegemoet gaan. Het kwam het Pinksterweekend.
1: Ja, ja, zeker. En dus ik denk dat zaterdag de warmste dag wordt. Met 27, lokaal misschien wel 28 graden. Staat ook maar weinig wind. Mm-hmm. Dus het voelt ook echt warm aan. En ook zondag en maandag lijken gewoon echt warm te worden met zomerstemperaturen. Het wordt dan iets zo onzekerder. Maar ja, het ziet er allemaal wel echt heel hoopvol uit voor de mensen die ervan houden. En die iets gepland hebben dit lange piek.
0: Ja, bijvoorbeeld kamperen. Nou, dat is dan goed te doen met dit soort temperaturen. Nou, nog een klein beetje regen, maar dat is ook niet erg. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op Maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Lieselot.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Madonna in Top 3 op Radio Gelderland en Open Your Heart. Een serval die schuimrubber eet, een baardagaam met diarree en een emu met een zeer oog. Heb je iets raars? Bel dan dierenarts Peter Klaver. Die draait er zijn hand niet voor om en hij vindt het ook nog eens leuk om erover te vertellen. Dat kan hij ook nog smakelijk en hij gaat dat zometeen doen. Zijn weekenddienst verliep exotisch, zeg maar. Is Bruno Mars Risk It All?

0: Ja, dat was dus die Springfield en Wishing and Hoping. Ik weet niet of ik contact heb met dierarts Peter Klaver, ja toch?
1: Ja, hallo.
0: Hi, daar zijn we. Nou, dinsdag dierarts in tot 3. En jij bent er weer, dierarts die je belt als je zit met een bijzonder geval. Kiezen trekken bij Afrikaanse leeuwen, kamelen in Egypte castreren. Bel Peter Klaver. Hij werkte in dierentuinen als veearts. En nou ja, hij krijgt dus heel vaak bijzondere vragen. Ik had jou eerder deze week aan de lijn, Peter. En dit weekend was je aan het werk. En jij vertelde mij over een aantal gevallen waar jij bij bent geweest. Toen dacht ik, dit moeten de luisteraars ook even horen.
1: Ja, ik doe veel bijzondere dieren of exoten. En dat werd gebeld door iemand die een serval had. En die serval kende ik van vroeger al. Maar die had een stuk schuimrubber kussen opgegeten. Want die man was aan het klussen. Hij had zo'n knielbankje bij de auto liggen. En hij was even weggeroepen door de buurman. De serval liep daar los rond. En die is begonnen aan dat schuimrubber. En dat kunnen ze niet verteren.
0: Nee.
1: En die was absoluut niet, niet blij. Dus die mensen woonden in het land van Maas en Waal. Die zijn naar mij gebeld. Ik zei, nou, je moet me even komen dan naar de kliniek. Zo laat afgesproken in Renen. En daar is hij gekomen. Heb ik me een prik gegeven om te laten braken. Alleen die braakprik werkt goed bij honden, maar bij katten niet altijd even goed.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, zo'n serval is een hele grote kat, toch?
1: Ja, gevlekte kat van 1,10 kilo.
0: Ja, precies.
1: En die mag je eigenlijk tegenwoordig niet meer aanschaffen. Maar als je hem hebt, mag je nog wel. Je eigen kat mag je nog wel houden, maar je mag er niet meer mee fokken.
0: Nee.
1: En het is inderdaad een hele mooie gevlekte kat. En die is wel vaak in het nieuws omdat hij ontsnapt.
0: Ja.
1: Maar deze was niet ontsnapt.
0: Maar die had iets gegeten.
1: Iets verkeerd gegeten.
0: Ja.
1: En met dezezelfde serval had ik 5 jaar geleden een nerfpijltje. Zo'n pijltje uit zo'n pistooltje voor kinderen. Die had hij opgegeten. Die had ik al 5 jaar geleden uitgehaald. Nou had hij dus dat schuimrubber gegeten. Ik had hem een prik gegeven om te braken. Maar dat vond hij niet zo leuk. Want ik moest hem met de blaaspijp die prik geven. Want hij was heel boos op mij. Maar hij ging niet braken. Dat was heel vervelend. Dus heb ik ze een laxeermiddel meegegeven. De laxeermiddel meegegeven. En dat is dan, dat heeft hij opgegeten. En dan gaat het best wel goed met hem.
0: Oké, uiteindelijk is dat stuk schuimrubber er gewoon uitgekomen.
1: Nou, een deel heeft hij uitgebraakt de volgende dag. En hij poept weer gewoon. Dus er is kijk, het de maag en dan moet er door een, dat is een vrij grote zak, zeg ik maar even. Daar moet een heel dun slangetje, is je dunne darm.
0: Ja.
1: En als dat schuimrubber vastloopt in de dunne darm, dan moet Peter hem opereren. Dan moet hij dat stuk schuimrubber eruit halen. Alleen dat is zeker het weekend een vrij kostbare activiteit.
0: Precies.
1: En niet ongevaarlijk voor
0: je. Nee, precies. Dus nou, serval, daar sta je dan nog over op de kop te krabben. Dat je denkt, wat hebben we gehad? En dan dient zich alweer het volgende aan.
1: Ja, had ik een baardagaam. Dat is een soort hagedis uit Australië, met allemaal schubben.
0: Ja.
1: En die had diarree. Nou, dat is. Die eigenaar was helemaal in paniek, want het was een beetje haar kindje. Was een volwassen vrouw, mag ik wel zeggen. En die had een zoon bij zich, maar dit was haar kindje. Ik, nou, als zoon een beetje apart, maar ik hoop misschien meeluisterd. Maar die had al een paar dagen dunne ontlasting. Had alle dierenartsen ongeveer in Nederland afgebeld. Maar uiteindelijk kwam die bij Peter Klaver terecht. Ze moest wel een uurtje rijden, dat vond ze heel sneu. Maar ik zei, ik moet wel poep meenemen. Nou, ze heeft mijn zoontje net opgeruimd, de poep.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb die poep nodig om te kijken. Wat er aan de hand is. Maar goed, nou, dus kwam die daar bij mij. En toen heb ik met een waterstaafje in zijn poepgaatje. Dat heet een cloaca bij een zo'n hagedis. Heb ik ingeprutst. Heb ik een klein beetje poep eruit kunnen krijgen. Onder een microscoop bekeken. Voor geen parasieten, wormeier of zo vinden. Dus ik heb het behandeld voor een darmontsteking. Moest ze elke dag met een spuitje antibiotica in de bek geven.
0: Ja.
1: En vanochtend heb ik nog contact met haar gehad. En het gaat goed.
0: Hou gelukkig. Met haar kind. Dus,
1: met haar kind. En ze moest ook nog een dwang voeren met een spuitje eten erin doen. Want hij wou ook niet meer eten.
0: Mm.
1: Dus alles lijkt goed te gaan. En daar zijn we erg blij om.
0: Ja, hartstikke mooi. En volgens mij ben jij ook nog een hele grote vogel aan de slag geweest.
1: Ja, dat was vrijdagmiddag, werd ik gebeld. Dat een emu, dat is een soort grote struisvogel uit Australië. En die kon het één oog helemaal niet zien. Die had een hele grote waas over het oog. En om ik wilde komen kijken. Nou ja, ik zeg, ja, het komt niet zo goed uit. Ik heb wel bezoek, neem ik dan mee? Ja, neem maar mee. Dus wij daar naartoe. En daarna hebben we die vogel, die was relatief mak, kon ik wel erbij komen. Maar die eigenaar kon er heel veel mee. Ik zei, nou, moet je een oogzalfje in doen. En dan, vogels hebben een knipvlies. Dat is een soort derde ooglid voor de wat uil ook, wat je wel ziet bij uilenfoto's. Dat ze zo, die deed hij er af en toe voor en niet. Ik denk dat hij gepikt is door de andere vogel, die er ook bij loopt, de andere emu. Maar dat weet ik niet zeker, dat wist de eigenaar ook niet. Maar het was heel makkelijk. Hij zei, als ik er niet bij was, kon zijn wel zalven. Dus ze gaat nou 3 keer per dag zalven. En het ging beter. Ik hoef gelukkig niet onder narcose te brengen. Want die grote vogels zijn heel moeilijk onder narcose te brengen. En ik heb goede hoop dat het goed komt.
0: Ja.
1: En nou, dat is weer het. Bij 3, nou, een beetje succesjes van dit weekend.
0: Ja, precies. De weekenddienst van dierenarts Peter Klaver met nou, allerlei exotisch wat daar voorbij kwam. Heel erg leuk dat je even hebt willen vertellen, Peter. Dank je wel, tot de volgende.
1: Ja, tot de volgende keer. Succes met je programma.
0: Dank je.
1: Doei.

and Why Did You Do It draaiden we onlangs nog in de 3 voor 3... met als thema het gebruik van de cowbell. Die hoorde je natuurlijk in dit nummer. Er is ook nog een goed verhaal over deze band. Ze werden gecontracteerd om als Fleetwood Mac op tour te gaan. En dan zou Mick Fleetwood komen meespelen, maar die kwam op een zeker moment gewoon helemaal niet opdagen. Maar vond wel dat Stretch absoluut niet mocht doorgaan als het nieuwe Fleetwood Mac. Het kwam tot de rechter en ook tot dat nummer Why Did You Do It van Stretch. Dit zijn de Doobie Brothers. What a fool believes. Het is 2 minuten over 2:30. En je luistert naar Radio Gelderland. Zo.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Bluf en dansen aan zee. Ah, Zeeland, dansen aan zee. Ik denk aan vakantie. Binnenkort ga ik op vakantie naar Frankrijk. Het land dat al sinds jaar en dag wordt geassocieerd met wijn. Fransen drinken het graag en veel. Zo denken wij nog steeds, al vanaf het middagmaal. Maar ik las dat in Frankrijk de wijn is onttroond. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er daar meer bier dan wijn gedronken. En dat heeft toch ook echt te maken met campagnes over het gevaar van alcohol, waardoor ook de Fransen liever iets drinken met minder alcohol dan wijn. Een biertje dus, en nog veel vaker drinken ze alcoholvrij. Zeker populair onder de Franse jongeren, eigenlijk net als hier. En ik dacht, nou, is toch een mooi moment om even een Frans plaatje te draaien. Dit is Pierre Groscola en Elise.

Onze Pierre Groscola was dat met Elise. Zometeen neem ik je mee de straat op voor een mooi verhaal over hoe belangrijk een mens kan zijn voor een hond, maar over hoe dat andersom ook zeker zo kan zijn. Zometeen het verhaal van hond Belly.

0: Olivia Dean en Man I Need. We gaan naar buiten, de straat op, voor weer een zomaar toevallige ontmoeting. Ik kwam een meisje tegen met haar hond. Ik zag ze samen lopen, die hond echt in aanbidding opkijkend naar haar. En het zag eruit alsof ze compleet in elkaar opgingen. Het was een symbiose, hond en mens.
1: Dit is Belly. En Belly komt uit Servië.
0: Oh, vertel eens, want hoe kom je aan Belly?
1: Ik heb daar zelf gewoond en ik zocht een hond. Dus ik heb hem gevonden en ik heb hem meegenomen.
0: Dus jij hebt een verhaal en je hond heeft een verhaal. Hoe kom je hier terecht?
1: Mijn familie woont hier, dus ja.
0: En jij zocht toen je een hond wilde echt specifiek een Servische hond?
1: Ik zocht een hond en ik kwam buiten en ik zag hem. En toen ik thuis kwam, kon ik hem niet meer vergeten. Dus toen dacht ik, nou, ik ga hem halen. En sindsdien is hij al bij mij.
0: Liefde op het eerste gezicht?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En waar zat hem dat in?
1: Ik weet het niet. Er was gewoon een klik. Hij keek me aan en ik wil hem gewoon niet meer vergeten. Ja, ik weet het niet. Gewoon een super lieve hond. En ja, ik dacht, jij kan hier niet blijven. Je bent veel te lief.
0: Waar zat hij?
1: Bij een bushokje zat hij. Bij kinderen, die kwamen net van school af. En die gaven hem een stukje lunch. En hij keek zo blij. En ik dacht, nee, dit is niks voor jou. Dit is echt niks voor jou.
0: Maar was het een zwervertje?
1: Ja, een zwerfhond.
0: Maar in Servië dus, daar was je. Ah, nu valt het kwartje. En daar zat hij bij een bushokje.
1: Ja, dat heb ik hem meegenomen, ja. In het begin was het echt wel veel problemen. Want ja, hond gaat van buiten naar binnen. Maar ik denk dat hij altijd wel heel snel door. Ja, ik denk dat we zijn echt een hele goede match. Hij is heel rustig en hij past echt perfect bij mij. Dus ja. Ja, hij kan Nederlands. Hij kan ook Servisch worden. Maar ja, of hij luistert is vaak een beetje of hij wat krijgt. Dus het is niet altijd.
0: Wat betekent hij voor jou? Zou je dat kunnen omschrijven?
1: Ik heb wel eens tegen mijn vader gezegd dat dit wordt mijn grootste verlies in het leven, denk ik. Dit is echt, we hebben samen zoveel doorstaan. Ik denk niet dat ik ooit meer iets ga krijgen wat op hetzelfde level kan betekenen. Dus ja, hij is nu al wat ouder. Hij doet het nog goed. Maar ik weet zeker, dit wordt mijn grootste hartbreken in mijn leven.
0: Nou ja, jij hebt hem gered. Maar hij redt jou dus ook.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik was toen ik hem vond, was ik aardig depressief. En zoals je kan zien, sta ik er nu weer blij bij. Dus ja, we hebben elkaar een beetje geholpen.

Vijf minuten voor twee is het zometeen in tot drie. De klok op rok en een nieuw handigheidje, dat doen we elke dag. Een life hack, zoals dat heet. Een kwestie die iedereen wel kent vandaag, je schoenen knellen. Hoe maak je ze een tikkie wijder? Hoe doe jij dat? Misschien een trucje uit grootmoeders tijd? Nou, laat maar weten als je een goede truc hebt om je schoenen een beetje op te rekken. En wij gaan ook natuurlijk op zoek naar goede tips. Dit is Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
1: Allstate geeft ruimte.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allstate.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lieselot, dankjewel.
11: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnen. zonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
13: Ja, ook bij Wennekes wonen in Groesbeek.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Hey, Raymond!
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
22: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Hey, Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
24: Met Irene ten Voorde.

0: Marianne Faithfull en As Tears Go By. Ik krijg allerlei leuke tips binnen over de vraag van vandaag. Welke truc werkt als je je schoenen net en een klein tikkie wijder wil maken, zodat ze net wat comfortabeler zitten? Ik krijg allerlei tips binnen met kranten en breedtematen. Ja, de vraag van vandaag is: wat werkt goed? Dat doen we straks, maar eerst geef ik even de klok een zet.
1: De klok.
0: De klok op rock, ja hoor. Vandaag Freebird van Lynyrd Skynyrd uit 1973. Het nummer begint eigenlijk heel rustig. Helemaal niet zozeer als rockplaat. Meer een beetje country-achtig. Zanger Ronnie Van Zandt bezingt vrijheid en je niet kunnen binden. Gaandeweg het nummer gaat het tempo omhoog en gaat de gitaar een hoofdrol spelen. En als je het hoort kun je je voorstellen dat de live-uitvoering van dit nummer soms 10 minuten of langer duurde. En stevast werd er bij concerten geroepen om dit nummer, Freebird. Het nummer is ook gebruikt in films en in games. Ik ga mijn mond houden.

0: Neil Diamond en Wild at Heart. Zal ik wat gaan zeggen? Dat is zo leuk om naar het muziekje te luisteren.
1: Is ook een leuk muziekje.
0: Ja, het gaat over schoenen vandaag. Tegenwoordig draag ik heel vaak sneakers. Dan heb je dat probleem eigenlijk helemaal niet. Maar ik ken het wel van laarzen en schoenen van leer. Dat als je ze hebt gekocht, dan heb je de goede maat gekocht. Maar dan kunnen ze toch knellen. Of je voeten worden in de loop van de dag wat breder, zeg maar. Omdat je er lang op staat. En dan... Dan gaat dat knellen en dan denk je, wat moet ik ermee? Vandaag wilde ik dus op zoek gaan naar een handigheidje om je schoenen een klein beetje op te rekken, zonder dat je ze dan meteen naar de schoenmaker brengt.
1: Oh ja.
0: Het is leuk. Ken je het probleem trouwens?
1: Ja, als je ze koopt wel. Maar dan is het idee altijd, je moet ze nog even inlopen.
0: Ja, oh, dat inlopen, ja, precies. Ja,
1: alleen, dat lukt dan soms niet helemaal.
0: Precies. Nee, als je ze een tijd hebt, dan gaat het meestal goed. Maar juist in het begin is het soms een probleem. Ik heb het al eerder vanmiddag opgegooid. En ik kreeg een paar reacties van mensen. Roye, die zegt, gewoon je schoenen een half maat groter kopen.
1: Ja,
0: soms zitten ze dan niet lekker. En Gerry zegt, ik heb gehoord dat je er natte kranten in moet proppen en dan pas eruit halen als die kranten droog zijn. Of, schrijft Gerry, ik heb dat op verjaardagen wel eens opgevangen, dat je met natte sokken in je schoenen gaat lopen totdat die sokken droog zijn. Dat schijnt te werken.
1: Oh ja.
0: Maar wordt ook gezegd, ik heb nooit iemand ontmoet die het ook echt heeft geprobeerd. Dus nee, het is er alleen maar over gegaan.
1: Lekker, nee.
0: En wat ik ook leuk vind, maar dat gaat helemaal niet over knellende schoenen. Er komt een berichtje binnen van Harold. Die heeft in Finland gezeten, tot aan de grens met Rusland. Nu is hij in Haparandavagen in Zweden. En heeft hij de radio aangezet om naar Top 3 te luisteren.
1: Ik denk, nou komt er inderdaad iets over schoenen. Maar...
0: Nou, misschien weet Harold ook wel iets leuks uit de grootmoeders hoekje wat je zou kunnen doen. Heb jij al een beetje gekeken?
1: Ik heb al een beetje zitten kijken, ja. Er is ook iets met een vriezer. Dat vond ik een interessante tip.
0: Oh, schoen in de vriezer?
1: Nou, we bewaren hem even.
0: We bewaren hem even, oké. Tips welkom, zometeen meer.

andere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: John Miles en Music. Wat te doen met een knellende schoen? Ik heb daar niet over nagedacht, dat rolt er zo uit. Ik kreeg nog wat tips binnen. Van Jurgen bijvoorbeeld, die zegt... ga naar schoenmakerij Piep in Arnhem. Dus gewoon naar de schoenmaker. En Gerry die maakt een grapje, die zegt... is het niet tijd om iets te doen met baking soda? Want dat is overal goed voor. Komt hij ook regelmatig langs. Als oplossing voor van alles en nog wat. Maar knellende schoenen en baking soda, volgens mij gaat dat... dan ben je dat ook niet tegengekomen.
1: Nou, ik heb zitten zoeken, baking soda kwam niet in de tips voor. Nee, maar wie weet.
0: Wat wel dan?
1: Ja, toch best wel veel.

0: we net hoorden, ga naar een schoenmaker, is natuurlijk een goeie. Want dat is de professional en die weet hoe je dat veilig en handig kunt doen. Maar als je toch zelf aan de slag wil, nou, dan zijn er wel een paar tips. De eerste is de föhnmethode. Dat is een föhn aan te pas.
1: Ja.
0: Trek dikke sokken aan in je schoenen. Blaas met een föhn warme lucht op de krappe plekken. Hou ze nog een tijdje aan en dan gaan ze meer naar je voet staan. Je moet het leer dus eigenlijk warm maken. Dan gaat het ook een beetje
1: Maar dus zeg je hebt je schoenen aan en dan ga je föhnen.
0: Ja, en met dikke sokken erin. Hè?
1: Dikke
0: dus dan
1: sokken.
0: Duw je hem eigenlijk al een beetje naar buiten.
1: Oké, leuk.
0: Nat maken, inderdaad. Hè? Die trek natte sokken aan, ga erin lopen. Dat kom ik inderdaad ook tegen. Je kunt ook natte watjes doen op de plekken waar het knelt. Dus meestal bij je tenen of bij de hiel. En dan er een stuk mee gaan lopen tot die watjes droog zijn. Nat maken kan ook nog met natte kranten erin.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: moet je ze een aantal dagen laten staan tot de kranten weer droog zijn. Geldt wel een waarschuwing bij, want de inkt uit die kranten zou in je schoenen kunnen trekken. En ook kan je de binnenzool beschadigen door al dat vocht in je schoen. Dus pas daar wel een beetje
1: niet
0: mee
1: te
0: op.
1: Nat,
0: is
1: die kranten.
0: Erbij.
1: Ja.
0: Ja. En dan, wat ik net al aankondigde,
1: de vriezertruc.
0: Ja. Vul een plastic zakje voor een kwart met water en stop dat in de schoen. Zet de schoen dan in de vriezer. En wat gebeurt er dan? Het water bevriest, zet een beetje uit en duwt die schoen dus wat groter. Het zou een halve maat kunnen schelen, is dit advies. En je kunt natuurlijk ook nog zelf schoenspanners aanschaffen. Ook te vinden op het internet in allerlei prijzen.
1: Ja, maar ik heb het idee, want die ken ik wel, maar die duwen niet hard genoeg. Je moet echt iets doen wat dat leer een beetje bewerkt.
0: Ja, daar zijn ze wel voor gemaakt. Schoenspanners met draaiknoppen, et cetera.
1: Dat kan dan weer.
0: Ik denk dat de schoenmaker ook zoiets gebruikt, maar goed, die doet het natuurlijk wel professioneel.
1: Ja.
0: Die weet wat hij aan het doen is.
1: Ja, het is leuk, want Rob kwam hier net binnen en zei, ik heb weer wat geleerd vandaag. Dat is elke dag gewoon weer een feest.
0: Iedere dag weer. Ik denk van, daar ga ik niks over vinden. Maar zomaar een föhnmethode, een vriezertruc en nat maken. Dat zijn eigenlijk de drie grote om je schoenen wat wijder te maken.
1: Ja. We hebben nou alweer zin in morgen.
0: Ja, dan hebben we het vast weer baking soda.
1: Dank je wel.

Heel fijn. Simply Red and Something Got Me Started. Het is 3:11. Je luistert naar Tot 3 op Radio Gelderland. Zometeen hebben we de 3 voor 3, de 3 laatste platen voor 3 uur. En het thema is vandaag behoorlijk vurig. Eerst nog champagne. Platte champagne eigenlijk. Davina Michel is dit. En Still Champagne.

0: Het leven vieren, dingen, herinneringen ophalen. Daar heb je geen echte champagne voor nodig. Dus denk Davina, Michel, je doet het ook door gewoon samen te zijn. En met platte champagne, champagne zonder bubbeltjes, te proosten.
1: 3 voor 3.
0: De laatste 3 platen voor 3 met vandaag een nogal heet thema. De 3 voor 3 vandaag wordt verbonden door vuur. 3 platen, compleet verschillend, maar allemaal hebben ze die titel. Fire. De Ohio Players hebben zo'n titel. Jimi Hendrix ook, die komen zo meteen. Maar ik begin met de Pointer Sisters. I'm riding in your car, you turn on the radio. Oorspronkelijk is het een nummer van Bruce Springsteen. Hij speelde het op concerten, maar hij gaf het heel makkelijk en ook graag aan een stel zussen. Die maakte er een lekker broeierig nummer van. Eind jaren 70, grote hit. Dit is Fire van de Pointer Sisters.

0: Lekker funky en groovy is deze Fire van de Ohio Players. Een beetje uit de hoek van Earth, Wind & Fire en Casey and the Sunshine Band. En heeft het wel iets van weg, hartstikke leuk. En ik lees dan de namen van deze heren. Leroy Sugarfoot Bonner, Marshall Rock Jones en Billy Beck. En die heeft dan geen toevoeging.
1: Ja, dat is stom, hè?
0: Dat is jammer, hè?
1: Ja, dat is niet leuk voor Billy.
0: Heel erg jammer. Ja. En ik zat ook nog even op ChatGPT. Ik denk, wat heeft hij erover te zeggen over dit nummer? En die kwamen met een soort sfeeromschrijving. Rood fluweel, lavalampen, wah-wah-gitaren. Gigantische stereo-installaties. Zweterige dansvloeren. Dan heb je het plaatje wel compleet.
1: Ze dweilen, hoor, naar zo'n feestje.
0: Ik heb zo meteen nog een fire. Maar Maarten is natuurlijk hier om te vertellen wat hij heeft. Bijvoorbeeld in zijn wissenlijst.
1: Zeker. Weet jij wat de grootste hit in Nederland was van Van Morrison?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Die stond op een LP. En die LP was ook zijn best verkochte LP in Nederland. En die hangt erin.
0: Oké. Okay.
1: Wij schrijven 1989.
0: Ja.
1: Ga maar raden.
0: Nee, ik ga niet raden, man. Je weet, nee, straks, je weet hoe het staat bij mijn muziekkennis. Nee.
1: Ik spreek nu iedereen even toe.
0: Oké, okay, niet alleen
1: thuis,
0: maar.
1: Gelukkig. Ja, op werk, waar je bent, onderweg, kijk maar. Gewoon lekker raden en straks dan onthul ik het.
0: Je mag het mailen of je mag het whatsappen. Je wint er niks mee. Nee, precies. Nee, dat gezegd.
1: Geld is op.
0: Maar het is wel leuk natuurlijk als je het gewoon goed hebt. Van Morrison dus. Ik heb nog een laatste versie van Fire. Dat is die van Jimi Hendrix. Wat steviger werk uit 1967 is deze. Tijdens live optredens speelde hij dit met de gitaar op zijn rug. Hij speelde het ook met zijn tanden, las ik ergens.
1: Uitslover.
0: Die maakte er een feestje van. Fijne middag.

0: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.
10: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: Vivaldi XL in Zevenaar.
12: Tweede Pinksterdag geopend.
10: Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
14: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
16: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
16: Tweede Pinksterdag geopend. rijmer-sierbestrating.nl.
17: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
18: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
19: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
20: Kom ook naar het stoffenspektakel.
21: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
20: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
21: De toegang is gratis.
20: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
21: Ook voor vloeren en ramen. Decoratie, kijkt u op helminkwonen.nl. Gelderland. Thuis in Gelderland.

Johnny Hates Jazz. En Shadow Dreams, even over drie op Radio Gelderland. Dit is Thuis in Gelderland. Kom binnen. En in de gouden wissellijst aan de wand in de gang prijkt een LP vandaag. Met op de hoes een foto van een zwaan in het water, in het licht van de ondergaande zon. En daarboven de naam van Van Morrison. Zijn LP Avalon Sunset verscheen op 19 mei 1989. We vieren de 37e verjaardag van die plaat vandaag. Van Morrison's grootste commerciële succes in Nederland. Hij stond er bijna een half jaar mee in de album Top 100. Kwam tot nummer 8 in die lijst. En ook Van Morrison's grootste hit in de Nederlandse Top 40 stond op deze LP. Wat wil je horen zometeen? Je mag kiezen. Dit is optie 1.

Mr. Big Stuff. Radio Gelderland staat aan in de Gouden Wissellijst. Aan de wand in de gang hier thuis in Gelderland prijkt vandaag een LP. We vieren de 37e verjaardag van de LP Evelyn Sunset van Van Morrison. Zijn best verkochte in Nederland. Wat daarvan zal ik eens opzetten, was de vraag zojuist. Je kon kiezen uit Whenever God Shines His Light, Have I Told You Lately, When Will I Ever Learn to Live in God, of These Are the Days. Meeste stemmen waren voor optie 2.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tylers Museum in Haarlem.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Elk weekend te zien in Tylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tylersmuseum.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Beleef het ultieme buitenleven.

0: 6 graden. In Batenburg 16,9. Het is bewolkt, er vallen meerdere buien. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. Het wordt niet kouder dan een graad of 12. Morgen trekken er opnieuw buien over. Vanaf donderdag hebben we een reeks droge en vrij zonnige dagen. Het wordt er 20 graden of warmer dan. In het Gelders nieuws, een man uit Warnsveld is opnieuw aangehouden voor de zware mishandeling van een minderjarige jongen in zijn woonplaats op oudejaarsavond. Eerder werd de man van 42 na verhoor weer vrijgelaten. Nu is hij dus opnieuw opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En tijdens de eerste dag van de avondvierdaagse van Dieren is in Ellecom een oorlogsmonument vernield. Meelopende jongeren zouden er met takken op geslagen hebben. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 9 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 minuten vertraging.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op nama.nl.
7: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
5: NAMA, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Ten Brundel Wonen in Wehl is Tweede Pinksterdag geopend van 12 tot 5.
9: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: Thuis in Gelderland. Maarten Daam.

Ilse de Lange en Next to Me. Het is 19 mei. Het is nog 3 nachtjes slapen. Tot de ethisch vierdaagse op Radio Gelderland. Komende vrijdag beginnen we 4 dagen op rij. Dompelen we ons onder in de jaren 80. Met op maandag, tweede Pinksterdag, als apotheose. Om dat woord ook maar eens te gebruiken. De ethisch top 80. Nu een duik in de nederpop van de jaren 80. Een van de grootste namen.

0: Softcell en Torch. We gaan een spelletje doen. De exclusieve Radio Gelderland attentie van de week kun je winnen als je goed luistert zometeen en appt of mailt welke twee fragmenten die ik je zou laten horen van dezelfde artiest zijn. Nou, dat is de vraag. 6 fragmentjes, 2 zijn er van dezelfde artiest. Ik wil graag weten welke. Appen via 06-2222-1342. Mailen naar maarten@gld.nl. Luister goed.
1: 1. 2.

Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? De naam van de artiest hoef ik niet te weten. De titels van die fragmenten ook niet. De nummers van die fragmenten, dat is genoeg. Appen kan via 06-2222-1342 of mail naar maarten@gld.nl. Ik lood straks een kandidaat die maakt kans op de exclusieve Radio Gelderland.

0: Mobiel Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
14: En verkeersinformatie van de ANWB op Radio Gelderland. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Kwartier vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 6 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. 11 minuten. En A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein. 5 minuten vertraging. Ik ga de opgave van ons spelletje nog een keer laten horen. 6 fragmentjes achter elkaar. 2 fragmentjes zijn van dezelfde artiest. De vraag is natuurlijk welke. Luister goed.
12: 1.
15: Surrender, remember, ring that horn.
12: 2.

0: Zeg het maar. Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? Appen 406-2222-1342. Of stuur een mailtje maarten@gld.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
14: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Thuis in Gelderland.

0: Chemise, She Can Love You in Thuis in Gelderland. Het is 12 minuten over 4. Het is tijd voor ons spelletje. René hebben we geloot. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 6 fragmentjes achter elkaar met daarbij de vraag welke 2 zijn van dezelfde artiest. Ik laat voor het spelelement nog even de opgave horen, goed?
1: Is goed.
0: Luister goed.
2: 1. Drie. 4.

0: René.
1: Ja.
0: Je mag het zeggen.
1: Nummer 2 en 6.
0: Zijn van?
1: David Bowie.
2: 2.
0: Komt er zo zelfverzekerd uit, noem de titel ook meteen maar.
1: Absolute Beginners en Golden Years.
0: En Golden Years, inderdaad, keurig. Lekker gewerkt, René. Je krijgt de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Die stuur ik op, dus blijf aan de lijn voor je adres.
1: Goed.
0: En je mag kiezen, Golden Years of Absolute Beginners?
1: Golden Years.
0: Ik hoop het erop.

0: McCartney. Smans nieuwste. Gaat gewoon door, hè. Mooi, hoor. Days We Left Behind op Radio Gelderland. We blikken even vooruit op de uitzending van In het Vizier van de Jager op TV Gelderland vanavond. Er zit een heftig verhaal in. Het verhaal dat ook wel het vergeten schandaal wordt genoemd. Het verhaal van duizenden kinderen die tussen 2000 en 2008 werden opgesloten in Nederlandse jeugdgevangenissen. En niet omdat ze een straf opgelegd hadden gekregen, maar omdat ze niet veilig thuis konden wonen en er in de jeugdzorg geen plek was. Inge de Jager presenteert het. Inge, jij bent hier. Welkom. Jij hebt dit verhaal gemaakt. Sprak onder meer Angela. Die is als 17-jarige in Nijmegen zo in jeugdgevangenis de Hunnenberg beland. Die was ook niet veroordeeld of zo, hè?
1: Nee, ze had niks verkeerds gedaan. Zij kon thuis niet meer veilig opgroeien, had dus een veilige plek nodig. Maar ze belandde dus in jeugdgevangenis de Hunnenberg in Nijmegen. En dan moet je je voorstellen dat zij aan hetzelfde regime werd onderworpen. En tussen de mensen zat die overvallen hadden gepleegd, maar ook iemand die bijvoorbeeld haar zus had neergestoken. Dus je hebt hulp nodig en je belandt niet als crimineel, maar je wordt wel behandeld als crimineel en zit tussen de criminelen.
0: Ja, dat je ertussen zit is één, maar dat je dan op dezelfde manier behandeld wordt, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Jeugdrechtenadvocaat Wim Teusink uit Wezep, die stond destijds kinderen zoals Angela bij. En hij beschrijft zijn ontzetting over de plek waar die kinderen waren onder. Gebracht.
2: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Ja, onschuldige kinderen in een jeugdgevangenis. Hoe werd daar toen over gedacht?
1: Ja, de plaatsingen waren talrijk. Het ging om duizenden kinderen. Tussen 2000 en 2008. Terwijl er bijvoorbeeld in 2000 al kamervragen werden gesteld over de onwenselijkheid van deze plaatsingen. En in 2004 publiceerde de Nationale Ombudsman al een kritisch rapport. Dat was naar aanleiding overigens van een verhaal van een advocaat uit Arnhem. Hij had een klacht ingediend. Hij had een cliënt, en dat was een meisje van, moet je voorstellen, 12 jaar. Ze had ernstige gedragsproblemen. En zij kreeg geen hulp, maar ze had bijna 10 maanden onschuldig in de gevangenis. Nou, de ombudsman concludeerde destijds al van, ja, de minister doet te weinig om een goede plek voor deze kinderen te vinden. Maar ondanks dat stevige oordeel van de ombudsman gingen die plaatsingen nog jarenlang door.
0: Ja, uiteindelijk kreeg je de gesloten jeugdzorg. Waren kinderen daar veel beter af?
1: Nou, daar is al heel veel over gezegd, hè, over de gesloten jeugdzorg. Ja. We hebben daarover gesproken met de directeur van Stichting Het Vergeten Kind. Een stichting die opkomt voor de belangen van deze kinderen. En de directrice zei tegen ons, ja, Angela zou daar nauwelijks beter af zijn geweest. Want je moet je voorstellen dat de gebouwen die eerst gebruikt werden als jeugdgevangenis, werden daarna gebruikt voor de gesloten jeugdzorg. De medewerkers gingen mee naar de gesloten jeugdzorg. Je zat dan niet meer tussen criminelen en het had een andere naam. Maar er werd nog steeds gewerkt vanuit repressie, straf en dus vrijheidsbeperkende maatregelen. Nou, inmiddels is wel bekend dat dat geen enkel kind goed doet.
0: Ja, hoe gaat het nu met haar, met Angela?
1: Ze vertelt vanavond in onze uitzending voor het eerst haar verhaal. Het heeft haar duidelijk geen goed gedaan. Ze komt nog altijd met de gevolgen. Als ze bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt van zeep, dat gebruikt werd in Hunnenberg, dan breekt het angstzweet uit. En ze durft bijvoorbeeld nog steeds geen deuren van binnenuit op slot te doen. We kunnen even naar haar luisteren.
3: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Nou heeft het jarenlang gespeeld, hè? Heeft zij excuses ooit gekregen van de overheid?
1: Nee, ze heeft geen excuses gekregen. Ze heeft ook geen hulp gekregen, hè, bij het verwerken van haar trauma's. We hebben contact gezocht met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar werd ons verteld dat op dit moment wordt er gewerkt aan excuses en een hersteltraject voor de misstanden die plaatsvonden in de gesloten jeugdzorg. En de minister van Justitie en Veiligheid heeft gezegd dat deze kinderen, dus jongeren zoals Angela, die dus onschuldig in jeugdgevangenissen zijn geplaatst, dat die in dat traject worden meegenomen. Dus die excuses volgen. En de verwachting is dat deze zomer gaat plaatsvinden.
0: Oké. Meer vanavond op TV Gelderland in het Vizier van de Jager. Dankjewel.

0: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Het is 16:30 op Radio Gelderland. In Apeldoorn 16,4 graden op de thermometer. In Puiflijk 17 graden precies. Het is bewolkt, er vallen meerdere buien. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. Het wordt niet kouder dan een graad of 12. Morgen trekken er opnieuw buien over. Vanaf donderdag hebben we een reeks droge en vrij zonnige dagen. Het wordt 20 graden of warmer. En dit geldt als nieuws vanmiddag. Bij de blokkade van het spoor van de Betuwe-route gistermiddag bij Elst zijn 16 mensen aangehouden. Meldt de politie vandaag. Het gaat om leden van de actiegroep Geef Tegengas. En in het onderzoek naar de zware mishandeling van een minderjarige jongen in Warnsveld op oudejaarsavond is een verdachte die eerder werd vrijgelaten opnieuw opgepakt. Het is een man van 42 uit Warnsveld. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De meldingen vanaf 10 minuten krijg je. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel 10 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en Knoopend Grijshoord 10 minuten. A12 Duitse grens Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord 18 minuten vertraging. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Knoopend Paalgraaf en Knoopend Bankhoef 10 minuten. A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein bijna een kwartier. En de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen de afrit Beuningen en Knoopend Bankhoef 12 minuten oponthoud.
5: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
6: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Snap.
1: Rosalyn en Snap. Het is 5:12 in Thuis in Gelderland. En wat gebeurt er zoal in Nederland en daarbuiten, Rob Heinsdijk?
2: Meldingen van kindermishandeling die blijven te lang liggen bij meldpunt Veilig Thuis, zeggen advocatenverenigingen in de Telegraaf. Na een melding moet Veilig Thuis volgens de wet binnen 5 dagen beoordelen of een kind veilig is. Maar volgens de advocaten wordt die termijn vaak niet gehaald. Veilig Thuis heeft gereageerd erop, zegt dat alle meldingen binnen 24 uur worden gelezen en beoordeeld, maar dat de beoordeling afhankelijk is van de informatie in de melding en dat de werkelijkheid vaak ingewikkelder is dan het lijkt. Dat Veilig Thuis, dat kwam afgelopen week in het nieuws vanwege 2 kinderen die over een langere periode ernstig zouden zijn mishandeld door hun moeders in Stadskanaal. In rijst, thee en verschillende kruiden die worden verkocht bij Jumbo en Albert Heijn zijn resten van pesticiden gevonden die in de Europese Unie verboden zijn, zegt voedselwaakhond Foodwatch, die 64 verschillende producten liet testen. Het gaat onder meer om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en ook rijst. Vooral paprikapoeder Mild van het merk Verstegen bevatte volgens Foodwatch veel verboden bestrijdingsmiddelen. Er is ook gekeken naar de hoeveelheden van die pesticiden. Van de 64 producten waren er 14 die een hoeveelheid bevatten boven de toegestane grenswaarde ook nog eens.
1: Even het kruidenkastje goed nakijken vanavond.
2: Ja, dat is misschien een aanrader. Op een school in Eindhoven doen ze een experiment rond smartphones. 19 leerlingen die stoppen 4 dagen lang hun telefoon in een kluis. Dat is niet niks. De school wil weten of dat leidt tot meer rust en sociale contacten. Of juist tot meer eenzaamheid. Iedereen doet mee, ook de lerares die ook verwacht het moeilijk te krijgen.
3: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
4: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
5: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
2: Ja, dat is dan ook weer zo. Voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen. En deze leerling wist al wat het zou worden.
6: Doei, naar mijn ouders.
4: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
5: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes toppen.
2: Dat is een soort vaarwel, hè?
1: Ja, maar ze zien ze toch gewoon nog in het echt. Weet je, dus je wordt niet opgesloten, je mag nog 1 telefoontje plegen. Weet je.
2: Nee, het werd nog moeilijker trouwens voor die leerlingen, want ook de laptop moest achter slot en grendel. En de leerlingen kregen ook nog de opdracht om zo min mogelijk tv te kijken. Als dat maar goed gaat.
1: Tja. Ik moet wel eerlijk zeggen, avondenlang Monopoly of Risk spelen, dat is wel een schrikbeeld hoor, voor mij. Goeie genade. Dan zou ik echt een laken over mijn hoofd trekken en gewoon mijn voet naar bed gaan nemen. Rob Heinsdijk, dankjewel. Dit is ABC met All of My Heart.

0: Go With Us Alvin en Get Down op Radio Gelderland. Uit Weer in Gelderland krijgen we van Weerplaza, om precies te zijn, van Jeroen Elfrink bij je Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is weer een grijze boel, hè, vanmiddag.
1: Ja, nee, na een best wel prachtige ochtend en begin van de middag ook nog op prima papier is het nu weer regenachtig en grijs. Temperatuur lag vanmiddag nog rond 18 graden, maar nu in de regen is het toch alweer een paar graden afgekoeld. Maar goed, het zijn wel de laatste buien, de laatste regenhoeveelheden, want het wordt allemaal beter. Want als we vooruit gaan kijken, ja, dan komen we heel mooi en zonnig zomerweer tegen.
0: Oh, morgen al?
1: Nee, morgen nog niet. Oh. We hebben nog even één dagje te gaan dat we door die zure appel heen moeten. Nou, vanavond nog regen. Ook komende nacht een paar buien. Morgen.
0: Nee, maar ik dacht, volgens mij had ik ook zoiets gelezen. Maar het klonk nu even alsof morgen al voorbij zou zijn. Maar dit is toch niet zo.
1: Nee, nog één dagje. We moeten echt nog één dagje volhouden. Al denk ik dat het morgenmiddag al aardig oké is. Mm-hmm. In de ochtend een paar buien met onweer. In de middag misschien ook nog wel. Maar vanaf de tweede middaghelft wordt het beter. Met al meer ruimte voor de zon en dan een temperatuur die kan oplopen naar 18 graden. Vanaf donderdag komt de zon er flink bij. Dan is het donderdag 21 graden. Maar vrijdag wordt het al 25 graden.
0: Heerlijk. En we willen niemand horen klagen dan: oh, ik heb het zo warm. Zullen we dat afspreken?
1: Dat wat mij betreft wel.
0: Hey, Jeroen, dankjewel, hè.
1: Hey, doei.
0: Hoi.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
4: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
5: Geraniums, 1,20 euro per stuk, 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
8: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie van de ANWB. Het is opvallend druk. 25 meldingen in onze regio opgeteld. 139 kilometer aan file. En bijna 5 uur aan vertraging. Dit zijn de meldingen vanaf een kwartier. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen de afrit Den Bosch-West en Waardenburg. Een 30 minuten vertraging. En 233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren 34 minuten. De N310 Elburg-Arnhem tussen de afrit Schaarsbergen en Arnhem een kwartier vertraging. N346 Hengelo-Zutphen tussen Lochem-Oost en Almen 23 minuten. En de N781 Ede-Wageningen tussen de aansluiting met de A12 en Renen 17 minuten vertraging.
12: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
13: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
12: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Vivaldi XL in Zevenaar.
14: Tweede Pinksterdag geopend.
12: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: Let me out.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Het is 12 minuten over 5 in Thuis in Gelderland. En tijd voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Rob Heinsdijk.
2: Ja, in Apeldoorn was gisteravond die inloopavond rond de komst van de zogenoemde spoednoodopvang voor asielzoekers. En daarbij konden inwoners in gesprek met de gemeente, de COA en de politie. En ook waren burgemeester Ton Heerts en wethouders daar aanwezig om vragen te beantwoorden. Nou, veel vragen van bewoners gingen over veiligheid in en rond de wijk. Er was ook kritiek op de manier waarop bewoners zijn geïnformeerd. Maar ondanks de gesprekken hebben meerdere bewoners aangekondigd dat ze willen blijven protesteren tegen de opvang. De burgemeester daarover.
3: Demonstreren is een grondrecht, is ook in Apeldoorn van belang, en dat faciliteren we zo goed mogelijk, zolang het maar niet gepaard gaat met strafbare feiten plegen.
2: Tijdens de eerste avond van de avondvierdaagse van dieren gisteravond is het oorlogsmonument in Ellecom vernield. Volgens de organisatie hebben kinderen daar met takken opgeslagen, waardoor 3 van de 14 glazen staven zijn gebroken. Voorzitter Theo Hennekes van de avondvierdaagse is woedend.
4: Je hoort er vanaf te blijven. We hebben een foto gemaakt zelf van het monument. We hebben het in het routeboekje gezet van mensen. Behandelen het met respect. Staan een ogenblik ook hierbij stil. De jongeren zijn aangesproken die daarmee bezig waren. Dus de persoon die dat deed heeft het met stemverheffing gedaan. En dat betekent ook dat mensen daarop aangeslagen zijn. Alleen, er werd niet ingegrepen.
2: En Winnekes heeft een melding gedaan bij de politie. Hij hoopt dat begeleiders van die kinderen zich melden. En voor een bedevaart kun je natuurlijk afreizen naar Lourdes in Frankrijk of naar Santiago de Compostela in Spanje. Wat minder bekend is, is dat ook Renkum een groot en bekend bedevaartsoord is onder gelovigen. Dat heeft te maken met het Mariabeeld in de kerk in Renkum. Het stond daar al in het jaar 1380 en oefent een grote aantrekkingskracht uit op gelovigen. Vandaag was er een bedevaart speciaal voor zieken en senioren. Daar kwamen zo'n 65 mensen op af. Ook deze 95-jarige die gisteren nog twijfelde of ze wel zou gaan.
5: Het was niet zo lekker van gisteren. Ik denk, ik ga helemaal niet, maar ik kon het niet laten. En dan zit ik hier in Renkum. En ik geniet er helemaal van.
6: Is het een soort Lourdes, om het zo maar te zeggen?
5: Lourdes is mooi, maar dit is minstens zo mooi. Ja, ik zit hier te genieten. Mooi, hè?
1: Heerlijk.
2: Ja, dat was vooral ook de saamhorigheid waar het dan om gaat met z'n allen daar in die kerk.
1: Ja, maar toch. Iedereen heeft het al over Lourdes. Maar dan Renkum. Hè? Gelderland levert je mooie streken. Dankjewel, Rob. Dit is Sneller in Thuis in Gelderland met Laat het Licht aan.

0: niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: The Waterboys en The Hole of the Moon. Sommige tradities zijn zo oud dat niemand meer precies weet hoe het begonnen is. Maar iedereen weet waarom het doorgaat. In Lobith vieren ze deze dagen het schuttersfeest. Met de kermis, dorpstrots en vogelschieten. Wij gingen kijken bij het prijsschieten.
1: Wij staan hier vandaag bij het schuttersgilde EMM. Eendracht Mag Macht, Lobith. Opgericht in 1648. En dit is een vereniging met vele tradities en verrijkende tradities. En we zijn hier momenteel op de maandagmiddag, waarop de schiedag voor de schutters zich plaatsvindt. Waarbij alle schutters prijs kunnen schieten op de mooi gemaakte vogels. En dit is de meest mooie dag voor alle schutters hier, want hierin kunnen ze zelf de prijsmedailles winnen. En dat is, ja, voor velen is dit echt de dag van de dagen, van de vier dagen die wij hier hebben inmiddels. En ja, het is fantastisch.
2: Het is gewoon hartstikke gezellig. Het is wel zwaar, want maandagochtend, ja, daar heen hele kermis er eigenlijk al op zitten. En maandagochtend zitten we om 8:30 aan het ontbijt, dus het is wel zwaar. Maar het is wel gezellig. Je gaat lekker met z'n allen hier de tent in, of de zaal in, schieten, gezellig drinken. Dus het is gewoon hartstikke gezellig.
3: Met zo'n bakkenblauw, dat wil je niet weten. Echt. Als je een witte blouse draagt, rode bretels, rode stropdas, dan hoor je erbij. Ja, het is samenhorigheid, het is broederschap, het is geweldig.
4: Ik ben sectieofficier van sectie Sjaak.
5: En wat houdt dat in?
4: Ik mag deze mensen...
6: Presenteer!
4: Ik mag deze mensen mooi gekleed in een wit overhemd, rode bretels, mag ik begeleiden naar schietmast.
5: Dat lijkt me nogal een klus als ik zo om me heen kijk.
4: Zeker waar. Maar wel heel gezellig. Dit jaar 4 prijzen. 4,5. Dat is heel mooi.
5: Is vandaag dan ook de dag waar je het hele jaar naar uitkijkt?
4: Nou, vandaag is de dag natuurlijk de schuttersmedailles verdiend worden. Of de medailles verdiend worden. Ja, en dat is wel echt een mooi feest, ja.
5: En heeft dat nou meer met geluk te maken? Of is het ook echt een goede schutter?
4: Nee, het is een timing, geluk en misschien niet altijd veel drinken. Dus die combinatie, dat helpt.
0: Vanavond wordt het nieuwe koningspaar nog gehuldigd. En dan zit het er voor dit jaar weer op voor EMM. Eendracht maakt macht in Lobith.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
2: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel.
5: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
4: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
5: De toegang is gratis.
4: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
7: Half 6 is het op Radio Gelderland in Rossum. 14,6 graden op dit moment. Dinxperlo 17,5. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. Het wordt niet kouder dan een graad of 12. Morgen trekken opnieuw buien over. Vanaf donderdag hebben we een reeks droge en vrij zonnige dagen. Het wordt 20 graden of warmer. In het Pinksterweekend is het ruim 25 graden. En dit geldt als nieuws vanmiddag. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor het oplichten van een echtpaar uit Putten. De verdachten, 21 en 18 jaar oud, zouden zich hebben voorgedaan als helpdesk-medewerkers van een bank. En inwoners van de Apeldoornse wijk De Maten zeggen zich te blijven verzetten tegen een tijdelijke spoednoodopvang voor asielzoekers, ondanks gesprekken met de gemeente. Burgemeester Heerts zegt begrip te hebben voor protest.

0: Velperbroek en Knoopend Grijshoord 19 minuten. En 225, Renen Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50, 33 minuten vertraging. En de N346, Hengelo-Zutphen tussen Lochem-Oost en Almen, 23 minuten.
1: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Jonas Brothers, Only Human, 6:11 is het. Thuis in Gelderland, op Radio Gelderland. En eens kijken naar wat de media zoal meldt op dit moment. Rob Heijnsdijk.
1: Het asielzoekerscentrum in Harderwijk gaat nog niet dicht. Ook al loopt de overeenkomst daarvoor eind deze maand af. Volgens de gemeente komt opvangorgaan COA zijn afspraak niet na door falend landelijk beleid. De gemeente meldt nog niets over dwangsommen. Onder meer de gemeente Epe legde die wel op aan het COA, omdat het AZC daar ook langer open blijft dan was afgesproken. Het bedrag dat het COA daar aan de gemeente moet betalen is inmiddels opgelopen tot 2 miljoen euro. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
2: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: Dat is die fuik, hè, waar, weet die, ach, kom nou, die late night show. Arjen Lubach, dat was die fuik. Ja.
1: Ja, nou ja, de bekende fuik inderdaad. Je klikt op het een en je krijgt steeds meer van hetzelfde soort berichten.
0: Voormalige Twitter op een gegeven moment. Bepaalde types die daar bepaalde uitspraken deden. Dat ik een keer op klikte van, nou, dat zal toch niet serieus zijn dit. Dan krijg je vervolgens krijg je nog zoiets te zien. Ja. En voordat het weet krijg je alleen maar die troep.
1: Dat is de enige werkelijkheid die er is. Ja. Commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken. Ja, en deze week krijgen veel mensen het vakantiegeld op hun rekening gestort. Omroep Brabant ging de straat op om te vragen wat mensen daarmee gaan doen.
3: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handel van het geld.
4: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
5: Ga ik leuke dingen doen en zo.
6: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
7: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
8: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
0: Ik hoor niemand die het aan de vakantie gaat.
1: Dat viel mij ook op. Ja.
0: Nou ja, dankjewel.

0: Kom je nooit. Don't leave me this way op Radio Gelderland. Een uur lang helemaal nationaal zometeen. Non-stop, het beste van eigen bodem. En ik mag dit nog uitserveren.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Eigenlijk is het gewoon een dagelijkse portie voorpret, dit. Voorpret voor alle 1300 goed. De lijst die je in oktober weer op Radio Gelderland gaat horen. De lijst met de smaak van Gelderland. En elke dag pikken we daar één liedje uit. Vandaag van Eric Clapton. Hij schreef het in 1976 voor zijn toenmalige geliefde, Patty Boyd. In 1978 verscheen het op single. Toen werd het bij ons in Nederland geen hit. Dat werd het 10 jaar later pas. Op een groot tributeconcert ter ere van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. In 1988 speelde Eric Clapton het nummer samen met de Dire Straits. En het werd daarna opnieuw op single uitgebracht. En dat werd Clapton's grootste hit in de Nederlandse top 40. Nummer 3. In alle 1300 goed stond hij vorig jaar op nummer 244. Wonderful Tonight.

0: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Nee, nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
1: Een uur lang helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
5: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
4: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: fire, the ring of fire.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arlie Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeenten waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal functioneert weer normaal. Politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Het land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raadt het geven van zulke pakketten aan minima in af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moesten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog 1 week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Een adviseur van Poetin zegt dat het toeval is. De afspraak werd al in februari gemaakt. Arsenal is kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. De club won vanavond zonder zelf in actie te komen. Manchester City leed puntenverlies op bezoek bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Met nog 1 speelronde te gaan is Arsenal daardoor niet meer te kloppen. Komende zondag gaat de ploeg op bezoek bij Crystal Palace, waar het de Premier League trofee in ontvangst zal nemen. Het weer er nog tot besluit. Verspreid over het land regen. Het koelt af dan graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd koppen, daarna stoffen in hun bloed hebben die wijzen op acute hersenschade. En daarmee is de directe link tussen koppen en hersenschade onomstotelijk gelegd. En misschien heel gek, maar ik had voor mezelf meteen een aardig vermoeden welke politici in hun vrije tijd voetballen en wie van hun vast fanatieke koppers zijn. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen gaat de documentaire Het Hart van Amsterdam in première. Een film over de opkomst en de ondergang van de penose in Amsterdam. En de makers begonnen in 1984 al met filmen en ze zijn straks hier. In Spanje is vanmorgen de zoon van de oprichter van modeketen Mango aangehouden. Hij maakte in december 2024 een bergwandeling met zijn vader, toen die vader 150 meter naar beneden viel en overleed. Eerst werd er uitgegaan van een tragisch ongeluk, maar inmiddels verdenkt de politie de zoon van moord. En om 11:55 vragen we ons af hoe het nu met wielrenners met hoge nood moet, nu ze van de organisatie van de Giro d'Italia niet meer in een bidon mogen plassen. Maar eerst het nieuws van
1: dinsdag 19 mei.
3: Voorzitter, ik denk dat we heel erg veel tijd verloren hebben.
4: Ik ben bang dat het een rommeltje wordt.
2: Een nieuwe asielcrisis dient zich aan, want over 3 weken wordt het nieuwe Europees Migratiepact van kracht. En dat betekent dat asielzoekers zich alleen nog maar kunnen aanmelden in Ter Apel.
5: Het gaat in het begin echt ingewikkeld worden. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Het is gewoon een heel nieuwe aanpak om te zorgen dat mensen veel sneller duidelijkheid krijgen. Maar het moet wel op orde komen en dat gaat nog wel even duren.
2: En dus is de vrees dat er nieuwe buitenslapers komen. Maar het komt goed in Ter Apel, zegt onze asielminister.
6: Die zijn er klaar voor, maar dat zal ook na 12 juni nog wel aanpassingen vergen.
2: U luistert keurig naar Radio 1 voor uw nieuwsvoorziening, maar steeds meer Nederlanders doen dat via sociale media.
7: TikTok, Instagram.
8: De krant lees ik zeker, maar het meeste komt dan wel bijvoorbeeld via Instagram. Dat is vaak sneller, makkelijker, ook met filmpjes en beelden erbij.
2: En daarover maakt het commissariaat voor de media zich zorgen. Vooral over de algoritmes.
9: Op internet kies je niet, je wordt gestuurd. En het erge is nog, je weet helemaal niet wat erachter zit.
2: Dat je vaak in een bubbel komt, merkt bijna iedereen.
10: Ja, je ziet gewoon allemaal dansfilmpjes of filmpjes over de McDonald's of het ik veel wat, en dan komt er ineens iets heel heftigs tussendoor.
11: Ja.
2: Op veel wegen waar je eerst 50 kilometer mocht en nu nog maar 30, wordt veel te hard gereden.
12: Gemiddeld ligt de snelheid op die wegen die we bekeken hebben op 35 kilometer per uur. En we zien zelfs dat 15% wel 44 kilometer per uur rijdt. Wat natuurlijk echt ver boven de limiet is.
2: De reden, ze zien er vaak nog gewoon uit als 50 kilometer wegen, zonder drempels en zo.
12: En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 kilometer per uur te houden als die de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
2: Ook deze automobilist gaat
13: harder dan 30 kilometer per uur.
14: Mooi, hè? Ja. Absoluut zelfs.
13: Absoluut zelfs.
2: Ze vindt 30 geen verbetering.
13: Nee, levensgevaarlijk zelfs.
2: Want?
13: Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
2: 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven doen het voorlopig iets rustiger aan. Ze stoppen hun mobiel 4 dagen in een kluis.
15: Ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
2: Voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 bericht sturen.
16: Doei, naar mijn ouders.
17: Daar en nog gewoon doei.
15: Ja, mijn ouders hadden gezegd, succes stopper.
2: Ook de lerares doet mee aan het experiment.
18: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar had ik helemaal geen zin in.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Misschien kan ik iets anders verzinnen.
2: De krant van morgen, Ismael de Bruin.
19: De Israëlische krijgsmacht enterde gisteren en vandaag de laatste schepen van de zogenoemde flotilla die hulpgoederen naar Gaza wil brengen. De Volkskrant sprak met Anne van Schaik, de moeder van Jesse van 21, die aan boord was van een van die schepen. Ze heeft niets meer van haar dochter vernomen sinds gisteren. Hoe ze over het nieuws hoorde, weet ze niet meer. Ze is vooral druk met alles wat er nu moet gebeuren, zegt ze.
2: Jesse studeert geschiedenis in Amsterdam. Ze werd met ongeveer 200 anderen van boord gehaald. Het hing in de lucht, zegt Anne. Gisteren stopte de tracker plotseling. Een familie van opvarenden gingen elkaar appen. En toen wist ik het wel. Er gingen veel scenario's door haar hoofd. 2 weken geleden zijn mensen van de flotilla ernstig mishandeld op een Israëlisch schip, zegt ze. Ze zijn geslagen, er was seksueel geweld. Ik schrok toen enorm.
19: HEMA droeg met een lening van 60 miljoen euro bij aan de eigen overname door de Jumbo-familie van Eert. Dat lezen we in het FD. Om de transactie mogelijk te maken verhoogde de winkelketen de kredietfaciliteit bij de bank van bijna 51 miljoen naar 340 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die HEMA vandaag heeft gepubliceerd.
2: Daarmee financierde HEMA tenminste een deel van de transactie die in februari werd afgerond. Hoeveel Jumbo in totaal neertelde voor de overname van de aandelen is niet bekendgemaakt. Het bedrijf had al 50% van de aandelen in bezit. HEMA boekte voor het 5e jaar op rij winst. De keten verkocht meer producten aan meer klanten.
19: Als het aantal insecten in Nederland nog verder afneemt, ziet het er slecht uit voor de zwaluw, schrijft het AD. De vogelsoort dreigt dan niet meer genoeg voedsel te kunnen vinden om zijn maag te vullen. Zo waarschuwen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. Bovendien, als er in gebieden waar de vogels overwinteren steeds meer gif wordt gebruikt, gaat daar de insectenpopulatie ook verder omlaag, zegt de Vogelbescherming.
2: De organisatie ziet de populatie oeverzwaluwen elk jaar afnemen met 5%. Onderzoekers uit Wageningen linken de sterfte nu aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens de Vogelbescherming hebben bijna alle vogelsoorten in Europa last van de intensieve landbouw. Op veel plekken wordt gif gebruikt om bloemen en kruiden weg te spuiten. Insecten zijn er afhankelijk van en vogels uiteindelijk ook.
19: Duffy is de studio ingedoken om nieuwe muziek op te nemen, meldt de Telegraaf. Dat heeft de soulzangeres van 41 al 15 jaar niet meer gedaan. Ik ben aan het werk om terug te komen als ik maar woorden had om te vertellen hoe ik dit heb gemist, schrijft Duffy op Instagram. Wordt dit de comeback van het jaar, vraagt de krant zich af.
2: Duffy debuteerde in 2008 met het album Rock Fairy, met daarop de megahits Warwick Avenue en Mercy. In 2011 stopte Duffy abrupt met haar muzikale avontuur. En 6 jaar geleden maakte ze bekend dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht. En daar hield ze een groot trauma aan over, waardoor ze lang niet meer kon zingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joya Mooi, Lookalike. Het liefst zouden ze in de coalitie in Den Haag het onderwerp nauwelijks nog bespreken. Maar toch ging het vandaag in allebei de kamers in Den Haag weer over het asielbeleid. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, het is de afgelopen week al heel veel over asiel gegaan. En wat speelde er vandaag?
1: Ja, eigenlijk kan je vandaag wel zien als een vervolg op alles wat er de afgelopen week is gebeurd. De discussies in het land ook. In de Eerste Kamer debatteerden ze het over Europese migratiepact. En in de Tweede Kamer lag een voorstel voor een groot debat met Jette en de minister van Justitie en de minister van Asiel over precies die gebeurtenissen en de discussies van de afgelopen weken.
0: Je zei al, de Eerste Kamer besprak het Europese migratiepact. Ja. Dat moet over 3 weken van kracht worden. Wat gaat dat eigenlijk betekenen?
1: Ja, het is echt een enorm pakket aan procedures, aan verordeningen. Het is nog nooit vertoond in deze omvang, zei minister Van den Brink vanavond in de Eerste Kamer. Dat hele pakket moet al over 3 weken, op 13 juni, je zei het net al, van kracht worden. En het is de bedoeling van al die maatregelen dat er dan in heel Europa dezelfde regels gaan gelden. Er moet een strenge bewaking komen van de buitengrenzen. En mensen die zich daar moeten melden voor een eerste onderzoek. En als hun verzoek er een kans van slagen heeft, gaan ze door naar een vooraf afgesproken land in Europa, dat dan ook de mensen eerlijk over alle landen in Europa moeten verdelen. En die landen moeten binnen 6 maanden al een beslissing nemen of ze mogen blijven of niet. En als het antwoord negatief is, dan moeten ze ook sneller weer terug naar hun eigen land. En daar moest de Eerste Kamer vandaag iets van vinden.
0: Bij de asielnoodmaatregelenwet stemde de Eerste Kamer tegen. Is die Kamer nu wel voor?
1: Ja, vanavond bleek dat daar inderdaad een meerderheid is voor dat pact en de uitwerking daarvan. Maar er zijn wel heel veel twijfels ook. Het gaat allemaal wel heel erg snel, zei de een. Nederland heeft veel te veel aangescherpt nog in het pact, zei een ander. En het gaat tot grote problemen leiden. Want het nieuwe systeem van dat pact, dat kan in eerste instantie alleen gaan draaien in Ter Apel, in het aanmeldcentrum daar. En daar moet dus iedereen straks naartoe. Na 12 juni moet iedere nieuwe aanvrager binnen 6 maanden uitsluitsel krijgen. Dat moet van het pact. Maar de IND heeft het al zo druk, dus dat gaat ten koste van de mensen die nu al wachten op een antwoord en soms al heel lang wachten op een antwoord. Kan allemaal wel zo zijn. De Eerste Kamer is toch voor. VVD, D66 en het CDA, die zeggen er wel bij, op hoop van zegen.
2: Het is toch een beetje neus dicht doen en in het diepe springen. Dat is het. Dat is het. En we gaan straks kijken hoe het zich zet. Ongetwijfeld krijgen we een hoop ellende nog. Ik vrees dat we dat eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. En dan hoop ik, mag ik dat ook in dit huis zeggen, mevrouw de voorzitter, dat wij als politici de Tweede Kamer en de Eerste Kamer even 1 stapje achteruit zetten. Deze minister zal de komende maanden niet hier in een van onze parlementaire kamers moeten zitten, maar handen aan de ploeg moeten hebben om ervoor te zorgen dat het uitvoerbaar is. Laten we in vredesnaam ervoor zorgen dat het kabinet zijn onverdeelde aandacht kan schenken aan de uitvoerbaarheid. En we weten, het gaat hier en daar gigantisch mis. En we zullen veel moeten bijschakelen.
3: En ik ben het heel met collega Van Torenburg eens dat er nog heel veel moet gebeuren, dat er een heleboel dingen fout zullen gaan de komende jaren. En dan zullen we zeggen, dit hebben we hier allemaal gezegd en het komt allemaal uit, maar we moeten echt starten. En heel het land en ook, denk ik, alle politieke partijen willen grip op migratie, wat helaas een kreet is geworden. We zien wat er in de maatschappij gebeurt. Elke dag nu protest in Loosdrecht. Dus dat we starten, dat is belangrijk. En dat er een aantal elementen zitten die niet fijn zijn, waar we helemaal eigenlijk die we niet graag zouden willen, dat moeten we helaas maar op de koop toenemen.
4: Er is haast geboden. Het zal niemand ontgaan dat de asielgeest uit de fles is. We krijgen hem er niet meer in. Mijn fractie is ervan bewust dat er op 13 juni de problemen niet zijn opgelost. Maar het is ontzettend belangrijk dat mensen zien dat we wel iets aan de problemen doen.
1: Ja, dat was Carl Jouw, de woordvoerder van de VVD. En daarvoor hoorde je Griff Joen van D66. En daarvoor Van Torenburg van het CDA. Die drie zijn voor. En de BBB, JA21 en andere rechtspartijen zijn ook voor. Daarmee is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid. Ja, er zullen dingen vreselijk mis gaan lopen. Ja, over Ter Apel houden ze hun hart vast. Maar nu doen ze tenminste iets.
0: Wilma, je zei net, ook in de Tweede Kamer zijn ze met dit onderwerp bezig. Wat gebeurde daar dan?
1: Nou, daar bleek dat een deel van de Tweede Kamer wil praten over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, de demonstraties, de rellen, de rol van de politiek daarbij en breder ook over de onrust in het land. En dan wordt er bijvoorbeeld gewezen naar de aanslag op het partijkantoor van D66. Er was een meerderheid in de Kamer die dat debat wel zag zitten. Maar precies dat brede debat werd door een deel van de rechtse partijen in de Kamer niet gepruimd. Forum, de PVV, JA21, de SGP en ook Markkushauer, die wilden best discussiëren over het asielbeleid, maar dan graag wel over hun eigen aanhoudende en trouwens ook vergeefse pleidooien voor een asielstop. Maar in dit debat hadden ze geen zin.
0: Maar als dat deel van de Kamer dat debat niet nuttig vindt, hè, waar notabene de meeste kritiek op het asielbeleid vandaan komt, ja, wat kan het dan opleveren?
1: Ja, zoals iemand uit de coalitie vanmiddag tegen mij zei, het is voor die andere partijen fijn dat ze nog eens publiekelijk kunnen zeggen wat ze er allemaal van vinden. Mm-hmm. Iedere partij kan er dan inleggen wat hij belangrijk vindt. En bij de aanvragen van het debat, en dat was Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA, die had vooral behoefte aan een collectieve veroordeling van alle uitwassen die we de afgelopen week hebben gezien. En trouwens ook, zei Klaver, van de uitspraken van Guido Markkushauer. Want die had het over de racistische complottheorie van omvolking. Die pleitte ook nog voor geweld tegen Palestijnse asielzoekers. En dat vraagt om politieke actie van het kabinet, vindt Klaver. De premier Jette, die zou de steun van Markkushauer niet meer moeten willen.
5: Ik ben gewend eigenlijk dat hier altijd overeenstemming was. Als er oproepen worden gedaan tot geweld. Als er geweld wordt gebruikt, dan wijzen we dat af. Niet een dit mag niet maar. Nee, geweld is onacceptabel. Dat vindt ook veruit de meerderheid in Nederland.
1: Hebt u het nu over Markkushauer?
5: Ik had het over. Ik heb het inderdaad over Markkushauer. Maar ik heb het ook over politici hier in het parlement. Die zien dat er demonstraties zijn waar uitbarstingen zijn van geweld. Dat ze zeggen, ja, dat mag niet maar. Nee, dit mag niet. Dat moet duidelijk zijn hier in het parlement, dat we daarop normeren, dat we zeggen dit kan niet. En vervolgens ook aangeven aan Nederland welke oplossingen wij dan zien.
1: Maar dan komt er dus een debat waarin de Kamer zegt, goh, erg hè, wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat daarna toch weer iedereen over tot de orde van de dag. Wat is Nederland dan verder aan het eind van zo'n debat dan nu?
5: Ja, ik vind het belangrijk dat het duidelijk is waar politici staan. En als wij, als er geweld wordt gebruikt, of als er mensen zeggen je mag geweld gebruiken, en de politiek is daar niet helder over, dat is ook een signaal. Dit vraagt om een collectieve reactie hier.
1: Maar ik heb vanaf vorige week woensdag persconferentie van de vicepremier, alle ministers, gisteravond de premier zelf. Ik heb iedereen het geweld horen veroordelen.
5: Ja. Nou, ook als het ging over de vicepremier vorige week, ik vond dat er juist veel ruimte werd genomen. Ik vind de premier die zegt, ja, je mag geen geweld gebruiken. Je mag er ook niet toe oproepen, maar ik blijf in gesprek met Markkushauer. Het mag niet, maar. Nee, dit kan niet. En als politici dit doen en deze taal gebruiken, dan is het ook helder als je aangeeft, daar past voor dit kabinet dan geen structurele samenwerking bij. Dat is iets wat ik niet heb gehoord van de premier. Dat is iets wat ik morgen van hem wel graag hier zou horen. Leiderschap betekent niet alleen maar zeggen, foei en nu weer door. En dan zitten er ook consequenties aan gedrag.
1: Hebben we u voldoende gehoord?
5: Dat is aan anderen om te beoordelen. Ik heb erover gezegd wat ik ervan vind.
1: Dus u vindt dat u wel zichtbaar hebt gemaakt dat u vindt van wat er de vorige week is gebeurd?
5: Ik heb volgens mij duidelijk gemaakt, maar goed, ik ga niet mezelf recenseren. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd, ja.
1: Ja, dat debat komt er dus. Of die collectieve stellingname er ook komt, dat waag ik dan weer te betwijfelen. Want bij de coalitiepartijen hoorde ik vandaag al zeggen, we werken samen, maar dat doen we met z'n drieën. En ja, Markkushauer die steunt soms ons beleid of onze moties, maar dat kun je ons niet kwalijk nemen.
0: Dus dat onderwerp is voorlopig nog niet van de agenda, Wilma?
1: Nee, Koen, sterker nog, donderdag staat Van der Brink de hele dag in de Tweede Kamer, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Eerst met twee wetsvoorstellen die de weggestemde wet van Faber moeten repareren. Daarna tot laat in de avond met dat debat waar Klaver het net over had. Dus ja, ze kunnen hier wel wensen, zoals je net in de Eerste Kamer hoorde, dat het kabinet met rust gelaten gaat worden, zodat het kabinet meters kan maken. Maar dat gaat donderdag alvast niet lukken, Koen.
0: Wilma Borgman, dank je wel.

0: Aaron Bloemaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Livé, moet ik denk ik zeggen. Morgen stemt de Knesset, het Israëlische parlement, over eventuele vervroegde verkiezingen. Hoe liggen de politieke verhoudingen in Israël, dat op drie fronten nu een oorlog voert? Hier in de studio onze vaste Israël-duider, correspondent Ines Polak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Netanyahu is de langst regerende premier van Israël. Hè? Gaat hij zich verkiesbaar stellen bij nieuwe verkiezingen, denk je? Want hij is al 76.
1: Ja, hij is 76. Er zijn wel speculaties over. Ik weet niet nooit of dat dan mensen dat dan hopen, maar er is wel de theorie. Misschien wil hij wel een deal sluiten om van zijn processen af te komen en zich dan terugtrekken. Maar de overgrote meerderheid denkt dat hij nog altijd denkt dat het land niet zonder hem kan. Dus dat hij zich zeker verkiesbaar gaat stellen.
0: En denkt het land daar ook zo over?
1: Het land is verdeeld. Echt tot op het bot verdeeld. Er is sinds de aanval van Hamas in 2023, 7 oktober, is er een verharding en duidelijke verrechtsing. En het land is verdeeld in een Bibi-kamp en een anti-Bibi-kamp. En in dat anti-Bibi-kamp zit zowel nog rechtser dan Bibi, dan Netanyahu zelf, maar en een heel klein groepje links en een beetje midden. Dus dat is, het spreidt zich uit over het hele spectrum van de politiek. En tegelijkertijd is er toch nog best wat aanhang die Bibi altijd trouw blijft. Bibi is de koning, zeggen zij al.
0: Oh ja. Morgen wordt er gestemd. Hoe groot zijn de kansen op vervroegde verkiezingen?
1: Het is niet zo'n serieuze stemming, eerlijk gezegd.
0: Nee,
1: het gaat erom dat de religieuze, ultra-religieuze partijen die eisen van Netanyahu dat hij de nieuwe wet doorvoert waarbij dan geregeld wordt hoeveel vrijstellingen er zijn voor de ultra-religieuze Joden die eigenlijk niet in dienst willen.
0: Nog altijd niet.
1: Nog altijd niet. Dat is een heel oud verhaal. Dat gaat eigenlijk terug tot het ontstaan van Israël. Toen is afgesproken met de ultra-orthodoxie dat ze niet het leger in hoefden.
0: Want Ben-Gurion had het toen over een heel klein groepje.
1: Ben-Gurion had het over 400 mensen. Die vond dat ook wel mooi dat er dan 400 mensen gingen bidden voor het land en de rest kon dan wel strijden voor het land. En hij had ze ook politiek hun steun nodig. Dat is intussen 12% van de bevolking, misschien wel 15% die nu eigenlijk in dienst zou moeten. Het gaat om 10.000 jongeren. En die hele discussie is enorm verscherpt doordat Israël nu al 3 jaar in een oorlog zit op verschillende fronten. Het leger is uitgeput. De mensen die reservistendienst doen, die hebben maandenlang per jaar doorgedraaid. De vaste diensttijd wordt nu zelfs verlengd van 32 naar 36 maanden. En dat deel van de bevolking zegt dus, ja, dat kan niet. Zij doen niks, ze zijn parasieten en wij draaien ervoor op en moeten doodgaan.
0: Ja. Dat is dus een belangrijk thema.
1: Dat is dus het thema waarbij de religieuze, ultra-religieuze, ultra-orthodoxe partijen, moet ik zeggen, eigenlijk zeggen, willen laten zien van Netanyahu, jij moet je houden aan wat wij afgesproken hebben. Het is een beetje armpje drukken.
0: Ja.
1: Netanyahu zit in het probleem dat hij wil zich daar graag aan houden, maar zijn achterban, niet-religieuze achterban, die zegt, ho, je gaat die jongens niet weer vrijstelling geven. Dus hij zit de hele tijd de boel te traineren en te rekken. En dus hebben die ultra-orthodoxe partijen die deel uitmaken van zijn coalitie nu gezegd, we gaan je regering ten val brengen. Op de achtergrond spelen er allerlei onderhandelingen waarbij het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Officieel moeten er voor 27 oktober, dan zijn de 4 jaar voorbij, verkiezingen plaatsvinden. Ze hebben het nu over begin oktober, 20 oktober. Het is niet serieus.
0: Het is een soort schijnvervoeging.
1: Het is een schijngevecht, alleen maar om te laten zien wie is de sterkste.
0: Ja. En hoe liggen de politieke kaarten dan nu voor die volgende verkiezingen, denk je?
1: Het is heel moeilijk te zeggen. Netanyahu heeft wel aan steun ingeboet, maar niet zodanig dat je echt kan zeggen hij haalt het niet meer. Het is zo dat ongeveer de huidige coalitie nog altijd kan rekenen op 40% van de stemmen. Daar zit dus de Likud van Netanyahu in, maar ook zijn rechtse partners en die ultra-orthodoxe partners. De anti-Netanyahu groepering die zich eigenlijk uitspreidt van links, wat heel klein is geworden, naar midden, wat ook klein is, naar veel rechtser, wat heel groot is geworden, die rekent op ongeveer 50% van de stemmen.
0: En dan heb je nog de Arabische partijen.
1: Ja, maar het is ook zo dat die 50% van de stemmen, zelfs al zouden ze daar overheen komen als anti-Netanyahu krachten is nog niet genoeg om een regering te vormen, want er zijn te veel tegenstellingen. Ja. Dus de sleutel ligt bij de Arabische partijen, die waarschijnlijk zo'n 10% van de stemmen kunnen halen. Maar sinds die 7 oktober zeggen ook alle Joodse partijen, wij willen niet met de Arabieren regeren. Dus zowel de oppositie als de coalitie sluiten samengaan met de Arabische partijen uit. Terwijl die eigenlijk wel de sleutel in handen hebben voor wie kan de meerderheid krijgen. Ja. Dus die Arabische partijen die kunnen ervoor zorgen dat Netanyahu geen meerderheid haalt. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de oppositie uiteindelijk niet in staat is een regering te vormen, omdat ze geen meerderheid hebben.
0: Ja. Hoe dan ook, de verkiezingscampagne gaat eigenlijk nu wel van start.
1: Ja.
0: Zijn er andere belangrijke thema's dan die oorlog?
1: Dat is dus het belangrijkste thema is de dienstplicht. Aha. Dan is er een thema nog altijd speelt van Netanyahu. Voordat deze oorlog begon was hij heel hard bezig met eigenlijk het hele juridische stelsel onderuit te halen. Dat probeert hij nog steeds. Maar ik denk dat de oorlogen ook doorslaggevend kunnen zijn. Want vooral in het noorden zit een bevolking die overwegend Netanyahu altijd steunde. En die nu zegt, we hebben niet doorgepakt. We hadden Hezbollah helemaal moeten verslaan. Wat er is gebeurd, Netanyahu heeft op alle fronten een totale overwinning beloofd. En de mensen zijn dat gaan geloven. En op geen van de fronten is er eigenlijk iets bereikt. Of het nu gaat om Gaza, Westoever, Libanon en Iran.
0: Ines, er zijn ook aanwijzingen over nieuwe aanvalsgolven door de Amerikanen op Iran. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, als je gisteren naar de Israëlische televisie had geluisterd, dan had je gedacht dat die vandaag zou uitbreken. Want daar was echt de stemming. Trump staat op het punt om een nieuwe aanval te openen. Nog altijd is er bij een groot deel van de Israëli's, en zeker bij de regering, ook de hoop dat dat gaat gebeuren. Het leger denkt er iets anders over. Die denkt dat juist de afsluiting van de straat van Hormuz de Iraniërs uiteindelijk op de knieën kan krijgen. Mm-hmm. Maar er zijn ook directe aanwijzingen. Als je vandaag naar Tel Aviv vliegt, dan zie je geen buitenlandse maatschappijen meer, want die vliegen er niet op. Mm-hmm. Maar zelfs El Al moet soms zijn vliegtuigen in Larnaca parkeren, omdat het hele vliegveld van Tel Aviv vol staat met Amerikaanse vliegtuigen.
0: Dus dat zou een voorteken kunnen zijn.
1: Ze brengen dagelijks nog meer munitie aan. Dus het is wel iets dat ze houden er rekening mee dat het elke moment kan gebeuren.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we elkaar vaker gaan spreken in de Spolak. In elk geval kom jij vaker in dit programma. Dank je wel voor je heldere toelichting.

0: Jim Croce, I've Got a Name. Morgen gaat er een bijzondere documentaire in première, Het Hart van Amsterdam.
1: We zijn op zoek.
2: Hallo, wat zijn jullie op zoek?
1: Naar de koning van de onderwereld.
2: Daar spreekt u mee.
1: Dat bent u?
2: Ja, ja, inderdaad. Dus komt u maar boven.
3: We raakten gefascineerd door het wereldje. Al hadden we nooit kunnen vermoeden wat we allemaal tegen zouden komen.
4: Bizar. Te bizar voor woorden.
0: Ja, deze film over de opkomst en ondergang van de penose op de Wallen is gemaakt door Arnold Scheer en Roy Dames. Die zijn allebei in de studio. Goedenavond. Wij hoorden hier de stem van...
4: Arnold.
5: Van mij.
0: Ja, en Pistolenpaal.
5: Ja, Pistolenpaal, ja.
0: Ja. Was hij ook echt de koning van de onderwereld? Er waren er wel meer die aanspraak konden maken in die tijd, hè?
5: Nee, het was meer een romantische koning van de operette-koning.
0: Ja?
5: Ja. Hij was, het was een hele leuke man, heel grappig en zo. En hij had in wapens gehandeld, of daar handelde hij in, voor verzetsbewegingen, weet ik veel. En hij had in de oorlog wapens gerepareerd. En daardoor vond hij dat hij in het verzet gezeten had. Dus... wat er van waar was, precies weet ik niet.
0: Nee. De film gaat over de opkomst en ondergang van de penose. Niet iedereen kent misschien dat woord. Hè? Penose is onderwereld?
4: Ja, zou je kunnen zeggen. Het letterlijke vertaling is huishouding. Hè? Arnold,
5: nee, het is opgezocht. Het is Jiddisch. Hè? En het betekent kostwinning.
0: Kostwinning, oh, dat oorspronkelijk klinkt heel sympathiek wel.
5: Ja, ja. Maar dat is later uitgebreid natuurlijk door buurtgenoten en zo. Mensen die erbij horen.
0: Ja, ja. Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
5: Ik deed de human interest kant van de misdaad.
0: Ja, ja, oké. Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
5: Nee, ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid, dus in een chiquere buurt. Ja. Maar mijn opa was een havenarbeider, communist, houtvlotter in de haven. En zijn vader had een postbedrijf met paarden op het Oude Kerksplein. Dus ik kom wel... En mijn andere opa was, voorouder, was wapensmid in de Kalverstraat. Dus Aha. Ik kom wel uit die buurt. Ik ben wel een oer-Amsterdammer, ja.
0: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Kassa
5: Worstelen.
0: Worstelen, ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de penose op de Wallen gefilmd.
4: Ja.
0: Maar die filmrollen, ik weet niet, misschien waren het gewoon video's, bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
4: Nou, niet echt, want we zijn eigenlijk continu bezig geweest met trailers. Dus korte stukjes maken om te proberen om te verkopen. Dus niet echt op de Wallen. En we hebben veel gedraaid ondertussen. Hè. We gingen gewoon door.
0: Bijgedraaid.
4: Bijgedraaid. En ja, dat zie je natuurlijk ook in de film, tot ongeveer een half jaar geleden.
0: Ja.
4: Dus het is niet zo dat de band op de plank bleef liggen. Ja. Ik heb ze gedigitaliseerd.
0: Maar je had ze toen ook natuurlijk tot iets kunnen maken. Maar dat kwam
4: ja, waren we aan bezig. Maar we zijn, ik ben 40 jaar langs omroepen hier in Hilversum geweest. Commerciële, et cetera. Niemand wilde het hebben.
0: En wat was de reden, denk je?
4: Ja, vaag. Want soms kreeg ik gewoon geen telefoontjes. Met de omroep hebben wij met z'n tweeën hele middag gepraat.
0: Ja.
4: Verder radiostilte.
0: Kwam het door het onderwerp ook?
4: Nee, ze zeiden tegen ons dat wij de penose, dat hoorden we van het filmfonds. Ja. Een van de kritiekpunten was dat wij de penose romantiseerden.
0: Ja. En is dat zo, als je het nu zo terugziet? Een
4: als
0: beetje
4: we terugzien,
0: wel, hè?
4: Vind ik uiteindelijk niet.

0: Maar nee, de vraag of Frits van de Wereld in de heroïne zat, ja of nee. Hè, dat
1: Want dat was, dat was wel een koning van de onderwereld,
0: dat
1: toch?
0: Was een koning van de onderwereld. Iedereen keek tegen hem op, ik ook. En Arnold denk ik ook.
1: Ja.
0: Het was gewoon een aardige man. Het waren eigenlijk allemaal aardige mensen.
1: Ja, want jullie gaan daar heel ontspannen mee om. Ja. Dat je denkt, van er is geen kwaad te duchten van die mannen. Was dat zo?
2: Ja.
1: Er was geen kwaad te duchten?
2: Nee, absoluut niet.
0: Absoluut niet.
2: Nee, je voelt. Kijk, deze mensen, zoals ook al Zwarte Joop, dat waren een soort godvaders, een soort peetvaders van de buurt. En dat ontstaat in elke buurt, in Napels, in achterbuurten. En in New York en zo. En dat zijn een soort. Die zijn een soort Robin Hood. Die stelen van de rijken en geven aan hun omgeving.
1: Maar daar zit dan wel weer een beetje dat romantiseren van die grote mannen in, toch?
2: Nou, nee, maar dat was gewoon realiteit.
1: Ja?
2: Zij waren gewoon. Zij zorgden voor hun omgeving.
1: Ja, maar ze waren natuurlijk ook crimineel, toch?
0: Ja.
2: Ja, maar crimineel in die zin dat ze dingen deden die volgens de wet niet mochten.
1: Maar dat lijkt niet op de criminaliteit die nu.
2: Nee, dat is totaal anders.
1: Ja. Absoluut. Wat waren toch, ondanks dat ze sympathiek met jullie omgingen, spannende momenten tijdens het draaien?
2: Nou.
0: Weinig eigenlijk.
1: Nee,
0: heel weinig. Alleen dat we geen geld hadden op een gegeven moment. Na 2 maanden draaien.
1: Ja.
0: Dat was een spannend moment.
2: Ja,
0: dat we de camera in moesten leveren. En op een gegeven moment degene.
1: Bij wie dan?
0: Bij JVC. Degene die het
1: maar,
0: leverde.
1: Maar het draaien op straat. Kon dat zo makkelijk in die tijd?
2: Nee. Maar we liepen tussen de junks en we spraken de taal. We namen de taal over van de straat, zeg maar.
1: Ja.
0: En je moet je voorstellen, wat gebeurde is dat Frits van de Wereld waarschijnlijk heeft gezegd van blijf van de jongens af, hè. Rustig met die jongens. Hè,
1: als je aan ze komt, dan kom je aan mij.
0: Precies. Ja. En dat was denk ik met Henk de Vries ook zo, hè, de oprichter van de Bulldog.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oprichter van de Bulldog. En... Maar de penose op zich die is ontstaan uit de armoede op de wallen. He, mensen hadden geen geld. De mannen zaten in de kroeg. Wat moesten de vrouwen doen? Er was geen andere mogelijkheid achter het glas. En Henk de Vries, zijn grootmoeder, die had sigarenzaakjes. Nou, dat werd neergezet als achter het raam. He. Er werden prostituees, konden daar wat voor betalen om hun business te doen. Ja. En het was in die tijd, en dat is een groot verschil met nu helemaal, ze investeerden in de toekomst, die prostituees. Bijvoorbeeld de 2 oude hoeren.
1: Ja.
0: Die hebben geld opzij gelegd voor een kroeg. Ik kwam Rooie Wil later tegen. Ja. Zwarte Lola, die werkte bij Zwarte Lola. Ja. De eerste zwarte hoerenmadam van de Wallen. Ik kwam Rooie Wil later tegen op de pieren van Hemuiden. Ik zeg, hoe gaat het, dit en dat? Ik zeg, waar woon je? Ja, in Spanje. Opgespaard van achter het raam, de hoer spelen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een groot verschil met nu.
1: Jullie kenden die legendarische sleutelfiguren goed, hè? Ze vertellen ook voor jullie camera heel onbevangen, lijkt het. Hadden jullie ook wel de benodigde afstand om een beetje objectief te blijven?
2: Ja.
1: Ja, je kijkt me stom verbaasd aan.
2: Nee, nou ja, goed. We creëerden zo min mogelijk afstand natuurlijk.
1: Ja.
2: Ik was gewend om mensen te interviewen. Paradijsvogels maakte ik het programma en showroom daarvoor.
1: Ja.
2: En toen was ik gewend om mensen gewoon hun verhaal te laten vertellen. En als je daar afstand gaat van creëren, dan vertellen ze het je niet. En dat was ook met die penose. Dus ik voelde me ook. Ik herkende dat milieu.
1: Ja.
2: Ook van mijn voorouders. Dus het was heel gezellig en zo.
1: Ja. Morgen is de première in Amsterdam. Wie komen er allemaal?
0: De hoofdrolspelers. De hoofdrolspelers zijn natuurlijk. De mensen die in de film zitten.
1: Ja.
0: Sponsors, familieleden van de hoofdrolspelers. Ook mensen van de omroep. Ook van de NPO.
1: Kijk, Dat betekent dat hij misschien ook uitgezonden gaat worden?
0: Ik hoop het. Ja, ik hoop
2: de bedoeling was er een serie van te maken. Ja. En dat was de oorspronkelijke opzet. En dat is nooit gebeurd. En daarom hebben wij deze U-bocht gecreëerd. Eerst in de bioscoop. waardoor de mensen het krijgen te zien. En dan krijgen we het later als serie te zien.
1: Ja, en Arnold, draait die film dan vooral in Amsterdam of is die overal te zien?
2: Nee, overal.
0: Overal.
2: Ja, maar vooral in Amsterdam natuurlijk.
0: Ja,
1: ik heb die film gezien, het hart van Amsterdam. Het is een absolute aanrader, het is een fascinerende film. Mooi dat jullie er waren, dank voor jullie toelichting. En ik wens jullie ook een mooie première morgen, ja. Roy Dames en Arnold Schreer. En ik wil nog even zeggen dat Roy aanstaande maandag ook de gast is bij onze collega's van Nooit Meer Slapen. Om over ook nog andere dingen te praten waar hij aan heeft gewerkt in zijn lange carrière. Dank jullie wel.
0: Oké, okay, bedankt. Ja.
1: Ja, was het een ongeluk of toch moord? In december 2024 kwam de steenrijke oprichter van de bekende Mango modewinkels ten val bij een bergwandeling. En met alleen zijn zoon bij zich. En die zoon is vanochtend gearresteerd op verdenking van moord. En dat is groot nieuws in Spanje. Merel de Bruyne, correspondent in Madrid, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, dit is niet zomaar een familie, hè? Over wie gaat dit?
3: Nee, dit is zeker niet zomaar een familie hier in Spanje. Dit is de rijkste familie van Catalonië en de vijf na rijkste familie van heel Spanje. Hun vermogen wordt dan ook geschat op 4,5 miljard. En Isaac Andic, zo heet dus de oprichter van Mango.
1: Die dood is?
3: Die was 71. Ja, dus die dood is. Ja. Die was 71 toen hij dus omkwam tijdens die wandeling. Isaac was eigenlijk nog best wel jong, was hij eigenlijk al een echte ondernemer. De familie emigreerde toen hij pas 15 jaar oud was van Turkije naar Spanje. En daar zette hij eigenlijk samen met zijn broer allerlei kledingbedrijfjes op. Wie kent ze nu niet, hè? De Mango, wereldwijd.
1: Ja.
3: Enorm veel
1: 3000 winkels
3: enorm
1: bijna.
3: Succes wordt geworden.
1: In 110 landen,
3: zeker. Ja, precies. Dus iedereen kent het wel. En wat de familie wel bijzonder maakt, iedereen kent de winkel wel, maar de familie zelf niet zo heel erg goed. Nee. Want het is niet echt een familie die de media-aandacht opzoekt. Die media-aandacht is nu toch bij ze gekomen. Maar Isaac Andic, die gaf eigenlijk bijvoorbeeld bijna geen interviews. Nee. En ook zijn kinderen en dus zijn zoon, die nu wordt verdacht, die zijn altijd uit de spotlight gebleven.
1: Want als we even naar die dag kijken, die dramatische dag, alleen die zoon was erbij. Hij heeft zijn verhaal verteld. Was er al meteen reden om aan dat verhaal te twijfelen?
3: Ja, in eerste instantie was dat er niet. De Mossos, zo noem je de politie in Catalonië, die onderzocht het in eerste instantie gewoon als een ongeluk, een ongeval. Maar in een geheim onderzoek bleek achteraf, zijn ze op een gegeven moment toch gaan onderzoeken of Jonathan, de zoon, er dus niet toch iets mee te maken had. Mm-hmm. En toen in oktober vorig jaar, in 2025, lekte dat ineens uit, dat hij dus werd onderzocht. Het werd toen voor de buitenwereld dus duidelijk dat de zoon, of in elk geval dat er een onderzoek gaande was, of de zoon er wat mee te maken had. En dat bleef uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie bij speculaties. Tot nu dus zijn arrest.
1: En waarom werd er getwijfeld aan zijn verhaal? Wat klopt er niet?
3: Ja, er klopten een paar dingen niet. Ze hebben in die zaak dus een paar belangrijke aanwijzingen om toch te denken dat het misschien wel opzet zou kunnen zijn. Ten eerste heeft Jonathan de plaats waar het allemaal is gebeurd, waar die hike dus ook plaatsvond, een paar keer bezocht voordat hij die hike met zijn vader had. Daarnaast, nadat het gebeurde, sprak hij zichzelf een paar keer tegen over vooral waar hij zou hebben gestaan toen zijn vader viel. En er is dus uiteindelijk ook wel forensisch bewijs gevonden ter plaatse waarop dat erop leek te duiden dat Isaac toch niet gevallen zou zijn, maar er misschien wel meer gebeurd zou zijn daar.
1: Ja, en dan is natuurlijk toch ook meteen de vraag, wat zou het motief van die zoon kunnen zijn dan?
3: Ja, naast die bewijzen zijn er ook zeker motieven. Daarmee zou ook de eerste twijfel zijn gestart. En het onderzoek dus uiteindelijk zijn gestart. Het zou de jaren voor de dood van Isaac niet helemaal goed zijn. Het zou niet helemaal goed boteren tussen de vader en zoon. Dat werd de politie wel duidelijk. En bijvoorbeeld ook omdat de wandeling zou zijn gepland om samen onder vier ogen te kunnen praten over hun relatie.
1: Ja. Maar die zoon staat er dus niet al te goed op. Maar er is natuurlijk geen smoking gun. Dan wordt het denk ik wel ingewikkeld om te bewijzen dat er van moord sprake is.
3: Nou ja, er is geen smoking gun, dat zeker niet. Het onderzoek heeft wel vrij lang geduurd. Hè. We zijn nu toch wel, ruim anderhalf jaar verder. Mm-hmm. En het rijk toch wel erg secuur te zijn gegaan, dat onderzoek. Je gaat ook niet zomaar iemand oppakken zoals Jonathan vandaag is opgepakt. Ze hebben ervoor gekozen om hem echt te gaan arresteren. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om hem gewoon naar de rechtbank te roepen om te komen verklaren. Maar nee, ja. Ze hebben politie naar hem opgestuurd. Ze hebben hem echt gearresteerd. En dan weet je, ja, dan komt er ook veel media bij kijken. Dus dat zullen ze ook wel hebben bedacht van tevoren. Maar ja, of dat ook betekent dat ze ook een sterke zaak tegen hem hebben, ja, dat moeten we toch wel de komende tijd gaan bekijken natuurlijk.
1: Hoe reageert de familie op de arrestatie van die zoon?
3: Ja, de familie, dus zijn naasten echt, die zeggen, nou, denken ook dat hij niks met de dood van zijn vader te maken heeft. Een woordvoerder van de familie heeft opgeroepen tot respect voor het vermoeden van zijn onschuld ook. En ze laten weten, ja, dat er geen legitiem bewijs is voor zo'n aanklacht. Dus ja, in elk geval staan zij achter hem. Hij is ook vandaag weer vrijgekomen. Met een borg van een miljoen is er betaald voor hem. Dus in elk geval zit hij niet meer vast. Maar ja, hij moet zich wel gaan melden de komende tijd, elke week en zolang de zaak nog loopt.
1: Ja. Merel de Bruyne, dank je wel.
4: Het is graag gedaan.

0: Mitski, My Love, Mine, All Mine.
1: Het is 11:55.
0: De Giro d'Italia wil dat wielrenners stoppen met plassen in lege bidons tijdens de koers, uit respect voor het imago van de wielersport. Dat urineren in de bidons kan leiden tot onprettige situaties, al dus de organisatie, want kinderen rapen die bidons vaak op. Jip van der Bos, voormalig wielrenster en nu commentator bij Eurosport. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, doen wielrenners dat dan vaak zo, terwijl ze aan het fietsen zijn, plassen in een bidon?
2: Nee, het is een nieuw fenomeen. En ja? Ook toen dit in het juryrapport naar buiten kwam over deze toch wel nieuwe regel, want het is geen officiële regel,
0: ja,
2: dat er niet in bidons geplast mag worden. Waren er ook meerdere renners in het peloton die hier uiteraard naar gevraagd werden.
0: Ja.
2: Die ook aangaven van, nou, het is eigenlijk maar een heel selectief en heel klein groepje renners die dit doen.
0: En je moet en je daar ook niet vergissen in de bidon natuurlijk, hè?
2: Nee, als je hem daarna opraapt.
0: Nou ja, dat je niet uit de verkeerde bidon gaat drinken. Nee, maar ga verder met je verhaal.
2: Nee, ze gooien hem natuurlijk, ze plassen erin en ze gooien hem weg. En dat is natuurlijk een probleem voor het publiek die die bidons opraapt. Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent.
0: Ja.
2: En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
0: Ja, het verbod geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Maar ja, zo'n bidon lijkt me toch ook niet zo heel handig voor vrouwen. Hè?
2: Nee. Ja, het is dus ook echt iets wat nu in de Giro is ontstaan. En als vrouw zou ik niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Als vrouw moet je gewoon langs de kant van de weg gaan zitten.
0: Ja, want dat vroegen we ons wel af bij dat nieuws. Hoe doen vrouwelijke wielrenners dat eigenlijk als de nood hoog is, midden in de koers? Stap je dan af? Hoe gaat dat?
2: Ja, je stapt inderdaad af. Ja, je probeert zoveel mogelijk rensters om je heen te verzamelen die ook moeten plassen. En dan stop je met een groepje. Dus dan ben je met misschien een renster of 15. En dan snel fietsen op de grond.
0: Ja.
2: Shirt uit, broek naar beneden en plassen.
0: Nou, vraag je dan aan de anderen om je heen of ze moeten plassen?
2: Ja, dan ga je rondvragen. Want het is natuurlijk het veiligste als er zoveel mogelijk renners van verschillende ploegen mee gaan plassen. Want dan wordt het niet aangevallen op dat moment.
0: En is dat niet heel ongemakkelijk ook? Want dat mensen je zien en dat soort dingen?
2: Nou, bij de vrouwen geldt dezelfde regel. Je mag niet in het openbaar plassen. Dus er mogen je mag niet in de bebouwde kom of bij het publiek gaan plassen. Nou, dat is al een grote uitdaging. En als je dan een plek gevonden hebt, dan zit je wel met 15 renners om je heen. Maar ja, die wedstrijden duren soms 4 uur. Je moet wel eens plassen. Het is gewoon de enige oplossing.
0: En dan doe je het gewoon gezamenlijk?
2: Dan doe je het gewoon gezamenlijk aan de kant van de weg. En het ongemakkelijkste is denk ik niet de rensters om je heen.
0: Mm-hmm.
2: Maar achter zo'n wielerwedstrijd rijden natuurlijk ook nog 20 auto's. Die met ploegleiders iedereen daar zien zitten.
0: Ja. Jip van der Bos, dank je wel. Dit was het oog van vanavond. Na 12:00 nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met fotograaf en kunstenaar Natasha Libbert. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Kees Grimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
2: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
0: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
3: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk $10 miljard van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat